0: times.
1: Great music.
0: Dit
1: is Joe.
0: Dit is Nieuw bij Joe.
2: Shakira.
0: Shakira and Burna Boy. Die.

0: zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
3: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
4: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
3: Allemaal in overal. Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
2: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.

0: voilà, dat was de Brabantsonnen. Tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
3: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
4: Peugeot.
5: Dit is jou.
4: Ja, vrienden, we zitten in de hittegolf, dat nu wel. Lekker warm, maar gisteravond was al met gedonder en gebliksem en regen erbij. Dus het zal een beetje op en neer zijn, denk ik, de komende dagen. Hè?
6: Lekker hitsig, het nieuws van 6 van onze Grim.
7: Goedemorgen, geen JD Vance bij de vredesgesprekken in Zwitserland. Unief zijn ongerust door de besparingen op studiebeurzen. En Canada pakt een overtuigende zege op het WK voetbal. Amerikaans vicepresident J.D. Vance is dan toch niet in Zwitserland voor de verdere vredesgesprekken met Iran over een einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Eerder liet Vance nog weten dat hij zelf aanwezig ging zijn bij die onderhandelingen. Wie de VS dan zal vertegenwoordigen vandaag is niet gekend. Vlaamse universiteiten maken zich zorgen over de besparing op studiebeurzen. Dat is een beslissing van onderwijsminister Demir. Vlaams parlement heeft het licht daarvoor op groen gezet. Daardoor zullen minder studenten een studiebeurs krijgen. Maar dat betekent ook dat de systemen aangepast moeten worden. En daar wringt het schoentje, dat zegt Koen Verlaagd van de Vlaamse Interuniversitaire Raad.
8: Onze grootste bekommernis is eigenlijk dat onze instellingen er administratief, technisch niet klaar voor zijn om zo'n drastische hervorming in te laten gaan vanaf het eerstkomende academiejaar. De mensen binnen de universiteit en hogescholen hebben eigenlijk te weinig tijd om bijvoorbeeld hun IT-systemen daarop aan te passen.
7: De Vlaamse regering wil op die manier 34 miljoen euro besparen. En op het WK voetbal heeft Canada zijn eerste zege te pakken. Het won met maar liefst 6-0 van Qatar. Dat eindigde de wedstrijd met 9 na 2 rode kaarten. Onder meer voor een zware tackle waarbij Ismaël Kone zijn been brak. Daarstraks is ook nog de wedstrijd Mexico-Zuid-Korea afgelopen. Daar werd het 1-0 voor Mexico. Vrij zonnig vandaag en tropisch warm, maxima rond 33 graden. Tegen vanavond wel opnieuw kans op onweer en hagelbuien. Dit weekend veel zon en warm rond 30 graden. En dat blijft zo begin volgende week met kans op 35 graden.
4: Ja, we gaan lekker verder. Zeg vrienden, ik ben aan het proberen. Ik ben een van de trauma's uit mijn jeugd. Jullie hebben nog niks gemerkt, maar een van de grote trauma's uit mijn jeugd ben ik op een slinkse, rustige manier aan het proberen verwerken.
6: Ik weet het.
4: Je weet het.
6: Ik weet het.
4: Anke ziet het meteen.
6: Ik weet het.
4: Iemand van, zie je het grimmen zeggen?
6: Ik klein tip Grimmy, Sander gaat het nog niet weten, maar Grimmy, ik denk dat Sven er de afgelopen jaar zeker 5 keer over iets heeft gezegd.
4: Ja,
6: de
4: afgelopen 10 jaar is het iets wat vaak tevoorschijn is gekomen.
6: Ja.
4: Iets uit mijn lagere schooltijd wat ik afschuwelijk vond, ben ik nu rustig aan het verwerken op een kalme manier.
6: Ja.
4: Nee, niemand een idee? Sander, nou, wat zit je aan het kijken?
9: Nou, de kleur van je shirt.
4: Wat is met mijn shirt?
6: Kijk eens
4: naar
6: het
9: vroeger een groen uniform moeten dragen.
4: Ik heb geen groen uniform, dat is het niet.
6: Materiaal van de shirt.
9: Ik heb
4: een sponsen polo gedaan. Ja, een sponsorpolo ook. En ik heb dat vaak verteld, je had het toch ook, Grim. Als kind droeg wij op bepaalde momenten, bepaalde leeftijd, sponsorbroekjes. En ik vond dat gruwelijk. Sponsor.
6: Maar waarom? Dan zit toch lekker alles goed in?
4: Dat is raar.
9: Dat is in, dat is terug in.
4: Is dat ook in voor broekjes?
9: Waarom heb je dat nu in de winkel gevonden?
4: Ja, daar hebben we dat nu in de winkel gevonden als pulleke,
6: Harry Styles draagt het ook als broekje, hè?
4: Ja, dat is weer iets anders.

0: notenkuiten. Het is er absoluut het weer voor. En muzikaal gaan we ons ook een beetje aanpassen de komende dagen bij Joe. Met dit soort vrolijke muziek. Miami Sound Machine en de Conga.
1: Sven en Anke. Op heel wat voorpagina's vanochtend hele grappige, blije gezichten op Graspop. Ondanks dat het festival zomertje afgetrapt werd met loden hitte.
0: Ja, warm hè.
1: Het was echt crazy. Ze hebben echt heel veel van die waterfonteintjes moeten plaatsen. Ja, en dan was het snikheet. En dan tegen de avond is er bakregen uit de lucht gevallen. Hagel, onweer, bliksem. Ja. Iedereen heeft ervan kunnen genieten van het klank- en schouwspel. En vandaag nog zo is zo'n dagje. Hè. En dat komt allemaal door de hittekoepel. De hittekoepel houdt België nog dagen in zijn greep. En dat is eigenlijk ja, een intense hittegolf, veroorzaakt door een sterke kronkeling in de straalstroom.
0: Okay.
1: Daardoor stroomt warme lucht van Afrika en de Azoren naar ons. En dat wordt vastgehouden in een koepel boven ons hoofd.
0: Dus het kan niet weg.
1: Het
0: blijft
1: kan
0: allemaal
1: niet
0: zitten.
1: Weg.
0: Het wordt warmer en warmer.
1: Volgende week zeker ook nog een week. En we kunnen er niks aan veranderen. We moeten het pakken zoals het is.
0: Zeggen we het even over Iran ook hebben. Want dat is ook nog zo even tussen de soep en de patatten gebeurd. Dat daar een vredesakkoord is gekomen. Ja, vrede is altijd een goede zaak. Ook voor onze portemonnee. Want meteen zijn de olieprijzen aan het dalen. Komt er weer wat rust op de financiële markten. Gaan we weer kunnen reizen richting Zuidoost-Azië. Al die dingen worden weer mogelijk. Alleen de bevolking in Iran, die opgeroepen werden om zich te verzetten tegen dat speciale, dat verschrikkelijke regime daar in Iran met de steun van Amerika. Ja, die zitten dan wel altijd met de gebakken peren. Er zijn heel veel jonge mensen die zijn gaan protesteren, de straat zijn opgekomen, die omgebracht zijn. En de vrijheid die komt er maar niet aan in Iran. Wij zijn allemaal blij natuurlijk met de vrede, want niemand heeft zin in oorlog. Maar daar is het ook niet opgelost. En ze krijgen 100 miljard, het regime krijgen ze. Dat stond geblokkeerd op allerlei rekeningen. Zoals er ook geld van Rusland geblokkeerd staat op allerlei rekeningen bij ons. En de vraag is, wat gaan ze daarmee uitspoken? Want die Ayatollahs, dat zijn geen vrolijke jongens. Hè. Dat is een speciaal volk. En wij spelen tegen Iran. Dat is eigenlijk de enige strijd die tegen Iran nu nog gaat plaatsvinden, is dit weekend van de Rode Duivels. En er is wel een beetje vrees rond. Want ja, dat is met de geopolitieke spanningen gaat dat wel goed beveiligd zijn, die match. En de FBI heeft de KBVB, als FBI en KBVB met elkaar samen zitten om gerustgesteld te worden, dan zijn we gerustgesteld. De match gaat gewoon kunnen plaatsvinden. En ja, ze moeten die wel gewoon winnen. Hè. Daar is zo weinig discussie over. Die oorlog, die gaan we wel winnen. Hè.
1: Ja, ja. Toch? Ik ben zo blij dat wij toch hier wonen. Hè.
0: Ik ben ook blij dat we hier
1: wonen. Ja.
0: In onze lekkere hittekoepel.
1: Maar ja, echt, hier zitten we veilig.
0: Samen gezellig.
1: Voorlopig toch. Ja. Hè? Heel gezellig.
0: Wij met ons teamke en alle luisteraars.
1: Oh,

0: Terwijl de zon al volop aan het schijnen is op deze heerlijke vrijdagochtend, vlak voor een snikheet weekend. Soul Sister gedraaid en True Before We Started. En het lukt deze ochtend.
1: Een blik achter de schermen.
0: Dankjewel om jullie medeleven te sturen naar ons en jullie nieuwsgierigheid ook te uiten. Ja, jullie hebben op onze stories gezien dat we gisteravond personeelsfeest hadden hier bij DPG aan de Medialaan. En jullie hebben ook al gezien dat Anke vanochtend al een volledige macaroni naar binnen heeft gespeeld. Ja, iets over half zes.
2: Ja.
0: Was het een zware nacht, vragen sommige mensen.
2: Nee, ik heb vroeg gepiekt, jongens. Het begon om half zes. Dus Sander en ik waren er bijna om half zes. We waren al heel vroeg hier. Ik ben direct in de cocktail gevlogen.
3: Ik ben een half uur later terug tegengekomen en ik zag al, die is al op wijn.
0: Is echt
2: zeker. Ja, vroeg pieken. En dat was zo'n cocktail met whisky. Eigenlijk lustig. Geen
0: whisky?
2: Ja, Camping Sour heette die. Wacht, er zat whisky in. Was dat daar nog in gember?
3: Ja, het was zoiets.
2: Het was lekker, want normaal vind ik whisky heel vies, maar dat ging mij goed binnen.
0: Dat kan maar niet.
2: En zo heb ik er twee gedronken. Twee. Dus ik begon om half zes en om negen uur lag ik al in mijn bed.
0: Ja.
2: En ik heb echt met heel veel mensen gebabbeld. Ik heb gedanst, ik heb ik ben goed losgegaan. Hè, want jij dacht echt van, dat komt niet goed.
3: Ik dacht, straks kan ik die mee naar de hotelkamer slepen. Daar,
2: want een collega ging naar huis en ik zei, pak mij mee, zet mij op hotel af. Dus ik heb niet gereden. En ik ben uitgerust, maar ik had honger. Hè, want ik kon niks eten dan. Ik ben op tijd gaan slapen, dus ik had dan...
0: Maar er waren toch hamburgers,
2: ribbekjes. Ja, maar de ribbekjes ben ik niet geweest, jammer.
0: Maar een hamburger heb je toch gegeten?
2: Ene, maar op heel de avond.
0: Dat was toch goed?
2: Met
0: broodje en alles.
2: Ik had 's middags niet gegeten.
0: Ben je aan de saladbar gepasseerd?
2: Een beetje meloen gegeten ook, ja. Maar het was wel een topfeest. Hè. Het was met rodeo-stieren. Ik vond dat een heel leuk thema trouwens. Het was met een workshop line dance. Het was met van alles.
0: Vind je dat raar, Sander? Want jij bent eigenlijk nu een half jaar bij ons gekomen. Jij komt van 20 jaar VRT of zo. Hebben ze daar ook zo westernfeestjes zoals ze daar niet hebben op de VRT?
2: Zeg je, hebben ze ook camping sour cocktails?
3: Nee, het is minder chic allemaal, maar vooral, het viel me op. Het thema was hetzelfde. Het laatste feestje bij de VRT was ook cowboy.
0: Echt?
3: Ja.
0: Dus... Nee, was ook cowboy?
2: Maar ook met een rodeo-stuur.
3: Dat was er niet, maar het was ook wel zo helemaal hetzelfde. Met dat slaan en zo. Dus dat was,
2: oh, die games.
3: Die games waren allemaal
0: met dat slaan.
3: Zo'n slaan, dan kan je toch
2: met zo'n hamer.
0: Dat is zo'n ding naar boven. Zo'n kermisattractie.
2: Ja, allemaal zo van die games. Ja.
3: Dat was eigenlijk heel leuk.
0: Ja. Trouwens, was ook met optreden van Milk Inc. En dat willen we toch even herhalen. Want die waren ook gisteravond bij Tom en bij Rani. En die hebben aangekondigd dat zij Paradise Beach gaan openen op 9 juli. Kijk, dan gaan we het helemaal laten losbarsten. 9 juli, allereerste optreden daar. S'avonds heel veel volk zal er aanwezig zijn. Met die twee, dus dat wordt fantastisch.
2: Was dat ook op de VRT, dat het dan met van die topoptredens was, zoals Milk Inc?
3: Ja, maar het was dan meer Studio Brussel zo.
2: Wat dan?
3: Ja, zo van die alternatieve, die wat ze hiernaast bij Willy ook draaien. Zo, dat.
0: Blij dat je gekomen bent naar
4: hier. IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
5: IKEA.
4: Meer info op IKEA.be.
6: Mannekes. Bombi. Ik ga schilderen.
7: Nee, Bombi. We gaan klussen.
6: Schilderen.
7: Klussen.
6: Schilderen.
7: Klussen.
6: Schilderen.
7: Klussen.
6: Mannekes.
7: Moeder.
6: Schilderen is ook klussen.
7: Ah ja.
6: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
7: 25?
8: Ja. Want wij gaan schilderen met Gamma.
9: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Gamma, jouw verfexpert.
10: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
11: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
12: 4000?
11: Ça va toch, dat is 20 euro.
12: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
11: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
13: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
11: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
13: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
11: Ja, zit er zeker, want het is echt...
13: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
11: Ah, wat kost dat ongeveer?
13: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
11: Ah.
14: Midas, je kan altijd vooruit. Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
15: Mijn haar omhoog?
14: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
15: Ah ja, dus mijn factuur?
14: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
16: Al 60 jaar vindt u bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de btw-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto
17: 5. AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
18: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we klinken. Want onze Cava Codor New Raventus Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
15: Klinkt goed.
18: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
19: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend,
20: altijd voordelig. Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
21: Midas, je kan altijd vooruit.
22: Dit is Joe.
23: Met Sven en Anke.

0: Gestolen, Donna Summer. We zitten er middenin in de hoogsummer van 2026 met heel veel hot stuff. Met ook de komende week meer dan 30 tot 35 graden. Dus ja, dan past deze mic daar uiteraard bij.
1: Hoe krijg je de hot stuff uit die auto? Als die in de zon heeft gestaan, geparkeerd, hoe krijg je zo snel mogelijk je hitte weg? Ik weet het, om 6:30, zeg.

0: What About Us van Pink. En ik zal eens een kleine demonstratie geven hoe dat dan gaat met mijn kinderen, hè. Nee, nee, ik ga die auto niet in. Veel te heet, ik wil niet in de auto. Maar ik ga het nu oplossen. Zometeen krijg je een tip van hoe je het snelste hitte uit je auto krijgt. Na het nieuws van 6:30 van Grim.
1: Goedemorgen. De uitbreiding van de flexijobs naar alle sectoren is goedgekeurd. De Kamer heeft het licht vannacht op groen gezet. Dat betekent dat je vanaf volgende maand overal kan flexijobben. Tot nu kon dat enkel in bepaalde sectoren, zoals in de horeca en de zorg en zo. En vanaf 1 juli zal je er ook meer mee mogen verdienen. Netto tot 18.000 euro in plaats van 12.000 euro nu. De VS en Iran onderhandelen vandaag over de verdere uitwerking van hun vredesakkoord om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Die gesprekken vinden in Zwitserland plaats. Normaal ging de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance daarbij zijn, maar dat is nu toch niet het geval, volgens het Witte Huis om logistieke redenen. Meer details zijn er niet. En een overtuigende zege voor Canada in zijn tweede groepswedstrijd op het WK voetbal. Het won met 6-0 van Qatar. Dat eindigde met 9-2 rode kaarten. Onder meer nadat Ismaël Koning zijn been brak door een tackle. Daarstraks heeft ook nog Mexico gewonnen van Zuid-Korea trouwens met 1-0. Vrij zonnig vandaag en tropisch warm opnieuw, maximaal tot 33 graden. Tegen vanavond kans op onweer en hagelbuien. En ook dit weekend veel zon en opnieuw warm rond 30 graden.
0: Het gaat langzaam op de Brusselse binnenring tussen Grimbergen en Machelen. Verlies je 5 minuten. Sleep
2: Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. 6:30. Een tip voor een cool leven.
0: Met K-O-E-L. Cool leven. Hoe krijg je je auto zo snel mogelijk terug wat frisser? Ja, het is eigenlijk een heel ritueel. Wat je moet doen, je begint met je passagiersraam volledig open te doen. Volledig. Dus het alleen dat raam.
3: Het
0: één raam.
3: De rechterkant.
0: Het rechterraam van het passagier. Volledig open. Vervolgens pak je het portier, de deur eigenlijk, van de bestuurder.
3: Okay.
0: Dus de deur tegenover dat raam. En dan moet je zo 4 à 5 keer zo open en dicht doen. Zo wapperen is dat eigenlijk. Echt zo wapperen. Maar ja, echt ja. Goed,
3: zodat
0: hè?
3: Je een luchtverplaatsing in de auto hebt. En ja. De koele lucht van, iets koele lucht van buiten door
0: voilà.
3: De auto.
0: Door het vacuüm-effect trekt de warme lucht vanzelf uit de auto.
3: Ja.
0: Dan moet je het passagiersraam terug dicht doen en de airco opzetten.
3: Ah, ja.
0: Want dus eerst raam open van het passagier, wapperen met de deur daar tegenover. Dat is echt, dat is niet van een parodie-account op internet. Hè. Dat is echt gewoon wetenschappelijk bewezen.
3: De luchtverplaatsing zal dat toch voor een zekere afkoeling zorgen.
0: En dan willen de kinderen mee in de auto stappen. Voilà.
3: Ja. Sommige auto's, dat kun je ook via de app van op afstand de airco al aanzetten, maar dat is waarschijnlijk nog. Ja, de mijne kan dat.
0: Ja, dat weet ik. Dat van jou kan alles. Van jou kan

0: Patrick Coley en Sylvester en Do You Wanna Funk, beste vrienden. We hebben elke dag 7:15 ofwel een pechvogel of een prijsbeest, maar vandaag is het echt een beest. Het is niet altijd een echt beest, maar het is een beest en het is een lekker beest ook.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow! Zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
4: 3, 2, 1.
5: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
6: Sorteren kan je zo meteen.
7: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
8: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
7: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
8: Ja, zit er zeker, want het is echt...
7: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
8: Ah, wat kost dat ongeveer?
7: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
8: Ah.
9: Midas, je kan altijd vooruit.
10: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
11: Bon, de Nico komt niet.
10: Zij die het vergeten.
11: Els, waar zei jij?
10: En zij die vergeten te annuleren.
11: Zeg, iemand een Tom gehoord?
10: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
11: Ah, zalig.
10: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
12: Deze week kom je bij Spar voor
13: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
12: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
13: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
12: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: Damn Good van de man met de leukste artiestennaam ooit, Jelly Roll. Een concept waar we allemaal mee dealen.
1: Sven en Anke.
2: Het prijsbeest van de dag.
3: Oh, liefste vrienden van de ochtendshow, ik wil jullie toch een klein beetje verwittigen. Waarschuwen is het woord niet, verwittigen dat jullie mee zijn in dit prachtige verhaal. Want er zijn kleine beestjes tevoorschijn gekomen waar we allemaal vrolijk van worden. Er waren al de mosselen, die zijn er. De mosselen zijn er, mosselenfriet zijn mogelijk dit weekend. Maar ik ben persoonlijk ook een goed maatje van de maatjes. En de nieuwe maatjes, die liggen nu ook in de viswinkel. Ik wou het toch even zeggen, ik zag het eergisteren, dacht ik. Ik ging bij de viswinkel een bestellingsje doen voor een etentje vanavond. En ik zag daar, ik zei, zijn ze er? En de vriendelijke meid in de viswinkels die zei, ze zijn er, Sven. De maatjes. Ik wil altijd zeggen, maatjes, dat zijn eigenlijk maagdelijke haringen. Die worden ingevroren. Weet je dat, dat die eigenlijk ingevroren? Dus een vers is altijd relatief, want je zit zo te kijken, Sander.
4: Is dat niet? Nee, wat?
3: Ja, die komen echt uit de noordelijke wateren, zo Denemarken, ex-Scandinavië, daar worden ze gevangen. Die maken een hele reis, die maatjes. En die moeten dan naar hier komen. Die zijn behoorlijk vet, die moeten behoorlijk vet zijn. Maar daar kan een soort van parasietje in zitten.
0: En oh, lekker.
3: Nee, maar dat is iets natuurlijk. Dat zit daarin. Alleen, je moet vermijden dat dat een dingetje wordt. En daarom worden die...
0: Een worm?
3: En daar worden die ingevroren.
5: Je hebt daar een haringworm in, dus die zeer heftig kan zijn. Dus dat is gewoon verplicht om dat in te vriezen. Dan wordt dat weer ontdooid en dan wordt dat verward. Eigenlijk gekalkt en eigenlijk gezouten en gepekeld.
3: Gepekeld eigenlijk. Dat is, deze brave man, dat is een van de vissers, hè, van de haring. Want ze zijn weer voorgesteld in Oostende, de eerste maatjes. Bijna altijd dezelfde BV mag die eerste maat in de mond steken. Heb je de foto's gezien?
0: Wendy van Wanten.
3: Wendy van Wanten. Die heeft veel poeiende maatjes in haar
0: leven. En die staat dan altijd zo met een foto in de krant dat ze dat hele maatje
3: opslurpt. Ja, ik vind het fantastisch. Jaarlijks worden 180 miljoen van die vette haringen verwerkt tot maatje. 76 miljoen daarvan naar Nederland en bij ons ongeveer 14 miljoen.
0: Maar toch heel fijn om te weten dat er eerst een worm moet ingevroren worden voor we in
4: Nederland
0: moeten proppen. Een goed weetje.
3: Ja, kijk, kan het niet moeten
0: eet
3: vertellen.
0: Eet lekker.
3: Jongen. Maar het is wel heel lekker, hè?
0: Ja.
3: Vind je het lekker eigenlijk, Anke?
0: Ik weet niet of je dat ooit al echt hebt gegeten of zo.
3: Heb je het ook haring
0: wel. Zeker haring. Haringhappen is iets van bij ons aan de Maaskant ook. Op 11 november.
3: Dan zal dat wel een maatje zijn.
0: Ja, maar dat is lekker, hè. Maar ik hou wel van dat zoutige. Ja. Zoutig vis.
3: Het is vooral heel vet, hè?
0: Ja.
3: En glibberig ook, hè?
0: Ja, zeker is dat glibberig.
3: Glibberig je mondje in, hè.
0: Zeg jij nu allemaal
3: Seksuele
0: toespelingen?
3: Nee,
0: want daar ben ik niet voor.

0: Cyril en Stumbling in de ochtend van Joe. Ook goed voor 's avonds met een aprolletje in de hand aan de rand van een zwembad of op een heerlijk terras. Te genieten van deze prachtige tropische temperaturen.
1: Het is heel warm en sommigen hebben hun voorzorgen genomen. Werkgewijs. Goedemorgen, dag Johnny.
2: Goedemorgen, Anke en Sven.
1: Hey Johnny, wat heb je vanochtend al naar ons gestuurd?
2: Dat wij van onze werkgever een uurtje vroeger mogen starten wegens de hitte.
1: Ja, want jij werkt. Wat doe je precies?
2: Ik ben al 34 jaar vuilnisman.
1: Oh, goeie, maar respect.
0: Oh, goeie.
1: Man. Ja, in deze temperatuur is dat toch crazy, hè?
2: Ik kan je zeggen, als wij 10 ton restafval laaien en een kilometertje of 22 stappen.
0: Goh.
2: En dat in de zon, dan mag je rekenen dat je toch 6 graden bij mag doen.
0: Oh, manneke toch, man.
1: Hey, maar dank je wel, Johnny, om dat te doen altijd, hè?
0: Ja, maar.
2: Ja,
1: nee.
2: We proberen de straten proper te houden, hè?
0: Nee, maar dat is super.
1: Dank je wel.
0: In
1: naam van iedereen die nu aan het luisteren is.
0: Ja,
1: echt waar.
0: Ja.
2: Dank je.
1: Hoe laat heb je dan nu gedaan vanochtend? Allee, vanmiddag?
2: Wij werken nu tot 6 na 2.
1: Oké.
0: 6?
1: Specifiek. Niet tot 5 na, niet tot 7 na, tot 6 na.
2: Bij ons is dat 6 na 2.
1: Ja, zeg, en dan wat ga je dan doen? Kan je dan wel een beetje genieten thuis?
2: Het eerste wat ik ga doen is een douche pakken.
0: Ja, dat zal wel. Dat kan me voorstellen.
2: Oh. Maar dat doe ik op het werk nog. Hè. En dan thuis gaan we in de tuin nog een beetje genieten van het goede weer. Het zwembadje in.
0: Oh, fantastisch. Johnny,
1: doe dat maar.
0: Geniet er ongelooflijk van. Heel veel respect voor jou. Maar
1: en voor iedereen. Hè.
0: Mensen bij de groendienst, mensen die op daken staan te werken bij dit weer. Want we zitten weer wel in onze airco-studio te zeggen dat het mooi weer is. Maar voor jullie...
1: Het komt hier ook massaal binnen van de luisteraars. Ja, dus doen allemaal respect voor de mensen die nu buiten moeten werken.
0: Johnny boven.
2: Dankjewel,
0: Johnny boven.
1: Ja.
0: Allee, laten we gaan tot exact 6 over 2, vrienden.

0: Don't You Want Me of Don't You Want The Tickets voor Camille. Het zijn de allerlaatste die we vanochtend weggeven en vanmiddag nog bij Tom en Rani. Je weet, als je Camille hoort, moet je sturen Circus Camille. En dan ben je misschien van jou.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Word nu Luminus Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminus.be.
3: We gaan het komende uur iets doen waar jij niet van weet, Anke, wat het precies is. Het is iets wat we ooit wilden doen in onze ochtendshow. Het is er toen niet van gekomen. Maar ik wil het toch even opdiepen uit ons verre, verre geschiedenis. Je weet echt niet welke richting het uitgaat.
0: Die naaktfoto's.
3: Nee. Het is iets totaal anders. We hebben daar ooit hard aan gewerkt.
0: Maar nu mogen die naar buiten komen, hè, want nu een beetje dikker ben geworden.
3: Nee.
0: Van vroeger.
3: Iets waar we ooit hard aan hebben gewerkt, maar we zijn het collectief vergeten en het is de moeite om het toch op te diepen. Dat is voor zometeen. Eerst het nieuws van 7 met Grim.
4: Goedemorgen. Geen vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran vandaag. Bouwmateriaal blijft maar duurder worden en extra veiligheidsmaatregelen voor de match van de Rode Duivels. De onderhandelingen tussen de VS en Iran in Zwitserland vandaag gaan niet door. Dat zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Normaal zou in Zwitserland vandaag de voorlopige vredesdeal over het Midden-Oosten ondertekend worden. Maar dat gebeurde gisteren al. De Iraanse en Amerikaanse vertegenwoordigers zouden dan vandaag samenkomen om de details verder te bespreken. Maar dat gaat dus niet door. De prijzen van bouwmaterialen zijn niet bij te houden. Dat schrijft HLN vandaag. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn die de afgelopen maanden fors opgelopen. 2 op de 3 bouwbedrijven rekenen nu meer aan dan op de offerte. Dat zegt journaliste Evelien Roels.
5: Bijvoorbeeld, de prijs van isolatie is 46% gestegen. Die van roofing is met 33% gestegen. Dus dat zijn toch allemaal serieuze prijsstijgingen. Die bouwbedrijven die proberen zich een beetje in te dekken. Dat vertaalt zich erin dat meer dan 6 op 10 intussen werken met prijsherzieningsclausules.
4: Zo kunnen de bedrijven die kosten nog doorrekenen aan de klant als de prijs de hoogte ingaat. Flexijobs zijn nu ook officieel toegelaten in alle sectoren. De Kamer heeft die aanpassing goedgekeurd. De regeling gaat in vanaf 1 juli. Flexijobben kon tot nu toe enkel in bepaalde sectoren, zoals in de horeca en de zorg. Als je op die manier bijklust, dan mag je daar vanaf 1 juli trouwens ook meer mee verdienen. Nu is dat nog €12.000 en dat wordt opgetrokken tot €18.000. Er komen 600 nieuwe plaatsen in de kinderopvang. Een onderdeel van de 4000 extra plekken de komende jaren. Deze 600 zijn specifiek innovatieve plekken. Dat zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet.
6: Het zijn nieuwe projecten die aantonen hoe verbonden dat de kinderopvang kan zijn met de rest van de samenleving. Bijvoorbeeld crèchen bij een opleidingscentrum van de VDAB. Samenwerkingen met scholen, met zorgvoorzieningen, inclusieve opvang voor kinderen met een beperking.
4: Vorig jaar telde Vlaanderen iets meer dan 92.000 plaatsen in de kinderopvang, maar dat al jaren te weinig. In de Verenigde Staten neemt de FBI extra veiligheidsmaatregelen voor de WK-match van de Rode Duivels tegen Iran zondag. Aanleiding zijn de spanningen tussen de VS en Iran. De wedstrijd is daarom een risicomatch. De FBI zegt bewust niet welke maatregelen ze neemt. Maar er komen wel extra stewards om de Duivels en hun families en staf te volgen. En die mensen zijn dan vermomd, bijvoorbeeld als trainer. Iran zelf moet na de match tegen België meteen terugvliegen naar hun basiskamp in Mexico. En op dat WK heeft Canada zijn tweede groepswedstrijd overtuigend gewonnen. Het werd 6-0 tegen Qatar. Dat kreeg 2 rode kaarten, onder meer voor een tackle waarbij Ismaël Kone zijn been brak. Vannacht nam Mexico het nog op tegen Zuid-Korea. Het werd 1-0 voor Mexico.
3: Wacht even. Grim, ik ga de tune even afzetten. Ik heb ze meegebracht. Ik had al beloofd dat ik ze zou meebrengen, dus ik heb ze gewoon meegebracht. Mijn oude trompet hebben we meegebracht.

0: Oh, dat is een verrimpeld trompetje. Maar stop het nu maar terug weg. Stop het ook weer weg. Dat is Sven Ornelis. Gelukkige verjaardag, Frank.
1: Dag Frank,
2: goedemorgen.
1: Goedemorgen. De laatste adem met mijn longen geplaatst voor jou.
2: Amai.
0: Maar weet je, ik vind nu toch wel opvallend. De heetste dag van het jaar. Zon all over the place. Uitgerekend op uw verjaardag.
1: Bijgehouden, hebben
0: we. Ja. Alles opgespaard.
2: Ik heb een beetje te veel mijn best gedaan vandaag, om eerlijk te zijn.
1: Ja, zeer heet, hè? Jouw verjaardag.
2: Ja, 34, 35 graden, dat zijn de maxima. Dat betekent dan ook natuurlijk later op de dag en vanavond dat er toch kans is op onweer opnieuw. Hè. Dus het is pas na middernacht dat de meeste onweersbuien ons land gaan verlaten. En dan wordt het allemaal weer wat droger met enkele opklaringen. Het wordt een zachte nacht ook, hè, met net als afgelopen nacht minima, zo wat rond de 20 graden op meerdere plaatsen. Daar gaan we dan morgen mee starten, hè. Dus uiteindelijk wordt 29 tot 32 graden, opnieuw veel zon. Aan het eind van de dag is er weer kans op onweer, voornamelijk dan in het oostelijke deel van het land. En zondag, ja, ziet er ook naar uit dat we opnieuw tropisch weer gaan krijgen met 31 graden. 'S Ochtends een bui met onweer, daarna weer zonnig. En dan tegen het eind van de dag is het opnieuw onweerachtig om zonnig.
1: Maar dat is eigenlijk het hele weekend warm. Ja. En tussendoor, hop, hier een onweer, daar een onweer.
2: Klopt.
1: Ja. Oké. Het is wat het is. Dankjewel, Frank.
0: Het gaat traag op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. Verlies je 10 minuten. 10 minuten ook op de Brusselse binnenring tussen Stroombeek en Machelen. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen Noord en Antwerpen Oost verlies je 10 minuten.

0: Ach, moet je iets vrolijks laten horen. Misschien ben je ook wel iemand waaraan een mop zo 2 of misschien zelfs 3 keer moet uitgelegd worden eer het kwartje valt. Dat overkwam Stef Wouters gisteravond ook nog eens in het VTM-nieuws. Het is echt heel, heel, heel grappig. Maarten Brex wou een woordmopje uithalen.
1: En dan nog dit. Luca Bressel wordt voor het eerst vader. Dat heeft hij bekendgemaakt op zijn sociale media. Bressel is de wereldkampioen snooker van 2023. Hij is nu een jaar samen met zijn vriendin Shani. In december verwachten ze nu hun eerste kindje. Een naam hebben ze nog niet, maar hij heeft veel keus natuurlijk, hè, Stef?
2: Ja, er zijn heel veel namen natuurlijk. Hè.
1: Heb je hem niet? Nee.
2: Keus, mon dieu.
1: Ka-ching.
2: Goed, dankjewel, Maarten. Onnozel. Goed.
0: Maar wow, goed is dat. En ook heel grappig dat Stef Wouters niet zegt, oh my god, maar mon dieu. Ik heb iemand die zegt, mon dieu.
3: Ja, en dan nog een beetje zo zalig verder zitten giechelen.
0: Ja. Also, het is eigenlijk echt wel een funny mopje in dit nieuws van mij.
3: Beste vrienden, goedemorgen allemaal. De zon is volle bak aan het schijnen. En straks mag ik iets laten horen uit 10 jaar Sven en Anke dat jullie nog nooit gehoord hebben. Het heeft de radio niet gehaald. Er is ook thans hard aan gewerkt. En het is echt zalig. Jullie gaan jullie oren niet geloven.

0: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
1: Ladies and gentlemen, David Bowie.
0: David Bowie Forever. Vier zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
2: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
0: David Bowie Forever.
2: Bowie was geen gewone artiest. Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you
0: so. David Bowie Forever. Morgen vanaf 12 uur exclusief bij Joe Gold. Good
3: times. Great music. Joe Gold.
4: Ann, groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
5: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s.
4: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
5: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
4: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
5: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
4: Ann, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
5: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
6: In mode draait alles om trends, maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
7: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
8: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
9: Fantasialand. Werelden vol fantasie en avontuur. En zo dichtbij.

0: Oké, straks over 20 minuten, beste vrienden, gaan we iets laten horen. Anke weet nog altijd niet wat het is.
1: Nee.
0: Maar het is redelijk spectaculair. Het was ooit bedoeld in die 10 jaar Sven en Anke om uit te zenden. Het is een groot project en het is... Heb je nog geen
1: Er zijn nog... Er zijn een aantal misbaksels waar we nooit mee
0: niet
1: hebben gedaan.
0: Maar dit vind ik jammer. Dit vind ik jammer dat het antenne niet heeft gehaald.
1: Maar ik vergeet heel veel, want ik ben zo iemand van de verdringing.
0: Maar het, jullie gaan ervan smullen, beste luisteraars. Ja. Dat is voor straks hier. Oh.
1: Sven en Anke. Enfin, weet je wat het allermooiste is aan het leven? Dat je elke dag opnieuw nieuwe kansen krijgt.
0: Uh-huh.
1: Je moet ze grijpen. Je moet ze pakken. Echt, tweede huwelijken. Derde huwelijken. Vierde huwelijken.
0: Ah, zet je een reclame voor vierde huwelijken aan?
1: Ja, maar ik vraag me af zo... onze luisteraar van Joe, hoe vaak die al in zijn leven getrouwd geweest is.
0: Er zullen altijd, zijn drie
1: mag het,
0: of vier.
1: Je mag het laten weten, Waarom begin ik daarover? Goed nieuws voor alle fans van Blind Getrouwd. Want terwijl het nieuwe seizoen volop wordt gedraaid, werkt VTM ook aan een afgeleide Blind Getrouwd Second Chance. Dus kandidaten die hebben meegedaan aan een televisie-editie de voorbije jaren, maar het is dan niks geworden, die krijgen nu een nieuwe kans om opnieuw iemand te zoeken. En een van onze favorietjes gaat weer deelnemen. Christophe Ramond, goedemorgen, lieve schat.
0: Ha, Christophe.
2: Goedemorgen, dag Anke, dag Sven, goedemorgen.
1: Oh, ik ben zo blij om je terug te zien. Je ziet er nog net hetzelfde uit als 6 jaar geleden.
2: Nee, een beetje meer rimpels en zo, maar dat gaan we niet opletten.
1: Dan heb jij een goede filter, want we hebben jou in beeld. Je kan binnenkijken in onze studio. Maar jij hebt deelgenomen, je bent toen getrouwd met Nick Lane, de steward.
2: Ja. Ja,
1: ook, en iedereen was dol op jullie. Hè. Wij gunden het jullie zo hard. Maar het is niks geworden. Hè. Hoe zat dat nu ook alweer, Christophe?
2: Hoe is dat nu toch gebeurd eigenlijk?
1: Ja.
2: Ja, nee. We zijn al zeer goede vrienden uit elkaar gegaan. We zien elkaar en we horen elkaar nog geregeld. Hoor. Dus, dat is ook een fijn einde natuurlijk. Hè. De romantische liefde is het niet geworden, maar een goede vriendschap des te meer. Dus
0: maar was er een van de twee die wel nog er iets in zag? Of was het van beide kanten van, dit is niks?
2: We hadden allebei op het einde van ons avontuur iets van, denk niet dat... We weten waarom dat we gematcht zijn, want we zijn ook heel gelijkend soms, maar er zijn ook heel grote verschilpunten. En dat is oké, zo gaat dat zo minimaal.
1: Ja, en maar daarna had je nog wel eens af en toe zeker iemand, hè, zag ik zo op de socials en in de dag allemaal. Hè?
2: Ja, dat was, daarna heb ik ook nog een relatie gehad, maar nu ben ik toch al 5 jaar single. Dus,
1: is dat
2: ja,
1: echt? Dus, heb jij dan zelf naar VTM gebeld om te vragen of je nog eens mocht? Of hebben ze toch jou gebeld?
2: Hallo VTM, ik zou graag nog een keer trouwen. Ik zei wel altijd, de Divorcees Are Back was een heel goed idee voor het 10e jubileumseizoen. Ze hebben dat dan uiteindelijk niet gedaan, maar er is toch ergens iets blijven kleven, denk ik. En dan hebben ze dit plan uit de doeken gedaan. En daar moest ik eigenlijk niet lang over twijfelen om die kans nog een keer te grijpen. Dat is wel heel leuk om te doen natuurlijk. Hè.
1: Ja, heel leuk. Ja, kandidaten kunnen zich inschrijven via vtm.be tot en met 13 juli. Je bent niet de enige, ook Maite gaat opnieuw meedoen. Die deed mee aan seizoen 10. Dat was vorige seizoen zeker, hè? Die trouwde met Ian. En dan uit seizoen 9 had je Simon, die was samen met Larissa. Die zoekt met 3 zijn jullie eigenlijk, hè?
2: Ja, we zijn met 3. Dus voor elk wat wils eigenlijk. Ja. Hè? Het is gemakkelijk, hè?
0: Zeg maar, Christophe, doe je het voor de liefde of ook omdat je tv-avonturen wel leuk vindt? Ik meen het.
2: De vraag werd ook gesteld of ik opnieuw zou willen trouwen. En ik zei, ja, ik wel. Ik zou wel willen trouwen, maar ik denk dat ik mijn familie en mijn vrienden niet meer meekrijg naar een tweede huwelijk met een bekende. Want dat is wel vrij intensief. En dat is ook voor iedereen die rondom u is, is dat ook vrij intensief natuurlijk. Het is niet zozeer voor de tv-avontuur. Ik ben helemaal klaar voor de liefde. En ik geloof ook echt oprecht in de match die kan gemaakt worden. En Nick en ik, wij waren ook een match. Dat is duidelijk. Er moeten alleen nog een paar extra ingrediëntjes bijkomen om dan een echte relatie te hebben. Dat was bij Nick niet het geval. En ik hoop dat dat nu wel het geval zal zijn de potentiële partner die er misschien
1: aankomt. Maar wij hebben hele knappe mannen die naar dit programma luisteren. Hè? In jouw leeftijdscategorie. Dus maar je mag een kleine oproep doen voor jezelf. Naar wie ben je nu op zoek? Want ja, dat, je evolueert ook als mens. Dus 6 jaar later heb je misschien toch weer een andere visie daarop. Wat mag het
2: ja,
1: nu zijn?
2: Ja, dat is waar. Dat is waar. En wat ik van Nick geleerd heb, is absoluut goed communiceren in een relatie. En de communicatielijnen goed openhouden. En dat is ook wat in mijn dagelijks leven een stuk wel veranderd is. Maar voor de rest ben ik nog altijd enthousiaste, positieve, vrolijke, soms heel aanwezige persoon die jullie een paar jaar geleden op tv gezien hebben. Zoveel is er nog niet veranderd eigenlijk.
0: Okay, maar ja,
1: ik zou direct met jou trouwen. Maar ja, mij wil je niet.
0: Hey, je bent ook al getrouwd, zeg, zal het gaan.
1: Ja.
0: Jij geeft, ja, communicatie, was dat even flauwekul? Ik had ook gezegd, type wil je qua lichaam eerder type Paul Doorn of Bart Lemmelijn?
1: Ja.
0: Om maar eens te zeggen.
1: Dat is ook wel duidelijk.
2: Een blinde keuze, hè. Het is een blinde keuze, dus ik mag mee kiezen, maar ik zal een blinddoek aan hebben. Het uiterlijk is eigenlijk niet zo van belang. Ja. Dus een band bouwde ook op, natuurlijk, door connectie te maken met iemand. Het is onbelangrijk.
1: Nu is er misschien een Bart Lemmelijn-achtig type dat denkt, ja, dan zal ik mij maar niet kandidaat stellen als mijn spieren niet uitmaken.
0: Wartachtig zijn. Oké, die gaat trouwens vandaag zijn belangrijke wedstrijd.
1: Ja. Ik ga hem een berichtje sturen.
0: Christophe Ramons, heel veel succes met de tweede poging om goed te trouwen. En iedereen die interesse heeft, mag zich aanmelden. En binnenkort op VTM Go te zien. Goeie zomer gewenst.
1: Doei, dag Christophe. Bye.
2: Doei.

0: Good Day, Lionel Richie. En ik zou zelfs bijna durven zeggen, smijt alle daken maar open als het kan van je auto's en van je huis. Dancing on the Ceiling, Lionel Richie. En Christophe, het wordt hem absoluut gegund door onze luisteraars. Wat een vriendelijk, wat een leuke kerel dat hij maar de goede vent in zijn leven vindt. En je had het goed ingeschat, Anke. Veel van onze luisteraars zijn al aan de tweede, derde leg bezig eigenlijk ondertussen.
1: Och, ik ben 4 keer getrouwd, kom hier binnen. 3 keer gescheiden, de laatste keer met dezelfde man. Huh? Er zijn veel mensen die trouwen met 2 keer dezelfde man. Jurgen zegt, 2 keer en nooit meer. Inge zegt, 1 keer gehuwd, ondertussen al 15 jaar weduwe, geen nood aan een nieuwe relatie.
0: Okay,
1: maar, zegt ze, ik gun het iedereen die daar wel voor open staat. Maar er zijn echt het meest gekomen berichtje dat binnenkomt is eigenlijk, ik ben 1 keer te veel getrouwd geweest. Ja.
0: Zeg, wij doen rare dingen met onze luisteraars. Het is nu het 10e seizoen van Sven en Anke. We zijn de laatste 10 uitzendingen dat speciaal aan het vieren met van alles en nog wat. Maar ik had al aangekondigd dat ik vandaag iets mee had waar jij niet van weet wat het is. En Katrien die stuurt letterlijk dit bericht. Ik lees het even voor. Normaal rijd ik met dit goede weer altijd met de motto naar het werk. Maar omdat Sven nu al een paar keer heeft gezegd dat er iets belangrijks aankomt dat hij wil vertellen. En Anke nog van niks weet, heb ik de auto, motto links laten staan, ben ik met de auto naar het werk. Om ik wil horen wat er is al ver gekomen,
1: Katrien,
0: zegt ze.
1: Ja. Ik hoop dat je niet teleurgesteld bent. En ik hoop dat ik zelfs ook niet boos moet zijn, omdat er iets uit mijn verleden naar boven komt waar ik geen zin in heb.
0: Ja, ik weet ook niet hoe je gaat reageren.
1: Ik kan niet verstoppen als ik boos ben. Hè.
0: Sander, die weet
1: het. Hij wou het mij echt niet zeggen op voorhand. Dus ik weet het niet of ik het wil weten.
0: Sander weet ervan, Grim weet ervan. Het is een berekend risico.
1: Oké.
0: Dat is voor zometeen. Eerst nieuws van 7:30 met Grim.
2: Goedemorgen. De onderhandelingen tussen de VS en Iran vandaag in Zwitserland gaan niet door. Dat zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Normaal zou in Zwitserland vandaag de voorlopige vredesdeal over het Midden-Oosten ondertekend worden. Maar dat gebeurde gisteren al. De Iraanse en Amerikaanse vertegenwoordigers zouden vandaag dan samenkomen om de details verder te bespreken. Maar dat gaat dus niet door. Om maar meer bouwbedrijven werken met een zogenaamde prijsherzieningsclausule. Dat schrijft HLN, omdat de prijs van bouwmaterialen maar blijft stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten. Om zich in te dekken werken bouwbedrijven steeds vaker met zo'n clausule. Dan mogen ze de prijzen achteraf nog aanpassen. En in de VS neemt de FBI extra veiligheidsmaatregelen voor de WK-match van onze Rode Duivels tegen Iran zondag. Komt uiteraard door de spanningen tussen Iran en de VS. Er zullen extra stewards zijn die de Duivels en hun families anoniem volgen. Volgens de FBI zullen de Duivels daar weinig of zelfs geen hinder van ondervinden. Vrij zonnig vandaag en tropisch warm, maxima rond 33 graden. Tegen vanavond opnieuw kans op onweer en hagelbuien. En dit weekend opnieuw veel zon en warm rond 30 graden.
1: File op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg verlies je een kwartier. En 10 minuten file op de Brusselse binnenring tussen Strombeek en Machelen.
0: Ah, ik ben veel te lang aan het teasen eigenlijk. Zometeen, na Adele, ga ik vertellen welk ding van de voorbije 10 jaar dat nooit de radio heeft gehaald, we toch aan de luisteraars moeten uitleggen.
1: Maar seizoen 11 is nog niet getekend, hè, dus we zullen wel zien.
3: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op alles.

0: vooral rollen in anonimiteit. Dat doet ze nu, onze Adèle.
1: Beetje zenuwachtig, een beetje benieuwd.
0: Maar weet je, het is vrijdag, heb weinig slaap de hele week. Dus ik laat het...
1: Laat maar komen, zeg.
0: Over mij heen gaan.
1: Ja, is goed.
2: 10 jaar Sven en Anke.
0: We zien wel of ik boos word.
1: Oh, half augustus, beste vrienden, dan is het zover. 17 augustus beginnen wij aan het 11e seizoen van Sven en Anke. Dit is seizoen 10, wat we aan het afsluiten zijn. We hebben veel feest gevierd het afgelopen jaar. Jullie waren er vaak bij, op plekken waar we het glas mochten heffen of iets lekkers eten of weet ik veel wat. We hebben mooie prijzen mogen weggeven. We gaan daar nog op terugkijken, ook volgende week. Maar als je 10 jaar radio met elkaar maakt, dan gebeurt er ook wel eens iets. Ja, wij moeten ons altijd voorbereiden voor een nieuw seizoen. We zijn nu volle bak ook alweer aan het doen voor het 11e seizoen. Allerlei nieuwe dingen aan het verzinnen waar jullie willen mee verrassen volgend seizoen. Maar soms heb je dan zo'n project waar je veel tijd in steekt. En dat zijn soms hele grote wedstrijden met mooie prijzen. Reizen met buitenlandse radio die willen maken. Waar dan uiteindelijk om een of andere reden niks van komt. En zo hebben we er eentje opgediept uit het verleden, uit de voorbije 10 jaar. Mm-hmm. Het is iets waar we hard aan gewerkt hebben. Waar we veel tijd in gestoken hebben. Waar we op een bepaald moment behoorlijk ambitieus over waren. Maar waar we dan, en we zullen uitleggen waarom, op een bepaald moment van dachten... Ja... Misschien klopt het niet langs alle kanten. Misschien is het niet helemaal geworden waar we van gedroomd hadden. En dit is het project. Omdat Anke in de studio...
3: Weet je het al?
1: Omdat Anke in de studio, dat weten jullie of weten jullie niet, ongeveer bij, het is verminderd de laatste tijd, maar een jaar of 7, 6, 5, 4 geleden, bij elk liedje meezong. En ook ervan overtuigd was dat ze een geweldige zangeres was.
0: Nee, dat heb ik nooit gezegd.
1: Hadden wij op een bepaald moment het idee, laat ons dan eens een single maken.
0: Oh nee.
1: Ja.
0: Laat ons een single maken. Maar we hebben die niet gemaakt.
1: We hebben die wel gemaakt.
0: Ja, een demo.
1: Wat er is gebeurd, Sander, jij was hier nog niet. Nee. En beste luisteraars, jullie kennen dit verhaal ook niet. Maar we hadden wel een ambitieus plan. Dus we zeiden, we gaan naar een topproducer die samen met Anke een nummer gaat schrijven. Kijk, nu echt
0: naar ik moest op schrijfkamp.
1: Ja, Anke moest
0: dat,
1: op schrijf...
0: Dat was een flop.
1: Dat
0: was,
1: nee,
0: dat begon
1: was,
0: het al niet.
1: Dat was bij, we gaan het maar al zeggen, dat was bij Udo.
0: Ja, maar ik kon niks. Ik moest samen een liedje schrijven en dat was kei moeilijk. Ik kon dat niet.
1: Dat was bij Udo. Die we straks trouwens gaan bellen, Anke. Die is geregeld. En Udo heeft er dan toch iets van gemaakt samen met Anke. Anke is de studio ingegaan. Bij ons weten zijn er zelfs beelden opgenomen voor een videoclip.
0: Ja, maar...
1: En het idee,
0: dat hebben we niet meer.
1: Die hebben we wel. En het idee was, we maken daar een single van en we gaan die pluggen bij andere radiostations. Onder een andere naam.
0: Liefjes, niet mijn idee, hè.
1: Ja, dus, we gaan die pluggen bij de andere radiostations. Bij M&M, bij Studio Brussel, bij Q Music. Dat wordt daar dan misschien gedraaid, als het heel goed is. En dan kunnen wij een paar weken later zeggen... Weet je van wie die grote hit is?
0: Echt.
1: Van Anke Bukkings.
0: Heel veel mensen hebben dat al eens gedaan, zo'n moveke. En wij dachten dat dan ook eens
1: te doen. En dan op een bepaald moment was dat dan afgemixt. En dachten wij, ja, het is wel iets. Maar misschien is het Anke te herkenbaar.
0: Ja.
1: En toen is er een nieuwe versie gemaakt waar haar stem een beetje vervormd is. En toen was Anke totaal niet meer herkenbaar. En daar liepen we dan op vast. Zeiden we, welke versie moeten we nu doen? De versie waar ze niet herkenbaar is of de versie die wel herkenbaar is?
0: Maar Sven.
1: Dus we gaan dat zo meteen laten horen aan Vlaanderen.
0: Er was niet alleen de
1: debuut
0: maar wacht,
1: van Anke.
0: Wacht. We hebben het ook niet uitgebracht omdat het ook niet het nummer van de eeuw was. Hè. Ik bedoel, het was niet per se van herkenbaarheid. Het was gewoon... Ja, kijk. Ik had ook nog nooit zangles gehad. Nog nooit. Dus ik moest daaraan in het Engels zingen. Allee, ik bedoel, nu met die musical, Alice in Wonderland...
1: Weet iedereen zang... dat je heel goed kan
0: zingen. Nee, had ik wel een beetje zo ademhalings en zo zangtechnieken. Maar toen niet. En... Ja, ik hoorde het en ik dacht, oh nee, dat is het niet.
1: Dat zullen we dan toch even voorleggen.
0: En dat lag niet aan Udo, voor alle duidelijkheid.
3: Dus je moet de luisteraar oordelen.
1: Ja, we gaan de luisteraar laten oordelen. En ja, wie weet is het enthousiasme zo groot dat Vlaanderen zegt, toch uitbrengen die handels.
4: Wie speelt vanavond bij VTM Comedy en wie zingt echt in I Can See Your Voice? En krijgt bij VTM 2 een bloeddorstige leeuw Idris Elba te pakken in Beast? Je ziet het vanavond bij VTM en VTM 2. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
3: IKEA.
4: Meer info op IKEA.be.
5: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken hoor.
4: Maak tijd voor het jullie nummer van Feeling.
5: Toch minstens één... Nee ja, pak maar 2 uur.
4: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste zonnestrategie, de Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
6: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa-euro passen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Good times, great music.
2: Sven en Anke.

0: we zijn het levende bewijs. Only the strong survive. Want ze zitten eigenlijk, zit je zo raar te kijken.
1: Ja, nee. Ik kan mij nu al excuseren, alle luisteraars.
0: We zijn nu 10 jaar radio aan het maken samen. We gaan nog een eindje door als we dit moment overleven, zeker. Billy Paul, Only the Strong Survive.
2: 10 jaar. Sven en Anke.
0: Ach, jullie hebben alles met ons meegemaakt. Onze camperavonturen, onze reizen naar het buitenland. Onze momenten dat we elkaar ontmoet hebben. Toen Anke mama is geworden, getrouwd is met mij en ook in het echt. Want je bent ook echt getrouwd. Allemaal de voorbije 10 jaar. En sommige dingen hebben de radio niet gehaald om bepaalde redenen. En één van die dingen gaan we nu laten horen. Namelijk het single debuut van zangeres Anke Bukkings.
1: Ja.
0: In samenwerking met ik hoor hem lachen op de achtergrond. Samenwerking met topproducer en songmaker Udo.
1: Ja, Udo, mijn excuses ook voor jou, hè, want jij zat hier natuurlijk ook niet op te wachten. Ik hoop dat het jouw carrière niet gaat schaden zo meteen.
3: Ik hoop het ook, Anke. Je moet er niet mee inzien, het was fantastisch om met jou samen te werken. Ik heb dat fantastisch gedaan.
1: Ik ben blij dat je zegt samen te werken, want ik herinner mij die schrijfdag nog goed. Dat was dan in een studio. Ja. Waar was dat ergens in Antwerpen zo? Wat was dat ook alweer?
3: In het Brusselse was dat. Je weet het al niet meer.
1: Ik weet het al niet meer. Ik heb het toch verdrongen.
0: Welk jaar was dat ergens? Want dat is toch wel al een paar jaar geleden dat we dit allemaal gedaan hebben.
3: Een jaar of vier geleden. En ik zal u zeggen, Sven, dat was fantastisch om samen te werken met Anke, want ze is heel bescheiden. Maar voor mij is Anke zo'n beetje de Obelix van Vlaanderen. Oh. Die is ooit in zo'n ketel gevallen met zelfvertrouwen en die smijt zich volledig.
0: Dat is waar.
3: Dus dat was, voor mij was dat een toffe ervaring.
0: Ja. Maar wacht, nog even plaatsen.
1: Bedankt.
0: Ja, je had in je hoofd wel iets, je zei ik wil het wel proberen. En je had in je hoofd zoiets, Anke. Je had een liedje in gedachten waar het een beetje mocht op lijken, wat de vibe was.
1: Ja, want we gingen dus op schrijfkamp. Maar ja, dan zit je zo naast elkaar met een laptop open. En ik had nul inspiratie. Allee, ik dacht, wat moet ik nu zeggen? Och, garme. En dan voelde me daar heel ambetant bij. En dan zei ik, ik voelde me echt ambetant. Ik dacht, ik weet niks. En dan zei ik tegen Udo, maar ik zou eigenlijk zoiets willen zingen. Zo'n liedje, een van mijn lievelingsliedjes. Love Song van Sarah Bareilles.
0: Ja, dat was het, hè?
1: Want dat liedje, dat zing ik graag op toilet, waar een goede akoestiek is. En toen dacht ik nog dat er misschien iets in zat van een beetje talent of zo, whatever.
0: Maar jij als songwriter, als je dat dan hoort, en je zit dan met iemand die toch duidelijk nog wel wat onzeker was in het concept, kan jij daar dan iets mee? Hoe begin je daar dan aan?
3: Ik ben dat eigenlijk gewoon. Ik heb altijd zo gesprekken met mensen. En Anke ken ik al een klein beetje. En ik weet bijvoorbeeld, als het over de liefde moet gaan, en ik weet ook de stijl waarin het moet zijn, bij Anke weet ik bijvoorbeeld dat ze heel graag snoept. Dat is echt een snoeper. Dus heb ik dat gecombineerd met de liefde. En dan zijn we op dat liedje uitgekomen. Dus,
0: Chocolate Candy was de titel. Wist je dat nog eigenlijk, Anke?
1: Ik wist het met Candy. Maar ik ken de tekst ook niet meer.
0: Nee. Oké, dit is...
1: Want we hebben alleen eigenlijk zo een demo-versie opgenomen, zo, hè?
0: Ja.
1: Het is toch...
0: Ja, maar wacht.
1: Gaat het horen, hoor.
0: Het is een demo-versie, die gaan we nu laten horen, want jullie zitten lang genoeg te wachten. We gaan het laten horen van 4 jaar geleden, geheim project. We wilden dat aan de andere radiozenders aanbieden. Straks ga ik nog een klein stukje laten horen van de tweede versie die we gemaakt hebben, waar je stem vervormd is omdat je niet zou herkend worden. Maar dan ben je helemaal niet meer Anke, dan is het helemaal raar. Maar we gaan naar luisteren. Chocolate Candy. Ik weet niet of het alsnog 4 jaar na datum een wereldhit gaat worden. Ben ik ook nog niet van overtuigd. Maar dames en heren, het geheime radioproject dat nooit de radio heeft gehaald, maar nu wel. Geschreven door de grote producer Udo en gezongen door de enige echte Anke Bukkings. Zet uw radio harder, Vlaanderen.

0: Ja, jongens.
1: Ja, Udo.
2: Dit was de bedoeling. Dit zat in de doofpot. Nee, ja. En dat moest daar blijven. Oh.

0: ook wel tof, maar ja, dan herken je ze niet meer. Hè?
1: Je hoorde echt dat ik het was in die versie.
0: In de allereerste versie wel,
1: ja.
0: Moet ik de berichten voorlezen, dank je? Want het zijn er honderden, Udo, die nu binnenkomen. Ik ben fan, ik vind het fantastisch. Nieuwe carrière, Franke. Ik vind het nog zo slecht niet.
1: Maar jullie zijn veel te lief.
0: Wanneer komt dat valse gedeelte? Want dat komt helemaal niet. Anke, je moet meedoen aan de Maas Singer. Supergoed gedaan, Anke. Een zalig tof nummertje. Superleuke zomerhit. Het was echt niet zo slecht. Ik vind het best wel een goed nummer. Er worden veel slechtere dingen gemaakt op dit moment. Jongens.
1: Ho. Jongens. Ja, ik zie ze ook binnenkomen, de berichtjes. Ten eerste, dank je wel.
0: Jullie zijn lief, hè?
1: Maar jullie zeiden, dat wist ik al langer, dat jullie de liefste van de hele wereld zijn. En het is, want ik moet zeggen, toen ik het zong, het is wel heel catchy, want dan was ik ook heel de dag met Fall in, baby. Dus je zei het wel, het is zeer catchy gemaakt.
0: Wacht, ik ga nu...
1: Zeer catchy.
0: Udo, we gaan iets... Dit weet jij nu ook niet, Anke. Kijk naar mij. Want je bent alle berichtjes aan het lezen. Ik heb twee vragen aan Udo en aan de luisteraars. Wat denken jullie van A, het de komende week nog een beetje te spelen in de ochtend, alsof het een gewoon liedje is, vlak voor de vakantie? Dat is mijn eerste vraag. En B, zouden jullie dit op Spotify willen?
1: Oh, stop.
0: Beste luisteraars, A, moeten we dit vaker nog spelen in de ochtend? B, moet het op Spotify of niet? Dat zijn de vragen.
1: Kunt je zomaar iets op Spotify zetten?
0: Ja, Udo, dat kunnen wij, hè?
2: Dat kunnen wij zeker.
0: Dat kunnen wij zeker.
1: Oh.
0: Dames en heren, zomaar.

0: Shift Energy in de ochtend. De heerlijke Milk Inc. Walk on Water. Ze waren gisteravond in de avondspits te gast bij Tom en Rani en ze hadden dit grote nieuws.
1: Die hebben ergens een event, de Joe Paradise Beach.
2: Klopt.
1: Wel bekend. Wij komen daar met heel onze toeters en bellen naartoe. Dus Milk Inc. Live komt naar Joe Paradise Beach.
2: En dat

0: is, dames en heren, op 9 juli bij de grote opening. Dat is echt met jullie volledig zomerprogramma met de band en alles erop en eraan.
1: Dat is echt een extra zomershow dan voor jullie.
2: Maai, fantastisch. Mannetjes.
0: En dat is met zicht op zee, hè. Dat is een beetje team.
2: Ja, top. Dat wordt echt. Kan niet beter.
3: Zalig. Fantastisch wordt dat. En we voegen eraan toe, beste vrienden, dat vertel ik nu al in primeur, in première, live op het podium ook. Anke Buckings.
4: Jongens, toch echt.
3: Ik ben op vakantie dan, hè, Anke.
4: Ik zit in
3: de Provence.
4: Ja, jammer.
3: Dat kan niet. Maar Anke, wacht. We hebben je compleet mee overvallen. Je wist niet dat dit zou gebeuren. Maar ik had ook niet gedacht dat dit de reacties zouden zijn, Sander.
5: Ja, het is enorm in de app. Iedereen is voor. We vroegen, moet het op Spotify komen? En moeten we het volgende week nog een paar keer draaien? Wat denk je dat de mensen geantwoord hebben?
4: Ja, maar de mensen zijn veel te lief voor mij.
5: Fantastisch nummer. Oh. Amai, echt gewoon een geweldige... Dat is keigoed, ik had niet anders verwacht. Geweldige zangeres. Anke, weer een talent erbij. Ja, dat zijn toch... objectief, dat is het publiek, hè?
4: Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind het liedje echt heel catchy.
3: Hey, kijk, ze is aan het kantelen,
4: zet daar een Natalia op en top.
6: Licht het op, laat het op, werkt de postroom. Licht het op, laat het op, werkt de postroom.
7: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
3: Dat we hier al een plezierige ochtend hebben gehad. Dat je zelfs van je dieptepunten een vrolijke radio kan maken. Dat is wel geweldig. Het is ook vrijdag, de zon schijnt. Hey, we zijn goed gezind. Nieuws met Grim.
0: Goedemorgen iedereen. Geen vredesonderhandelingen in Zwitserland vandaag. De Socialistische Vakbond betreurt de uitbreiding van de flexijobs. En Mexico is nu al zeker van groepswinst op het WK-voetbal. In Zwitserland zullen er vandaag dan toch geen vredesonderhandelingen zijn tussen de VS en Iran. Dat laat het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Normaal zouden de verdere details van het voorlopige vredesakkoord besproken worden. Onder meer Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zou daarbij aanwezig zijn, maar die heeft eerder ook al afgezegd. De prijzen van bouwmaterialen in ons land zijn niet bij te houden. Dat schrijft HLN vandaag. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn die de afgelopen maanden fors opgelopen. Isolatiemateriaal is zo bijvoorbeeld de helft duurder sinds begin dit jaar. Bouwbedrijven werken daardoor al maar vaker met een prijshernieuwingsclausule. Dat zegt Nico de Meester van Bouwfederatie Mbeeld.
8: Dat is een beetje zoals een variabele rentevoet. Als je lening afsluit, dat je zegt, het is zoveel de rente, maar het kan een beetje hoger of een beetje lager gaan. En dat is eigenlijk hetzelfde met een prijsherzieningsclausule. Dat wil zeggen dat je zegt dat je voor een huis of voor een renovatie spreek je prijs X af en die evolueert dan mee in functie van de bouwmaterialen.
0: 2 op de 3 bouwbedrijven rekenen nu al meer aan dan op de oorspronkelijke offerte. Vanaf 1 juli kan je in alle sectoren een flexijob doen. Dus niet meer enkel in de zorg en de horeca. Daar kan je nu al onbelast bij verdienen. De Kamer keurde de uitbreiding vannacht goed. Maar de Socialistische Vakbond ABVV is niet enthousiast, zegt Bert Engelaar.
9: Ja, dat gaat ertoe leiden dat er terug minder inkomsten zijn voor onze sociale zekerheid. Men zegt nu al dat de pensioenen niet betaalbaar zijn. Dus hadden ze eigenlijk die flexijobs iets meer belast of iets meer sociale zekerheid opgehouden, ja, dan denk ik dat dat een groot deel van het probleem zou opstellen.
0: Onder meer de begrafenisondernemers, de vastgoedmakelaars en werkgeversorganisatie VBO zijn wel enthousiast. Er komen 600 nieuwe plaatsen extra in de kinderopvang. Een onderdeel van de 4000 extra plekken de komende jaren. Deze 600 zijn specifiek innovatieve plekken. Dat zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Gené.
10: Het zijn nieuwe projecten die aantonen hoe verbonden dat de kinderopvang kan zijn met de rest van de samenleving. Bijvoorbeeld crèchen bij een opleidingscentrum van de VDAB. Samenwerkingen met scholen, met zorgvoorzieningen, inclusieve opvang voor kinderen met een beperking.
0: Vorig jaar telde Vlaanderen iets meer dan 92.000 plaatsen in de kinderopvang, maar dat is al jaren te weinig. Op het WK voetbal in Mexico, of is Mexico liever, al zeker van de volgende ronde. Vandaar straks met 1-0 van Zuid-Korea en pakt daardoor 6-6 in zijn groep. Het is met 1 match te gaan al zeker van groepswinst. Nog op dat WK heeft Canada voor het eerst ooit gewonnen. Het verpulverde Qatar met maar liefst 6-0. Qatar eindigde de match met 9-2 rode kaarten. Onder meer voor een zware tackle. En in de Verenigde Staten neemt de FBI extra veiligheidsmaatregelen voor de WK-match van onze Rode Duivels tegen Iran zondag. Door de spanning tussen de VS en Iran is de wedstrijd een risicomatch. FBI zegt bewust niet welke maatregelen ze neemt. We weten wel dat er anonieme stewards de Duivels en hun entourage volgen. En Iran zelf moet na de match meteen weg uit de VS naar hun basiskamp in Mexico.
4: Onze birthday boy Frank het Boekage heeft mooi weer alweer voorzien vandaag op zijn verjaardag.
11: Mooi weer inderdaad, warm weer vooral, hè, met temperaturen tot 34 of 35 graden. Ook aan de kust waarschijnlijk gaan ze de tropische grens bereiken van 30 of 31 graden. De zon is van de partij sowieso, met in de loop van de namiddag, late namiddag en vanavond alweer kans op onweer. Dus veel regen op korte tijd, wat hagel is ook niet helemaal uitgesloten, een felle windstoot. En tegen middernacht hebben die dan ons land verlaten. Morgen begint dan opnieuw droog en zonnig. Later is er opnieuw kans op onweer, vooral in het oosten bij 29 graden. En zondag beginnen we met onweer. Dan is het weer droog en zonnig. En later gaat het opnieuw onweerachtig worden en wordt het alweer zwoel met maximaal dan van om en bij de 31 graden.
4: Het gaat langzaam op de E429 tussen Tubeke en Den Heuvelse Steenweg. Verlies je een kwartier. Ook een kwartier richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen. En op de Brusselse bindering tussen Stroombeek en Machelen 10 minuten.
3: Dit weekend spelen de Duivels tegen Iran. We gaan eens horen bij Toby Alderweireld of we die oorlog gaan kunnen winnen tegen Iran dit weekend.

0: kan je bij ons 500 euro winnen vlak voor het weekend. Met niet lullen gaten vullen. Als je mee wilt spelen, mag je je naam nog doorsturen. Als je de actualiteit een beetje hebt gevolgd. Ze hebben al wat dingen die in de actualiteit zitten. De voetbal bijvoorbeeld.
1: Sven en Anke.
2: Ja, nog een weekendje slapen en dan is het zover. Zondagavond, 9 uur, spelen de Rode Duivels hun tweede groepsmatch op het WK tegen Iran. Toby Alderweireld, goedemorgen.
0: Dag Toby.
3: Goedemorgen.
0: Ja. Ja, na die eerste match tegen Egypte, hè, waar we dan gestrand zijn op 1-1, worden die twee andere matchen, waar we wel van denken dat ze gemakkelijk zijn, wel belangrijk, want je wil groepswinnaar worden, hè?
3: Inderdaad, er komt net ietsje meer druk op te zitten. Maar goed, ik denk ook, ik verwacht wel een betere wedstrijd. De eerste spanning is wel weg, iedereen is er aan gewend geraakt. Dus ik verwacht een betere Rode Duivels van zondag, zeker.
0: Eerlijk gezegd, Iran, ik kan me daar voetbalgewijs niet zoveel bij voorstellen. Heb jij er wat in verdiept?
3: Ja, goh, het is een team dat gaat verdedigen, maar ja, daar mogen de Rode Duivels echt nooit bang van zijn. Hè. Als we ons niveau gaan houden, dan gaan we er zeker van kunnen winnen. Dus ik ben toch wel terug een beetje positief. Ik was een beetje negatief, ik had eerlijk zeggen, na deze wedstrijd. Maar zo na een paar dagen is de positiviteit er wel terug wat ingekropen.
0: Ja, ja, verdediging, dat is raar. Hè. Met Iran spreek je dan zo in de oorlogstermen voordat je het weet, natuurlijk. Hè.
3: Ja,
0: maar wel belangrijke wedstrijden, die gaan qua supporters, gaat het ook raar zijn, die vlag die daar... Welke vlag mogen ze meebrengen in het stadion? Voel je dat dan als voetballer dat daar ook zo'n andere druk op zo'n landen zit?
3: Goh, eigenlijk wel. Je voelt dat wel zo, dat er altijd wel wat politieke spanningen bij zitten. Maar ik ga ook niet dingen spreken. Maar ik vind wel dat de wereldbeker geeft wel ook aan, als er zo al die landen en die supporters die over heel de wereld naar Amerika dan nu gaan, dat er toch altijd heel veel verbroedering is. Dus dat de WK ook wel iets moois kan zijn, vind ik. Ja, we allemaal van voetbal houden, van dansen, drinken, plezier maken. Dan zie je wel dat er heel veel overeenkomst in plaats van al die ruzie.
0: Ja, maar bedoel je supporters of is dat ook echt iets dat tussen de spelers wel bestaat? Dat jullie op
3: Spelers niet. Nee, denk ik niet. Dat heb ik nooit echt gevoeld. Tussen spelers is het puur een wedstrijd zoals anders, maar gevoeld zwaar de spanning eromheen. Zo. En iedereen leest uiteraard ook wel de pers. Hè.
0: Ja, ja. Maar wacht, en dan nu de ploegopstellingen, want daar was veel rond te doen vorige keer. Denk je dat de bondscoach belangrijke wijzigingen durft door te voeren? Gaat hij Van Aken toch sneller zetten? Of wat gaat er gebeuren, denk je?
3: Oh, nee, dat is een beetje koffie die kijken is, maar ik hoop er stiekem wel op. We gaan veel de bal hebben, we gaan aanvallend moeten en gaan voetballen. Dan heb je toch, denk ik, spelers nodig die daar tussen de ruimte het verschil kunnen maken. Ja, en dan komt het toch heel snel uit bij Hans. Dus ik hoop dat hij misschien al van de aftrap de kans krijgt, of toch in ieder geval wel sneller mag inkomen. Ja.
0: Mm-hmm. We zijn er klaar voor, hè? We gaan dat doen. En dan Nieuw-Zeeland eigenlijk, dat is dan daarna, dat moet ook nog wel lukken. Hè?
3: We moeten echt de eerste in de groep worden. Hè. Ook zoals we al weten, dan zitten we in de betere kant van de loting en zo verder. Dus dat moet echt een must zijn. Dus
0: minder reizen ook, niet onbelangrijk. Voilà, minder reizen, minder vliegen, alles soort dingen. Je moet jezelf niet te moeilijk maken.
2: Een kleine lifehack, zet zeker de Toby Alderweireld wekker die wij faciliteren in de Joe-app. Ja, Toby, je hebt voor ons wekkers ingesproken met jouw prachtige stem. En ja, dan denk je misschien, oei, wat vragen ze me nu weer voor? Maar dat is een mega succes, hè. De mensen, installeren jouw wekker echt heel, echt mannen, vrouwen en heel grappig, elke dag komen de berichtjes binnen. Zoals nu net, Cindy stuurt, zo net mijn wekker voor de eerste keer met Toby laten aflopen. Mijn vriend wist van niks, hij ging bijna aan het plafond. Lig jij in bed met heel veel koppels, hè, Toby, door die wekker. Dus echt, het is heel, heel, heel tof. Voor mensen die denken, ik heb dat nog altijd niet gedaan, heel simpel. In de Joe-app, rechtsbovenaan, zie je het icoontje van een wekker, de afbeelding. Daarop klikken en dan kan je meteen installeren. En kan dat ook zo in meetings doen, of als je pillen moet pakken of zo. Ja, het zijn verschillende wekkers waar je uit kan kiezen, maar het is echt fijn. Heb je dat zelf ook nog niet geprobeerd, Toby?
3: Ja, ik heb mijn eigen wekker nog niet gezet, maar ik heb me overtuigd. Ja, ik ga het nu installeren.
0: Ja, maar dat is ook wel next thing, hè. Dat jezelf doet wakker maken. Jongen. Oké. Okay. Toby, wij gaan elkaar maandagochtend horen. Hopelijk heel erg opgelucht na een prachtige prestatie van de Duivels. Maar daar gaan we toch vanuit. Daar rekenen we wel op, hè.
3: Voilà, inderdaad. Zeker weten.
0: Zet uw wekker maandagochtend voor ons. Goed weekend, Toby.

0: er ook warme nachten tegenwoordig. 30 graden overdag. S'nachts ook nog 22. Die Barge Rhythm of the Night.
1: Hey, het is heerlijk ontwaken met Toby Alderweireld. Maar ik ben er zeker van dat half Vlaanderen nu ook gaat wakker schieten.
2: Wat verwacht iedereen nu eigenlijk van mij? Allee, directeur Dante wil dat ik de perfecte ster ben. Jij wil dat ik een of andere zotte rebel ben. En iedereen stond wel mooi met mij mee te dansen. Hè? En nu is ineens iedereen kwaad op mij.
3: Goh, wat zou je nu moeten doen? Wat zou je nu moeten sturen aan ons? Geen flauw idee.
1: Allee.
3: Wat zouden we kunnen winnen? Geen flauw idee.
1: Man.
4: Deze week in Date Night.
1: Ik heb ooit al eens seks gehad op een spannende plaats.
5: Ja, in zo'n zwembadkotteke.
6: Ik vond het echt niet plezant.
7: Date Night.
4: Tess op date met Soen Soekie.
5: Iets heel concreet. Ik hou echt van korte rokjes.
4: Date Night met Tess Goossens en Soen Soekie. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
8: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment pick and mix gesneden fruit, 3 potjes voor maar 5 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
9: Ja! Carrefour.
10: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
11: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
10: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
11: Ik ga winnen, ik voel het.
10: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto. Let's go! Omdat het kan.
12: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot 8.500 euro. Ook op de speciale serie Black Edition.
13: Kia. Movement that inspires.
12: Voorwaarden op kia.be.
14: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
15: Voilà, een salade van vlees.
16: Oei, amai.
14: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
17: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
18: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
19: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
11: Midas, je kan altijd vooruit.
4: De ochtend van Joe,
19: Sven en Anke.

0: pure plezierigheid, Olivia Dean en So Easy to Fall in Love.
1: Win familietickets voor Circus Camille.
2: Oh, vanmiddag kan je de allerlaatste winnen bij Tom en Rani. Bij ons waren het de voorlaatste, maar die zijn ook de deur uit. En ze gaan naar Westkerken. Goedemorgen, dag mama Charlotte.
3: Goedemorgen.
2: Oh, jij hebt Circus Camille gestuurd op het juiste moment. Maar je hebt er iets bij geschreven waarvan we allemaal dachten... Och jongens, toch maar goed dat jullie gewonnen hebben. Want vertel eens, wat heb je nog gestuurd naar ons?
3: Dat zou mijn dochter Imke heel hard blij zou maken. Omdat ze deze week is te weten gekomen dat ze het eerste leerjaar als enigste opnieuw moet gaan doen.
2: Oh, lieve schat. Ja. Imke als enige van de klas. En had ze het een beetje zien aankomen? Of hadden jullie het?
3: Nee.
2: Nee?
3: Nee, we wisten dat er een beetje moeilijkheden waren. Ja. Ze zat aan een zorgklasje. Maar ze is eigenlijk gewoon thuis geweest. Bij de proefetjes hebben ze beslist van je bent niet snel genoeg.
2: Ja.
3: We gaan je nog een jaartje houden.
2: Ah ja, maar wacht. Dan heeft ze een jaartje tijd om sneller te worden. En sommige kindjes hebben gewoon een beetje meer tijd nodig. Maar ik snap dat ze de vriendjes gaat missen.
4: Ja.
2: Dat snap ik. Maar ze gaat binnen de kortste keren nieuwe vriendjes hebben. En ze mag met het hele gezin naar Circus Camille gaan kijken. En ik hoop dat dat haar toch een beetje gelukkig gaat maken.
3: Dankjewel, sowieso.
2: Dikke kussen, dikke kussen.
3: Dat ga vertellen, sowieso. Dankjewel.
2: Ah.
4: Graag gedaan en geniet ervan samen, hè.
3: Dankjewel.

0: Geef toe, je hebt aan uw vakantie gedacht van deze zomer, hè? Hoe zomers vakantievibig kan een liedje zijn? Enamorada Boom Boom van ons Belle Perez.
1: Ah ja, over vakantie en zomer en leuke hits gesproken. Ik had toch nog, als je niet geluisterd hebt tussen 7:30 en 8:00, deze ochtend hebben we iets laten horen wat nooit de radio zou gehaald hebben. Een 4-5 jaar geleden wilden wij een zomersingle maken, ja, samen met Anke. Dat was een projectje waar we uiteindelijk na heel veel werk van beslist hebben, we weten niet of we dat moeten doen.
0: We zetten dat op een harde schijf ergens waar niemand aan kan, dacht ik.
1: Maar in functie van 10 jaar, Sven en Anke, en dat ze eigenlijk altijd eerlijk met jullie willen zijn, heb ik het hele verhaal uit de doeken gedaan daarnet. Jij wist niet dat ik dat zou doen. Ik heb het weer opgediept en ik heb het laten horen. Dat liedje, de demo die jij samen met Udo had gemaakt. Ja. En daar zijn zo, echt waar, Anke, duizenden reacties op gekomen. Letterlijk van mensen die het heel leuk vonden. Dus ik ga nog eens opnieuw een klein stukje laten horen. Maar waarom? Omdat we ondertussen bezig zijn met de mensen van de muziekredactie van Joe. Die is aan het uitzoeken hoe je dat moet doen om het op Spotify te zetten.
0: Ja, maar het voor alle duidelijkheid. Dat is een demo, hè?
1: Dat is een demo.
0: Weet je wat een demo is, jongens? Dat moet er nog aan geschuurd en geschaafd worden. Door producers.
1: Ik noem dat eigenlijk een pure parel.
0: Nee.
1: Ja, maar niet aan geschuurd en geschaafd. Ja, dus het is

0: Sander staat ook alleen maar mee te zingen en mee te dansen.
1: Helemaal de muziek van nu, hè?
0: Ja, maar dat maakt toch niet uit. Het is toch gewoon een heel vrolijk liedje. Allee. Zet dat uitzoeken of het op Spotify kan of niet.
1: Alleen die is al 8:30 van Grim.
2: Goedemorgen. Scholen moeten steeds langer wachten voor ze verbouwingen kunnen uitvoeren. Gemiddeld zo'n 16 jaar. Dat staat in het nieuwsblad. En het komt onder meer omdat veel schoolgebouwen verouderd zijn. Dus veel scholen moeten renovatiewerken uitvoeren. Maar ook de voorwaarden en richtlijnen zijn intussen strenger geworden, waardoor de bevoegde instantie de vele aanvragen niet kan bijbenen. De Iraanse voetbalbond gaat klacht indienen bij de FIFA, want het krijgt te veel beperkingen opgelegd, klinkt het. Zo mag de ploeg pas een dag voor een WK-wedstrijd naar de VS afreizen en moeten ze meteen daarna ook het land weer verlaten. De deelname van Iran aan het WK-voetbal zorgt al langer voor ophef. Zondag nemen ze het op tegen onze duivels trouwens in Los Angeles. En nog op dat WK is Mexico al zeker van de volgende ronde. Dat won vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en pakt daardoor 6-6 in zijn groep. Het is met 1 match te gaan al zeker van groepswinst. Zonnig vandaag en tropisch warm ook, 33 graden. Vanavond wel opnieuw kans op onweer en hagelbuien. En ook dit weekend veel zon en opnieuw warm, rond 30 graden.
1: Het is vrijdag op de baan, dat merk je aan de files. Die zijn er amper. Alleen gaat het traag op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg een 30 minuten. En dan ook nog op de B202 tussen de Anderlechtse Ring en de N266. Daar zit je ook 5 minuten langer op dan normaal. Sleep
3: Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op alles.

0: Deze week kom je bij Spar voor
1: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
0: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
3: Ritchie, citroen met framboos. Bekend.

0: Chi, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
2: Wat? 3?
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
4: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
3: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
5: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Knaldi. Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
8: Good times. Great news.

0: good old Robbie Williams en zijn rock DJ. En zo meteen gaan we allemaal de radio harder zetten om met onze rockers van eigen land mee te brullen met de kreuners en ik wil je.
1: Niet lullen, gaten vullen.
2: Maar eerst kan iemand 500 euro winnen door gewoon een beetje het juiste rijmwoordje in te vullen aangaande de actualiteit. Goedemorgen, dag Rob uit Sint-Maartenslatem.
3: Hey Rob.
4: Goedemorgen, dag Anke, dag Sven.
2: Hey Rob, het is vrijdag, het is weekend, maar bij jou gaat er heel veel gezweet worden het weekend. Niet per se buiten, maar binnen, hè. Vertel eens.
4: Ja, dat klopt. Ik heb twee kinderen die alle twee wiskunde krijgen maandag op examen. Dus,
2: het is ga jij een beetje kunnen helpen als ze het niet snappen, Rob?
4: Nou, dat zal vooral mijn vrouw zijn.
2: Ah, oh, die kan dat nog? Serieus?
4: Ja, die kan dat zeer goed zelfs.
2: Oh, ah, ja, maar dat is dan gelukkig. Mooi. Want ik had vroeger examen wiskunde. Ik moest niet aan mijn ouders vragen. Oh, jongens, toch. Maar die examens wiskunde, als dat niet jou ligt, dat is horror, hè. Ik heb daar nu soms nog nachtmerries van. Heb jij zo'n vak waar je zo soms zo nog denkt van potverdikke, dat examen?
4: Oh, allemaal, denk ik.
2: Ja? Oh, ja. Oh, ja. Wat ben je dan uiteindelijk geworden in het leven, Rob?
4: Ik ben vertegenwoordiger geworden in de... Ja.
2: Maar zo ging dat dan altijd, hè?
0: En in welke branche zit je?
4: Wij zitten in de voeding. Alles wat, al die lekkere koekjes die je bij de koffie krijgt, die komen van binnen.
2: Ah, oh, de beste, hè. Dat zijn toch die licht van kleur met zo'n vanillecrème tussen. Zo harde.
4: Ja,
2: met zo'n ding in, een soort van printje.
0: Ja, ja,
2: ja. Maar iedereen weet die veel koffies bestelt, die weet wat ik bedoel.
0: Ja, ja. Rob Dekkers.
4: Ja.
0: Anke is hier goed aan het vullen, maar jij moet vullen, hè? Want ik ga hier de een na de ander op je afvuren. Veel succes gewenst.
4: Dankjewel.
0: Oké, daar gaan we. Een succes was de eerste wedstrijd van de Duivels op het WK niet meteen. Het werd maandagavond tegen Egypte
4: 1-1.
0: En de Duivels leken eigenlijk behoorlijk uitgeteld. Maar toen verscheen Lukaku op het
4: veld.
0: De een is kaal en de andere is grijs. Christophe werd deze week 50, net als veldrijder
4: Sven Nys.
0: Ja, ja. Ja, oké, wacht, nu komt het. Ze is niet alleen slim en lief en heeft een fabuleus lijf, maar onze Anke schittert nu ook in Toy Story
4: 5.
0: Ja, ja. En alsof dat nog niet genoeg is allemaal, ze kan ook zingen als een...
2: Ah, jongens.
4: Nachtegaal.
0: Ja. Haar single, die we straks nog eens gaan laten horen, is verslavend als Aperol en verfrissend als limonade. En binnenkort komt ze zeker binnen in de... Hitparade!
2: Ja, zou ik ook niet geweten hebben, Rob.
0: Je gelooft er nog niet helemaal in, ik hoor het. Ja. Oké, misschien vind je deze lofrede complete flauwekul, maar Anke speelde wel al zijn hoofdrol in een...
4: musical.
0: Ja, dat is goed, ja. Na veel slecht weer kwam dan toch de zomer wonder boven wonder. Met bloedhete temperaturen, maar ook af en toe wat...
4: donder.
0: Ja, met het warme weer is het weer volop tijd voor slaatjes, maar bij de viswinkel liggen nu ook al nieuwe...
4: maatjes.
0: Ja, en bloemen verwelken en schepen vergaan. En binnen een weekje is seizoen 10 van Sven en Anke ook weer...
4: gedaan.
0: Ja! Wat goed gespeeld, man.
4: Ja, mooi.
2: Kijk,
0: ja, echt waar.
2: Goed, even op een minuut €450 gewonnen.
0: €450, vriend.
2: Ja.
0: Alleen, je gelooft niet dat Anke haar single in de hitparade zal terechtkomen.
2: Ja, maar ik snap het. Ik wist het ook niet.
0: Ik begrijp het ook wel.
1: Wil jij ook kans maken op €500? Meld je dan nu aan in de Joe-app en doe volgende week mee met Niet Lullen, Gaten Vullen.

Tiffany, I think we're alone now. Eerlijk gezegd nooit echt het gevoel gehad in de laatste jaren. Het gevoel dat die mij steeds meer erbij zijn gekomen in onze ochtendfamilie tussen 6 en 10. En dat maakt ons alleen maar heel erg gelukkig.

0: Daarna in Oedelem draaien. En zondag 9:15 moeten we bij vrienden in Kortrijk zijn voor een dagje samen verrassing. Maar je weet wat er gaat met z'n bom vol weekend. Je zit al te zweten, de zweetparel al van je hoofd.
1: Nee, maar ja, ik denk gewoon, ja, you do you, hè.
0: Ja, het is en iedereen
1: ik doe
0: zijn
1: ik, hè.
0: Ja. Weet je wat wel op de planning staat? Belangrijk, nog 1 week Sven en Anke. Daarna gaan we tegen 9 juli naar Paradise Beach in, aan de kust. En zeker, dat hebben ze gisteravond bekendgemaakt bij Tom en Rani, Milk Inc. komt op 9 juli daar optreden voor de opening. En wij mogen maandag de volgende artiest die gaat optreden ook aankondigen in onze ochtendshow. Het is ook een leuke naam.
2: Ik kan niet gaan.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
2: Straks na 9 uur gaan we de toekomstige wereldhit Chocolate Candy van Anke Buckings nog eens laten horen natuurlijk.
3: Ja, laat de royalties maar komen, jongens.
2: Ja, uiteraard, maar dat is niet alles, want het is ook de verjaardag van Frank Dubocage. En Frank die heeft ook ooit een wereldhit op de radio gescoord. En ik denk dat we waarschijnlijk al 10 luisteraars gevraagd hebben om nog eens van Diddle Daddy te laten doen. Dat gaan we doen op zijn verjaardag.
3: Toch weer een les in bezint eer je begint, want alles blijft altijd bestaan. Het nieuws van 9 van Grim.
4: Goedemorgen. Scholen wachten tot 16 jaar om te kunnen verbouwen. Bouwbedrijven gebruiken al maar vaker een prijshernievingsclausule. En op het WK voetbal gaat Iran klacht indienen bij de FIFA. Scholen moeten gemiddeld zo'n 16 jaar wachten op een nieuwe speelplaats of andere renovatiewerken. De onderwijsadministratie kan het aantal subsidia's aanvragen daarover niet volgen, dat schrijft het Nieuwsblad. Op dit moment worden ook dossiers uit 2010 behandeld. Zo'n renovaties kosten natuurlijk handenvol geld, waardoor scholen niet verder kunnen zonder die subsidies. Bevoegd minister Zoual Demir investeert deze legislatuur zo'n 3,2 miljoen extra om meer scholen te kunnen helpen. En over verbouwen gesproken, de prijzen van bouwmaterialen blijven maar stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten. Isolatiemateriaal is zo bijvoorbeeld de helft duurder sinds begin dit jaar. Bouwbedrijven werken daardoor al maar vaker met een prijshernievingsclausule. Dat zegt Nico de Meester van Bouwfederatie Mbeeld.
5: Dat is een beetje zoals een variabele rentevoet. Als je lening afsluit, dat je zegt, het is zoveel de rente, maar het kan een beetje hoger of een beetje lager gaan. En dat is eigenlijk hetzelfde met een prijsherzieningsclausule. Dat wil zeggen dat je zegt dat je voor een huis of voor een renovatie spreek je prijs X af en die evolueert dan mee in functie van bijvoorbeeld de bouwmaterialen.
4: 2 op de 3 bouwbedrijven rekenen nu al meer aan dan op de oorspronkelijke offerte. En de Iraanse voetbalbond gaat klacht indienen bij de FIFA omdat het te veel beperkingen krijgt opgelegd tijdens het WK. Zondag neemt Iran het op tegen onze Rode Duivels, maar ze mogen de VS pas op zaterdag binnen. En na de wedstrijd moeten ze het land ook meteen verlaten. Dat was bij hun vorige wedstrijd ook al het geval. De Iraanse spelers en staf zouden zich daardoor niet genoeg kunnen voorbereiden op hun wedstrijden, klinkt het. Vrij zonnig vandaag en tropisch warm, maxima rond 33 graden. Tegen vanavond wel weer kans op onweer en hagelbuien. En ook dit weekend veel zon en opnieuw warm, zo'n 30 graden.
2: Ja, meer details zo meteen bij Diddle Daddy, Frank Dubocage.
3: Het gaat langzaam op de E429 tussen Tubeke en de Bergische Steenweg. Verlies je 20 minuten. Nog 10 minuten op de Brusselse binnenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren. En op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 10 minuten.
2: We gaan erin vliegen met Bronski.

0: muziek uit de jaren 80, 1984 om precies te zijn. Bronski Beat en Small Town Boy.
1: Het weer met Frank.
0: Met de jarige Frank Dubocage, ook 53. Goeie leeftijd, Frank. Supergoeie leeftijd.
2: Ja, inderdaad. Ja,
0: wel een leeftijd met de kinderen zijn er wel een beetje opgegroeid. Er wordt waarschijnlijk niet echt meer gezongen aan je bed 's ochtends vroeg. Dat is waarschijnlijk voorbij.
2: Oeh, dat is inderdaad voorbij. Dat is een feit.
0: Nee. Maar daarom vinden we dat jij voor jezelf mag zingen zometeen. Weet je, nog lang geleden op de radio deed jij Van Diddle Daddy op de Beatles.
2: Oh, ja, dat is heel lang geleden.
0: Maar onze luisteraars kunnen zich dat nog herinneren. En op je verjaardag krijg je weer je podium aangeboden. Anke neemt het podium nu ook. Anke is ook aan het zingen op dit moment. Ik zit hier met artiesten rond mij. Niet
3: Maar je weet wat, ik ben al de hele tijd aan het denken. Wat hebben wij nog allemaal de voorbije 10 jaar gedaan? Was Sven niet wil dat eigenlijk? Het daglicht gaat zien.
0: Dat is voor een ander.
3: Mabbo, dat is voor later. Ja, het daglicht is prachtig vanochtend, zie ik als ik naar links van mij kijk. Ja, het wordt weer een prachtige bloedhete dag.
2: Dat is een feit, ja. Het wordt bloedheet en met temperaturen nog hoger dan gisteren. 34, 35 graden is mogelijk. Aan de kust een graad of 31. Veel zon, maar dus later in de namiddag en 's avonds is er wel kans op onweer. Hè. Dus toch wel opletten dan. Veel regen op korte tijd is mogelijk. Windstoten, eventueel wat hagel, is allemaal niet uit te sluiten. Dus dat is dan voor vanavond vooral. Morgen beginnen we dan weer zonnig. Tegen het eind van de dag opnieuw is er kans op onweer. Vooral in het oosten van het land. 29 graden wordt het zondag. Heel een prachtig dag toch wel. Met 's ochtends een paar onweders, dan droog met zon. En tegen het eind van de dag opnieuw een paar onweders bij 31 graden. Ja, en begin volgende week blijft het gewoon nog altijd warm en zonnig. Zelfs maandag en dinsdag bijvoorbeeld. En gaan we richting 35, ik kan bijna niet zeggen. 35. Zo ongewoon. En bij 35 graden wordt het op maandag. En 34 graden op dinsdag.
3: En dat is door de hittekoepel. Hè? Het is gewoon een heel verhaal dat blijft duren, die hitte. Ja. Maar als je nu naar de weerkaart kijkt, wat zeggen de weermodellen? Tot wanneer?
2: Ja, waarschijnlijk tot eind van volgende week. Al is het wel zo dat de scherpe kantjes eraf gaan. Maar zolang de temperatuur eigenlijk boven die 25 graden blijft, gaat de hittegolf door. Hè. Dus dat is een theorie natuurlijk. Minimum 5 dagen met meer dan 25 graden, waarvan 3 van meer dan 30, die hebben we. Dus zolang dan boven de 25 graden uitkomt, blijft de hittegolf doorduren.
0: Frank, dat betekent dat de Here Comes the Sun helemaal op zijn plaats is op je verjaardag. Je prachtige 53ste. Mag jij nog de Beatle in jezelf eens loslaten, beste Frank?

0: Raspas talent.
1: Dat is lang geleden duidelijk, Frank.
2: Ja, het talent is nog niet verbeterd, hè, wat dat tegen ons natuurlijk doet. Ah, ja. Great music. Sven en Anker.

0: Trey Joe, toch alleen maar goede muziek, hè? Doorgaans. The Winner Takes It All van ABBA.
1: 10 jaar.
2: Sven en Anker.
3: Ja, we zijn er nog tot 10 uur deze ochtend. Dan neemt Heidi het van ons over op deze zonnige vrijdag. Maandag, dan doen we het begin van onze laatste week. We hebben nog allerlei verrassingen voor jullie in petto. Want die 10 jaar, die moeten we natuurlijk schoon afsluiten. Je hebt al wat meegemaakt deze week. Er komen nog prijzen aan, er komen nog verplaatsingen aan. Je gaat echt moeten luisteren volgende week. En vanochtend heb ik Anke eigenlijk verrast. Eigenlijk compleet, want ik zei, we moeten iets laten horen van een projectje wat we jarenlang geleden hebben opgestart. En toen eigenlijk in de doofpot hebben gestoken. Op de plank hebben laten liggen. Niks mee gedaan.
0: Ja, maar ook niet de ambitie om er ooit iets mee te doen, hè?
3: Ja, toen hadden we die wel, hè? Ja, Anke, toen wel, hè?
0: Maar toen hadden we toch zo eigenlijk unaniem gezegd van...
3: Het gaat niet
0: we gaan
3: werken.
0: Het laten.
3: Ja, niet laten. Dus...
0: Maar er bestaat geen... Ja, er is geen prullenbak. Als je ooit iets hebt gemaakt, dat blijft forever bestaan, hè?
3: Ja, maar weet je, we gingen dus een liedje maken. Maar het grappige is, want we hebben in die 10 jaar hebben, denk ik, 4 verschillende producers gehad. Het is zo'n zware job dat mensen na een tijdje toch echt wel iets anders moeten gaan doen om het mentaal te overleven. Sander is er nu een half jaar ongeveer. En daarvoor heeft Tom hier gezeten. Ilse, daar zijn we ooit mee begonnen, maar ik denk dat jij het langst producer bent geweest. Ja. Sylvie?
4: Klopt. Ja. Goedemorgen.
0: Love you.
3: En jij werkt nog altijd bij Joe
4: natuurlijk.
3: Ja. Eigenlijk onze baas in eigenlijk op dit moment is Sylvie. Maar jij zat in je auto en je hoorde dat heel verhaal van dat liedje dat Anke heeft ingezongen opnieuw komen.
4: Het kwam allemaal terug. Ik kon het eigenlijk nog bijna helemaal meezingen.
0: Echt waar?
4: Ja, maar ik was bij de opnames
0: maar
4: toen.
0: Maar Sylvie, ik heb dat allemaal verdrongen. Want maar jij wist veel terug ineens, hè? Want Sylvie zei net tegen mij, weet je nog, dat we die videoclip gingen opnemen.
4: Ja. In het Chocolademuseum in Antwerpen.
3: Maar dat had wel
4: dat was het plan.
0: Ja.
3: Chocolate Candy was de titel.
0: Ja. Nooit gedaan trouwens. Hè?
3: Nee. Udo heeft het helemaal geschreven. Het idee was dat we dat liedje zouden pluggen bij andere radiostations vanuit een platenfirma. Dat het daar gedraaid zou worden. En dat we dan nadien zouden kunnen zeggen, hey, ergens hebben wij een hit op dit moment. Maar we waren toch niet 100% van overtuigd dat het ging werken. Hè.
4: Ja, maar ik denk toch dat uw carrière nu gelanceerd is.
0: Hey, silly Willy.
4: Jawel.
0: Nee.
3: Je zat in de auto, je hoorde het 1,5 uur geleden. Wat deed het met de zon die scheen?
4: Ja, ik was aan het meeshaken in een auto. Het is echt zo'n catchy liedje om bij zo'n weer ook te draaien. Het was super.
3: Maar ik snap wel, Anke, dat je zoiets hebt van, ja, maar dit is nog al bij al nog een soort van demo-ding, hè, wat jullie weer tevoorschijn
0: hebben. Zeker een demo-ding. Ja. Dat hoor je. Ja, maar.
3: Ja.
0: Weet je, we hebben het nu even gehoord een keer.
3: Zometeen. Voor mensen die het gemist hebben, wil ik het absoluut nog 1 keer draaien. Maar volgende week ook, de luisteraar. Volgende week ook. En we zijn er aan het werken, Sylvie, achter de schermen. Maar dat is blijkbaar toch nog iets complexer om het op Spotify te krijgen.
4: Ja,
3: dus
4: we gaan ons best.
3: Dan kan iedereen dat in zijn summer playlist zetten. Ja.
0: De mensen vonden het een leuk eenmalig mopje.
1: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
5: Ladies and gentlemen, David Bowie.
1: David Bowie Forever. 4 zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
6: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
1: David Bowie Forever.
6: Bowie was geen gewone artiest. Hè? Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you
1: so. David Bowie Forever. Morgen vanaf 12 uur exclusief bij Joe Gold. Good
7: times. Great music. Joe Gold.
8: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
9: Voilà, een salade van vlees.
10: Oei, amai.
8: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
11: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Kom je niet weg, recuperen.
12: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Woe! Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
13: Want daar is Maya de Bij.
14: Maya komt naar de theaters met een gloednieuwe show. Samen picknicken. Vanaf september te zien bij jou in de buurt.
15: Dichterbij.
16: Niet wachten.
14: Hey. Tickets en info via studio100.com.
3: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
14: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible. Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.

0: Dance the Night van Dua Lipa. Sven en Anke.
1: 4 jaar geleden een projectje om misschien eens een single te maken en uit te brengen en iedereen mee te verrassen en te kunnen zeggen in onze ochtendshow, hé, dat waren wij eigenlijk. Dat is dan gewoon in de kast blijven liggen, om daar niet van overtuigd. Ik heb je er compleet mee verrast, Anke. Ja. Of je het nu leuk vindt of niet.
0: Sorry, lieve mensen.
1: Toch aan de luisteraars laten horen. Chocolate Candy, geschreven door Udo.
0: Ja.
1: Udo heeft wel al hits geschreven in zijn leven. Die weet hoe je een goede plaat moet maken. Jij hebt het eigenlijk ook, vind ik, wel goed gezongen. Je bent er ook nog in te herkennen. Of het een wereldhit gaat worden, dat weet ik niet. Maar de mensen die het gemist hebben daarnet, die zeggen, ja, maar nu moeten wij dat ook nog eens horen. Want het staat niet op Spotify. Nee, dat is voorlopig nog niet gelukt.
0: Maar weet je, het valt onder de noemer charmant authentiek.
1: Experiment.
0: En vooral demo.
1: Maar goed, kijk, de zon is aan het schijnen. Wees een beetje vergevingsgezind. Zo erg is het ook niet. Het is bijna zomer. We gaan het hooguit tot aan de zomer blijven.

0: sorry stuurt. Een goede raad, Anke. Houd vooral bij dit ene liedje. Maar hij is ook de enige die negatief stuurt. Ja, al de rest is...
1: Ik kan daar tegen, hè, jongens.
0: Ja.
1: Ik ben niet van chocolade, hè.
0: Ze wou het eigenlijk zelf niet uitbrengen, vooral duidelijkheid. Maar echt heel veel mensen... Ik vind het... Oh, sorry, ik kan er niet aan doen. Grim, hoe heb jij... Hoe meer ik het hoor...
2: Ja, volgens mij wordt het de zomerhit in Vlaanderen.
0: Nee, dat wil ik nog niet zeggen. Maar het is wel een oorworm kunnen. Ja. Want dat is natuurlijk ook Udo zijn talent. Die kan, ja, ik vind het leuker dan dat ik gedacht had.
1: Het catchy is het wel.
0: Het is wat het is.
1: Ja, voilà. Het is wat het is. En nu krijg je het nieuws van 9:30. Wow. We gaan door.
2: Goedemorgen. Scholen moeten steeds langer wachten voor ze verbouwingen kunnen uitvoeren. Gemiddeld zo'n 16 jaar. Dat staat in het nieuwsblad. En dat komt onder meer omdat veel schoolgebouwen verouderd zijn. Dus veel scholen moeten renovatiewerken uitvoeren. Maar ook de voorwaarden en de richtlijnen zijn intussen strenger geworden, waardoor de bevoegde instantie de vele aanvragen niet kan bijbenen. Amper 1 op de 3 Belgen weet wat hij moet doen als iemand in zijn omgeving sterft. Toch als het om administratie gaat. Denk aan het stopzetten van abonnementen, rekeningen en de erfenis. Dat blijkt uit een nieuwe barometer van uitvaartbedrijf Dela. Experten die raden daarom aan om een soort van checklist te maken, zodat nabestaanden weten welke documenten waar liggen en wie ze allemaal moeten contacteren. En mogelijk komt er dit najaar een soort restjesbox in de horeca, zodat je eten dat je niet opkrijgt op restaurant kan meenemen naar huis. Minister van Omgeving Jo Broens werkt daaraan om voedselverspilling tegen te gaan, want dat neemt in de horeca alleen maar toe. Vrij zonnig vandaag en tropisch warm. Maxima rond 33 graden vanavond. Opnieuw kans op onweer en hagelbuien. Maar dit weekend opnieuw veel zon en warme temperaturen rond 30 graden.
1: Het gaat langzaam op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen de Kennedy-tunnel en Antwerpen-Oost verlies je 25 minuten. En 10 minuten file richting Antwerpen op de E17 tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West. Daar is een ongeval gebeurd.
3: Koffietanken
4: met Sven en Anke.
3: Elke werkdag tussen 9:30 en 10:00 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek. Koffietanken met Sven en Anke. Met vandaag
1: de Southern Underdogs. VZW in Otegem. En dat is een line dance vereniging. Goedemorgen, dag Bieke.
0: Hey Bieke.
5: Goedemorgen.
1: Zeg, de Zuiderse Underdogs. Zo de onderhondjes, zal ik maar zeggen. Waarom heten jullie zo?
5: Wel, de naam is tweedelig. 1 Southern, omdat we van Zuidwest-Vlaanderen zijn. En Underdogs vanuit ons idee dat iedereen in staat is tot veel meer dan wat hij of zij zelf denkt. En dat zien we ook elke week tijdens onze lessen.
0: Oh, okay.
1: Het lijkt moeilijk, want we hebben dat hier met Joe ook eens gedaan, ooit zo line dansen met de vrouwen. En wij dachten ook van, dat zijn wat stapjes, maar dat is wel heel, als je dat de eerste keer doet, is dat de hele tijd rekenen, hè?
5: Het is een beetje rekenen en tellen, soms is de klok lezen, maar uiteindelijk komt alles zeker goed.
1: Ja, vandaar de naam Underdog, zo van denkt het gaat nooit lukken, maar jawel dus.
5: Zeker, ja, dat is het.
0: En een grote vereniging, veel leden die samenkomen te dansen daar bij jullie?
5: Ja, wij zijn toch met een 100-tal leden op iets meer dan een jaar.
0: Ja, dat is wel fijn. Heel veel volk dat samen zien doen, ik vind dat wel heel vrolijk. Ik kan het wel hebben.
1: Heel tof. Heb je ook altijd de cowboy boots aan?
5: We hebben ze altijd aan. De hat hebben we niet aan. Zeker niet met het warme weer.
0: Dat kan me voorstellen. Wacht, ik denk nu, we gaan Ed Sheeran draaien, Shivers, Austin, Dasha, Bad Case of Loving You, Robert Palmer. Kan je daarop dansen? Op al die liedjes?
5: Ja.
0: Oké. Iedereen in het land meedoen met jullie. Maak er een fijn half uurtje van bij ons. Dankjewel.
1: Doei.
3: Koffietanken
4: met Sven en Anke.

0: Dit is Joe.
1: Koffietanken.
0: Met Sven en Anke.
2: Hey Sven en Anke. Ik ben Janiek. En ik ben er al van het begin bij. Schiffers van Ed Sheeran is een van mijn favorieten binnen de club. Gewoon super om samen op te dansen. Tot de zon weer opkomt en wanneer het feest voorbij is, dan beginnen we weer opnieuw. En we hebben een super dansleraar, Wimmeke, die ons zeer veel mooie dansen aanleert. Ja.

0: spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
1: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
2: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
9: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
10: Koffietanken
11: met Sven en Anke.

0: is Joe.
1: Koffie tanken met Sven en Anke.
2: Hoi Sven en Anke, ik ben Bieke. En voor mij is Austin van Dasha de koppeldans bij uitstek. We hadden een plan, liedjes in de wachtrij en off we go. Hadden een buikgevoel en wisten dat het goed zou komen. Geen gebluf, wel wat zenuwen, maar waar een wil is, is een weg. En die weg nemen we al dansend met onze line dance family. We're proud to be a

0: Anke.
1: Met Sven en Anke.
0: Maandag zijn we er weer. Wil jij ook de platen kiezen? Schrijf je dan in op joe.be.
2: Een heel goeiemorgen. Als je zo nog wat aan het bekomen bent,

0: Van een warme nacht met misschien ook wat luid onweer erbij, dan trek ik jou heel graag op gang op deze vrijdag. 10 uur eerst het nieuws met Lore Vrijsink.
1: Goedemorgen. Scholen wachten jaren op een verbouwing. Minister Beenders wil duidelijkere levertermijnen. En de administratie bij een overlijden zorgt voor veel onduidelijkheid. Scholen moeten tot maar liefst 16 jaar wachten voor ze kunnen verbouwen. Bijvoorbeeld een nieuwe speelplaats of renovatiewerken. De onderwijsadministratie kan het aantal subsidieaanvragen daarover niet volgen. Op dit moment worden nog dossiers uit 2010 behandeld. Zo'n renovaties kosten natuurlijk bakken geld, waardoor scholen niet verder kunnen zonder die subsidies. Bevoegd minister Sohal Demir investeert deze legislatuur zo'n 3,2 miljoen euro extra om meer scholen te kunnen helpen. Minister van Consumentenzaken Rob Beenders wil dat bedrijven exacter laten weten wanneer je bestelling geleverd zal worden. Hij dient daarvoor een wetsvoorstel in om komaf te maken met vage leveringstermijnen. Want die worden vaak niet gevolgd, waardoor je veel langer moet wachten. Minister Beenders denkt daarom aan een levertermijn waarbinnen je je bestelling moet ontvangen. 2 op de 3 Belgen weten niet welke papieren ze allemaal in orde moeten brengen na een overlijden. Dat blijkt uit een nieuwe barometer van uitvaartbedrijf Dela. Vanessa de Koning.
2: Dat gaat vooral over al die administratie na de uitvaart. Mensen denken vaak is de uitvaart regelen dat het drukste is en het meeste energie vraagt. Maar na die uitvaart komt er ook nog heel veel administratie op je af. En dan is dat voornamelijk die nalatenschap regelen, alle instanties aanschrijven, de overheid, de verzekeringen, het ziekenfonds, abonnementen.
1: Experten raden daarom aan om een lijst te maken, zodat nabestaanden weten waar ze welke documenten kunnen terugvinden en met wie ze allemaal contact moeten opnemen. Vrij zonnig en tropisch warm, maxima rond 33 graden. Tegen de avond kans op onweer en hagelbuien. Dit weekend veel zon en opnieuw warm, rond 30 graden. Begin volgende week blijft het tropisch met kans op 35 graden.
0: 3 files nog waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten in de file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En ook nog een kwartier tussen Antwerpen-Centrum en Deurne. Op de E17 richting Antwerpen schuif je 12 minuten aan tussen Haastonk en Antwerpen-West.
3: Dit is Joe.
4: Met Heidi van Tielen.

Justine uit Zedelgem stuurde net via de Joe-app. Ik ben nog altijd de grootste MJ-fan. Net een halve marathon gelopen op zijn muziek. Wat een knappe inspanning. Ja, het is vrijdag, het is warm. Maar we gaan samen nog een sprintje trekken richting weekend. Enfin, sprintje, dat mag eigenlijk niet van de overheid, want dat is code geel. En dan wordt er aangeraden om geen al te zware inspanningen te doen. En in dit geval ga ik nog eens luisteren naar de overheid. Maar zachtjes swingen, dat kan nog net. En zeker op Barry White.

0: Als artiest moet je je singles goed plannen en zo net voor de zomer een single uitbrengen. Dat is altijd een goed idee. Berre heeft dat dus gedaan met die nieuwe die je net hoorde. Yesterday, Today, Tomorrow. En Milk Inc. heeft ook een nieuwe zomersingle. Die heet Madison. En die brachten ze gistermiddag nog live bij De Kok en De Koning. Kan je uiteraard terugvinden op onze socials, mocht je dat gemist hebben. Maar Reggie en Linda hadden gisteren ook heel erg tof nieuws bij. Want ze hebben aangekondigd dat zij dit jaar Joe Paradise Beach gaan openen op donderdag 9 juli is dat. En we hadden echt geen betere artiesten kunnen kiezen om dat te doen. Dus wil je daar graag helemaal gratis bij zijn, zet het in je agenda. Kom gewoon naar Westende, naar Joe Paradise Beach op 9 juli. En geloof mij, concerten met Zeezicht, dat is een zalige plus.
1: This generation rules the nation with Russian.

0: Deze week in Date Night.
1: Ik heb ooit al eens seks gehad op een spannende plaats.
2: Ja, in zo'n zwembadkotteke.
3: Ik voel me echt niet plezant.
4: Date Night.
0: Tess op date met Soen Soekie.
2: Iets heel concreet. Ik hou echt van korte rokjes.
0: Date Night met Tess Goossens en Soen Soekie. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
5: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. Twee schaaltjes plus eentje gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
6: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
7: Hou je van een goede ochtendshow?
8: Ze zijn weer samen, ze. De koning en de koningin van de ochtend.
7: Of luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
9: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
10: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
12: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
11: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
12: Ja, blijf gaan.
11: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
13: Zeg, de Vos.
14: Ja, Lemmes.
13: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
14: Oei, wat doet hij er zo op?
13: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
14: Ja, en?
13: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
15: Dat is
16: de Vos Lemmes.
17: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
18: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
19: Midas. Je kan altijd

Het is vandaag 19 juni en dat is ook de verjaardag van Paula Abdul. Ze wordt er 64. Ze heeft gezongen, gedanst, is de laatste 20 jaar ook vooral bekend gebleven als jurylid in Amerika van zowat alle mogelijke talentenjachten. En ze is naar eigen zeggen ook de eigenares van de grootste schoenencollectie met gigantische hakken. Want Paula Abdul die is maar 1,50 meter groot en daarom zijn sneakertjes niet meteen haar ding. Ik vermoed dan ook dat Paula Abdul zich vandaag gaat trakteren op een paar nieuwe Louboutins of zo. Toch wel in een lichtjes andere kleur die ze nog net niet had. Want zo zijn wij vrouwen.

0: Half elf op deze bloedhete vrijdag. Er zijn vier problemen onderweg waar je meer dan vijf minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 17 minuten erbij tussen Sint-Annalinkroever en Antwerpen-West. Komt daardoor een defect voertuig. En nog eens 20 minuten in de file tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten in de file tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En op de E17 richting Antwerpen komen er 10 minuten bij tussen Kruibeke en Antwerpen-West.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen. We'll be right back.

We blijven nog altijd geloven in Cher en al haar capaciteit. Het was nog eens Believe. Zometeen Stefanie Plankaert voor de laatste keer als wegwijzer deze week. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die Chateau Plankaert gevolgd hebben de afgelopen weken op tv. En op vrijdag altijd een uitstaptip van mijn wegwijzer. Dus ik wil wel eens echt heel graag weten of Chateau Plankaert binnenkort voor jou en voor mij een optie is. Is dat open? Kunnen we daar naartoe? En wat kan je daar buiten aan tafel zitten met de Plankaerts ook nog doen? Ik ga het vragen aan de bron zometeen aan Stefanie Plankaert herself.

0: Ann, groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
1: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s.
0: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
1: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afwasdoom.
0: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
1: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afwasdoom in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
0: Ann, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
2: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel juist.
4: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, een secondata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Nou, ah, top, hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
6: De ketelaren voor de Bruinen. Geweldige goal!
7: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
6: Heerlijk in de kruising!
7: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
6: Goku, score!
7: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
8: Kissie, Kendo, lekker lang opladen. Kissie, want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
7: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
9: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
10: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Wegwijzer.
1: Stefanie Plankaert voor de laatste keer. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Oh, ik heb jouw papa Eddy een paar weken geleden hier bij Joe horen zeggen dat Château Plankaert bijna klaar is. We zijn nu juni. Hoe zit het daarmee?
2: Ja. Wij zouden heel graag deze zomer nog kunnen open doen.
1: Ja?
2: Maar dan voor try-outs. Dus dan eigenlijk echt om te checken wat er nog kan verbeterd worden, waar we nog kleine schoonheidsfoutjes kunnen opblinken. Maar ja, dat zou wel willen zeggen dat we inderdaad deze zomer voor de eerste keer gasten zouden ontvangen. Dus heel spannend allemaal.
1: Ja, want gaan jullie er dan in een soort van beurtrol allemaal zijn? Of hoe zien jullie dat precies?
2: Ja, nee, ik denk wel als we gaan opengaan dat we daar allemaal gaan zijn. We gaan ook alle hens aan dek nodig hebben. Alle handen zullen welkom zijn. En dan naarmate het jaar zal vorderen, dan zullen we inderdaad wel een systeem vinden waarin we meerdere keren per jaar kunnen opengaan. Of andere formules, maar dat moeten we nog een beetje uitzoeken.
1: Ja, oké, dat is nog even toekomstmuziek. Maar mensen, als ze dan nog een extra argument nodig hebben om naar Château Plankaert te gaan, dan heb jij er nog wel eentje in de buurt, hè, als uitstaptip.
2: Klopt. Ja. Ik zou liegen als ik Danny als mijn favoriete uitstap zou bestempelen. En dat is eigenlijk op een half uurtje rijden van onze château, ligt voor mij eigenlijk wat mij betreft de mooiste tuin van de wereld. En ook het mooiste dorpje wel. Mm-hmm. En dat heet Apremont-sur-Allier. Allier is eigenlijk de rivier die door de hele regio stroomt.
1: Ja.
2: Dat is ook door de Auvergne is dat de grootste rivier die daar doorstroomt. Maar dat is een heel mooie rivier met heel mooie strandjes en heel mooie dorpen aan de zijlijn. En Apremont-sur-Allier is daar eentje van. En dat dorpje beschikt ook over een kasteel en in het dorp zijn alle huizen heel mooi bewaard gebleven. Ik denk van in de jaren 1300 of zo, denk ik.
1: Echt zo'n middeleeuws, ja.
2: Ja, middeleeuws dorpje inderdaad. En ze moeten die tuinen ook allemaal zo onderhouden. Dus dat is allemaal zeer strikt, maar wel heel, heel mooi. En daarin bevinden zich Les Jardins d'Apremont. En ja, je kan daar een ticketje voor kopen en je kan daar de hele dag in die tuinen doorbrengen. Een boek lezen, op je blote voeten in het gras lopen, naar de bloemen kijken.
1: Maar dat is wel echt heel bijzonder. Aangelegd allemaal.
2: Ja, dat is niet zomaar een tuin, maar ja, dat is inderdaad. Er is iets speciaals in die tuin. Er hangt een heel bijzondere energie, vind ik, in die tuin. Je wordt daar heel rustig van.
1: Oh, heel bijzonder. Oké, voilà. Extra tip of extra reden om naar jullie af te zakken. Misschien vanaf augustus dan voor Château Plankaert. Waar kunnen mensen zich inschrijven of al wat informatie vinden? Want boeken is toch wat te snel, dacht ik, hè?
2: Ja, klopt inderdaad. Maar er is een wachtlijst en die is. Ja, ik kan wel zeggen dat die al redelijk goed gevuld is, maar het is zeker de moeite om je daarvoor in te schrijven, want wij gaan alle mensen persoonlijk contacteren. En dan zou het wel eens kunnen dat er mensen op die wachtlijst als eerste de kans krijgen om te kunnen reserveren voor de try-outs die wij graag zouden willen starten. Ergens in augustus.
1: Geweldig. Ja. Oké, heel veel succes daar alvast mee. En je hebt dan nog eerlijk eens een maand. Of moet je nog naar daar om te gaan werken?
2: Wij gaan van zodra school is gedaan, zijn wij met de hele familie weg. Naar daar. Want het gaat niet vanzelf klaar.
1: Dat geloof ik. Ja. Die laatste loodjes die zijn legendarisch zwaar uiteraard. Maar heel veel succes daarmee. Jullie gaan dat ongetwijfeld super doen. Zo hartverwarmende mensen allemaal in één château. Dat kan niet mislopen. Bedankt om mijn wegwijzer te zijn, Stefanie. En heel graag tot de volgende keer. Hè.
2: Ik vond het superleuk.
0: De wegwijzer. Good times. Great.

philosophy. Mungo Jerry en In the Summertime. Ja, altijd geleerd wij allemaal dat die zomer pas op 21 juni start. Maar kijk naar buiten. Dit is hoogzomer. Hopelijk kan je ervan genieten dit weekend. Ik weet nu ook al dat de barbecuegeur alomtegenwoordig zal zijn in de gemiddelde Vlaamse straat. En die geur is vaak beter dan zo de lichtjes aangebrande satés toch vaak.

0: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
1: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
0: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
1: Ik ga winnen, ik voel het.
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto. Let's go. Omdat het kan.
2: Mannekes,
3: Bombie,
2: ik ga schilderen.
3: Nee, Bombie, we gaan klussen.
2: Schilderen.
3: Klussen.
2: Schilderen.
3: Klussen.
2: Schilderen.
3: Klussen.
2: Mannekes.
3: Moeder.
2: Schilderen is ook klussen.
3: Ah ja.
2: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
3: 25?
4: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
0: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
5: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
6: Yes, of Corsa.
5: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
6: Yes.
5: Vanaf €179 per maand in lease and go?
6: Yes.
5: En tot 8 jaar speciale garantie?
6: Yes.
5: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
7: Kom nu naar Tegels Veronhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
8: Veronhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
7: Nu lotverkoop met kortingen van 50% tot 70%.
9: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
10: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
11: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
9: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
12: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
13: Voilà, een salade van vlees.
14: Oei, amai.
12: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
16: Fantasialand. Dat zijn mooie momenten samen in werelden vol fantasie.
17: Word nu Luminus Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminus.be.
18: Goedemorgen. Laatste kans deze week om €100 te winnen met Less is More. Maar natuurlijk ook veel extra zomerse muziek hier bij Joe. Om gewoon wat extra te genieten. Bijna 11 uur, dit is het nieuws met Lore Brijsink.
19: Goedemorgen. Diesel wordt goedkoper. De dodelijke instorting op het Nieuw-Zuid is herdacht. En de toeristenbootjes in Brugge moeten stiller zijn. Diesel tanken wordt morgen een pak goedkoper. Er gaat bijna 8 cent af per liter. Daardoor betaal je nog maximaal €1,90 aan de pomp. De diesel- en benzineprijs schommelt al maanden door het conflict in het Midden-Oosten. In Antwerpen is de werframp op het Nieuw-Zuid herdacht. 5 jaar geleden stortte een deel van een school in aanbouw in. 5 buitenlandse bouwvakkers kwamen om, 9 mensen raakten gewond. Ze werkten hier als goedkope werkkracht voor onderaannemers. Ook vandaag is sociale dumping nog altijd een groot probleem in de bouw, zeggen de vakbonden.
20: Als u weet dat een bouwvakker in België 7 keer meer kans heeft om te overlijden op het werk dan eender welke andere werknemer, is dat toch wel een heikel punt. De sociale dumping zorgt daar ook voor dat die arbeidsongevallen zo hoog blijven. Er is altijd een hoofdaannemer, maar de takken daaronder gaan dikwijls tot 9 niveaus lager. Dan kun je natuurlijk de vraag stellen, wie zorgt er voor die veiligheid?

0: Volgens het ACV stierven in 5 jaar tijd in totaal 72 arbeiders op bouwwerven in ons land. Toeristenbootjes in Brugge zijn te luid. Ze mogen daarom vanaf 2029 geen geluidsversterking meer gebruiken. Dat heeft het stadsbestuur beslist. Inwoners krijgen nu de hele dag dezelfde verhalen te horen van de gidsen die in de bootjes uitleg geven met een microfoon. En dat zorgt voor overlast. Door de beslissing pas over 3 jaar te laten ingaan, krijgen de uitbaters tijd om zich aan te passen. De beslissing moet wel nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Vrij zonnig en tropisch warm, maximaal rond 33 graden. Tegen de avond kans op onweer en hagelbuien. Dit weekend veel zon en opnieuw warm, rond 30 graden. Begin volgende week blijft het tropisch met kans op 35 graden.
1: Behoorlijk druk al onderweg gekeken de plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier erbij tussen Sint-Annalinkroever en Antwerpen-West door een defect voertuig. En op 12 minuten tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout. Richting Gent op die Antwerpse ring 10 minuten in de file tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de ring rond Gent richting Oostakker een kwartier erbij tussen Zelzaten-Noord en de Skaldestraat. En op de E19 richting Antwerpen 12 minuten in de file tussen Sint-Jopiet-Goor en Antwerpen-Noord. Noord liever, ook daar door een defect voertuig.
2: Dit is Joe.
3: Met Heidi van Tielen.

moet toch zwaar op de maag liggen, zo'n man opeten. Persoonlijk liever een slaatje met dit weer. En zeker ook liever muziek die lekker zwoel klinkt. En die hebben wij bij Joe. Nu met de Black Eyed Peas samen met Sergio Mendes en hun Maschinaba.

In Las Vegas moet alles nog bigger and better zijn dan het al is in de rest van Amerika. Dat is ook heel goed gelukt met die sfeer, die bolvormige concerttempel in de woestijn daar. Staat zelf echt nog wel op mijn bucketlist om daar ooit eens een concert mee te pikken. En een van de volgende grote bands die daar dit jaar gaat staan, dat zijn de Eagles. En groot succes, want ondertussen zitten ze al aan 12 concerten daar. Dat wil dus zeggen dat echt wel heel veel mensen nog eens willen genieten van al die classics van de Eagles. Ik ben net eens gaan kijken online. Het kost je zo'n €400 voor het goedkoopste ticket. En dat is dus zonder overnachting in Hotel California. Dat had er wat mij betreft voor die prijs wel mogen bijzitten.

0: Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
1: Ladies and gentlemen,
2: David Bowie.
0: David Bowie Forever. Vier zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
3: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
0: David Bowie Forever.
3: Bowie was geen gewone artiest. Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you
0: so. David Bowie Forever. Morgen vanaf 12 uur exclusief bij Joe Gold. Good
4: times. Great music.
5: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
6: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
7: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan voilà, krijg je 2 plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
0: Dit is Joe.

En van de stoere Amerikaanse gitaren van Joan Jett en de Blackhearts naar die typische gitaartjes uit Zuid-Amerika. De Buena Vista Social Club die had er een hele collectie van en je hoort ze in Chan Chan.

0: nogal dwingend, maar bon. 11:40 geworden, het is druk onderweg. Ik geef je de plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West door een defect voertuig. En ook een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Gent is dat een kwartier dat erbij komt tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. E19 richting Antwerpen, 20 minuten in de file tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. Ook door een defect voertuig. En op de E34 schuif je een kwartier aan tussen Melzelen en Sint-Anna-Linkeroever.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

Laatste kans deze week om 100 euro te scoren bij Beecharge. Met Less is More. 100 euro, al een heel tof bedrag. Je kan daar ook alle richtingen mee uit. Want je kan dan een waardebon kopen voor god, wat alle grote merken. Dus of dat nu een kort shortje is dat best perfect bij het weer past. Of ja, iets anders, een ventilator. Ik zeg maar iets. Wat je ermee doet, dat kies je vooral zelf. Maar je moet natuurlijk een grote Joe Hit herkennen met enkel de instrumenten. Daar komt het op aan. Heb jij nog genoeg frisheid in je hoofd om mee te spelen? Dat is wel heel belangrijk. Nu Less is More doorsturen via de Joe-app. Laatste kans deze week op 100 euro. Less is More nu in de Joe-app. En heel veel succes.

0: Cijfers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
1: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
2: IKEA.
1: Meer info op IKEA.be.
3: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of Corsa.
3: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in lease and go?
4: Yes.
3: En tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. Ho ho, dat is lekker scoren.
8: Dat is de ja van Jumbo.
9: Kessie, Keno, lekker op de camping.
10: Kessie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
11: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
12: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
14: Ah ja, het is mosselseizoen.
13: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
14: En wel, met u ga ik graag in zee.
13: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon.

0: al kwaad sinds 1998. Anouk en Nobody's Wife.
1: Dit is Joe.
2: Les is more.
0: Les is more gaan we voor de laatste keer deze week spelen met Jelle uit Laakdal. Jelle, goedemorgen.
3: Goedemorgen of middag, hè,
0: ja,
3: het al zijn.
0: Ja, 11:15, dat is wat grensgebied, hè. Zeg, jij bent leerkracht in het secundair onderwijs, maar jij ontsnapt aan examens verbeteren. Hoe doe je dat?
3: Door het juiste vak te studeren natuurlijk, hè. Ik heb lichamelijke opvoeding gestudeerd en het vak Nederlands, maar ik geef momenteel enkel lichamelijke opvoeding, sport en de theorie daar rond geef ik momenteel.
0: Ah, oké. Dus dan ontsnap je een klein beetje aan die heisa van het examens verbeteren, maar de klasseraden en dat soort zaken, die komen wel nog in jouw bak terecht.
3: Ja, zeker. Ja. Dat is vanaf volgende week.
0: Oké. Zeg, en valt het eigenlijk wat mee zo nu als het zo super warm is op school? Ik denk dan altijd aan heel veel van die kinderen en jongeren die dan toch gewoon denken van laat het gewoon stoppen. Maak er een eind aan.
3: Ja, je voelt het wel dat het einde van het schooljaar is bij de leerlingen, ook maar ook bij de collega's. Er zit ook veel op een tandvlees tot het einde van het jaar. Maar uiteindelijk, we zijn er bijna, dus de laatste loodjes.
0: Ja, snap ik. En dat is ook gewoon heel normaal, hè. Jelle, we gaan spelen voor €100. Een grote Joe-hit herkennen, dat wordt jouw taak. We gaan eens luisteren. Dit is jouw opgave.

0: Jelle, wat denk je? Heb je het herkend?
1: Ja, ik kan het niet zo heel goed horen, maar ik dacht misschien, ja, door de gsm was het iets moeilijker te verstaan, maar was dat misschien Natalia?
0: Nee? Dat was zeker Natalia. Ja, het is altijd wat anders om mee te spelen, live op de radio, via de telefoon natuurlijk, maar je hebt dat schitterend gedaan. Dat is geslaagd wat mij betreft. Hè. Nog een klein weekje dan doorzitten. Heel veel succes aan alle studenten daar die er nog even voor moeten gaan. En maak er alvast een schitterende vakantie van. En met 100 euro extra zijn er ook al wat extra mogelijkheden. Hè.
1: Ja, top. Dank
0: je wel. Goed, Jelle, tot de volgende. Hè. Bye bye.
1: Ja, tot ziens.

En ze is nog altijd een vechtertje, Natalia. I've only begun to fight. Heel fijn vind ik het om zo op het einde van het schooljaar ook eens een leerkracht te kunnen belonen met de 100 euro in Less is More. Die laatste loodjes, dat is ook echt een ding zo op het einde van het schooljaar. Uiteraard bij de leerkrachten, maar wie kinderen thuis heeft zitten, die weet dat en die voelt dat ook. Weet gewoon, het einde is in zicht. De zomer komt erbij.

0: zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
1: 4000?
0: Ça va toch? Dat is 20 euro.
1: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis?
0: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
2: Een salade maken voor uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Voilà, een salade van vlees.
4: Oei, amai.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
5: Go yellow!
6: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
7: Echt? Een heel jaar?
6: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
8: Mannekes,
9: Bombi,
8: ik ga schilderen.
9: Nee, Bombi, we gaan klussen.
8: Schilderen.
9: Klussen.
8: Schilderen.
9: Klussen.
8: Schilderen.
9: Klussen.
8: Mannekes.
9: Moeder.
8: Schilderen is ook klussen.
9: Ah ja.
8: En tot maandag is 25% korting op alle verf.
9: 25?
10: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
11: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Gamma, jouw verfexpert.
12: Hoe maken we bij Lapeyre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. Lapeyre.
13: Goedemiddag, niet zomaar een middag aan. Het is vrijdagmiddag en ik zorg ervoor dat je zalig het weekend inglijdt. Al zal dat glijden, door al dat zweten ook wel al relatief vlot lopen. Het is 12 uur, tijd voor het nieuws met Lore Prijsink.
14: Goedemiddag, dan toch geen geschrapte ritten in het leerlingenvervoer. Een Nederlands bedrijf koopt de treinen van Van Hool. En wie diesel moet tanken, wacht nog best tot morgen. Er worden dan toch geen ritten geschrapt in het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Daarover is een akkoord bereikt binnen de Vlaamse regering. Minister-president Matthias Diependalen kwam zelf met een oplossing, zodat er geen 200 ritten geschrapt moeten worden. Waarbij de lijn meer geld krijgt om alle ritten te kunnen organiseren. Collega Hannelore Simoens.
15: Geen enkele rit zou worden geschrapt, dus er komt niet 139 miljoen, maar de 150 miljoen die de lijn nodig heeft. Dat wil dus zeggen dat de arm van Aniek de Ridder is omgewrongen en dat is toch wel pijnlijk voor haar teruggefloten worden door je eigen minister-president van je eigen regering.
14: Het voorstel van Diependalen is enkel bedoeld voor volgend schooljaar. Deze zomer komt er dan een nieuw plan voor de hervormingen vanaf september 2028. De overnemer van de terreinen van de failliete busbouwer Van Hool is bekend. Dat is bevestigd aan onze redactie. Een Nederlands transportbedrijf heeft de grond in Dier gekocht. Dat gebeurde eerder al via een anoniem bot. Nu weten we dus wie erachter zit. GA den Otter Trucks. Dat betaalt 21,5 miljoen euro voor 30 hectare industriegrond. Dieseltanken wordt morgen een pak goedkoper.

0: gaat bijna 8 cent af per liter. Daardoor betaal je nog maximaal 1,90 euro aan de pomp. De diesel- en benzineprijs schommelt al maanden door het conflict in het Midden-Oosten. In Antwerpen is de werframp op het Nieuw-Zuid herdacht. 5 jaar geleden stortte een deel van een school in aanbouw in. 5 buitenlandse bouwvakkers kwamen om, 9 mensen raakten gewond. Ze werkten hier als goedkope werkkracht voor onderaannemers. Ook vandaag is sociale dumping nog altijd een groot probleem in de bouw, zeggen de vakbonden.
1: Als u weet dat een bouwvakker in België 7 keer meer kans heeft om te overlijden op het werk dan eender welke andere werknemer, is dat toch wel een heikel punt. De sociale dumping zorgt daar ook voor dat die arbeidsongevallen zo hoog blijven. Er is altijd een hoofdaannemer, maar de takken daaronder, dat gaat dikwijls tot 9 niveaus lager. Dan kun je natuurlijk de vraag stellen, wie zorgt er voor die veiligheid?
0: Volgens de Christelijke Vakbond stierven in 5 jaar tijd in totaal 72 arbeiders op bouwwerven in ons land. Toeristenbootjes in Brugge zijn te luid. Ze mogen daarom vanaf 2029 geen geluidsversterking meer gebruiken. Dat heeft het stadsbestuur beslist. Inwoners krijgen nu de hele dag dezelfde verhalen te horen van gidsen die in de bootjes uitleg geven met een microfoon. En dat zorgt voor overlast. Door de beslissing pas over 3 jaar te laten ingaan, krijgen de uitbaters tijd om zich aan te passen. De beslissing moet wel nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Vanmiddag volop zon en heet, maxima tot 35 graden. Vanavond wel kans op stevig onweer met felle wind en hagel. Het KMI geeft code oranje voor hitte en onweer. Morgen en de dagen daarna blijft de hittegolf aanhouden. Het blijft dus zonnig en rond de 33 graden.
2: Vooral veel problemen in en rond Antwerpen. Ik geef je de plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En nog eens een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout door een defect voertuig. Richting Gent is dat een half uur tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. E19 richting Antwerpen 22 minuten erbij tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. E313 20 minuten tussen Massenhoven en Bommelgem. Op de E17 een kwartier in de file tussen Haastonk en Antwerpen-West. En op de E34 ook een kwartier erbij tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever.
3: Dit is Joe.
4: Met Heidi van Tielen.

en Karma Chameleon. Toen Shawn Mendes en Camila Cabello deze single samen opnamen, dan waren ze nog een koppeltje. Moeten daar hete toestanden zijn geweest in de studio. Ondertussen zijn de twee jammer genoeg wel uit elkaar. Maar zij zal altijd zijn señorita blijven.

je allerlaatste kans om een familieticket voor Circus Camille te winnen. Ik was er vorig jaar niet bij in Oostende toen ze die eerste reeks shows gaf daar. Maar ik heb later wel de show gezien op VTM. En toch echt wel bijzonder wat Camille daar allemaal combineert. Uiteraard in de lucht, op de grond doet ze allemaal. En ze is op dit moment volop bezig met de circusrepetities van dit jaar. Want ze wil natuurlijk ook weer uitpakken met nieuwe stunts. En ik zag ze op haar Instagram gisteren met een zakje ijs op haar oog met als bijschrift weer een blauwe plek erbij. Straks dus zeker luisteren naar Tom en Ranje, want je merkt het, Camille, die is zich helemaal aan het smijten, duidelijk diep en hard aan het gaan met die voorbereidingen. En ja, dat leidt al eens tot een oeh en een auw. Een beetje zoals bij Aswad nu.

0: Deze week in Date Night.
1: Ik heb ooit al eens seks gehad op een spannende plaats.
2: Ja, in zo'n zwembadkotteke.
3: Ik voel me echt niet plezant.
4: Date Night.
0: Tess op date met Soen Soekie.
2: Iets heel concreet. Ik hou echt van korte rokjes.
0: Date Night met Tess Goossens en Soen Soekie. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
5: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
6: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
7: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
6: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
5: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
8: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
9: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op stofzuigers, skincare, kan niet stoppen met zingen.
11: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
12: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
13: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim. AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
14: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
17: Midas, je kan altijd vooruit.

Aha, zingt The Sun Always Shines on TV, maar nu toch vooral het shinen van voetbalzweet op je tv door dat WK voetbal. Ik kijk nu wel al uit naar België-Iran zondagavond om 7 uur. Gaat dan nog lekker warm zijn, hapje, drankje erbij, ideaal.

0: Ja, foutje van mij. De wedstrijd is natuurlijk om 9:00 s'avonds, zondagavond, België-Iran. Het was misschien een klein beetje wishful thinking van mij dat die match gewoon al wat vroeger begon. Het is 12:30 geworden. Er zijn veel verkeersproblemen onderweg. Ik geef je de plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest. E19 richting Antwerpen. Een half uur erbij tussen Sint-Joop-in-t-Goor en Antwerpen-Noord. Op de E17, 17 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de A12 een kwartier tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. En op de E34 11 minuten tussen Melcelen en Sint-Annalinkeroever. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West. En nog eens 20 erbij tussen Antwerpen West en Borgerhout. En richting Gent op die Antwerpse ring schuif je een kwartier aan tussen Antwerpen-Noord en Deurne.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

vanochtend bij Sven en Anke iets opgedoken dat niemand ooit gehoord heeft tot vanochtend. Maar dat een van de talenten van Anke geweldig in de kijker zet. Ze is niet alleen top op de radio, ze heeft ook heel vaak columns geschreven. Ze is sinds vorig jaar ook musicalactrice. Maar ze mag zich eigenlijk ook zangeres noemen. Ik laat het zo meteen nog eens horen, want ik vind zelf dat er meer mee moet gebeuren. Nu eerst een zangeres die ook nog eens goed piano kon spelen. Dit is Vanessa Carlton.

0: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, en de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
3: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
3: Ja, geel!
1: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
4: De ketelaren voor de bruine!
5: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
4: Heerlijk in de kruising!
5: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
4: Score!
5: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
6: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
5: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
7: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
8: Mijn haren omhoog?
7: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
8: Ah ja, dus mijn factuur?
7: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
10: klinken.
9: Want onze Cava Codornieuw Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
10: Klinkt goed.
9: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: 3, 2, 1.
12: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
13: Sorteren kan je zo meteen.
14: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
15: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
16: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be. Peugeot.
17: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
18: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
19: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
20: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
21: IKEA.
22: IKEA.
23: IKEA.
20: Meer info op IKEA.be.

0: korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Dit is Joe.
2: Good times. Great.

0: Wordt de mens vrolijk van La Bamba, de kuskusdans van Los Lobos.
1: Dit is Joe.
0: Je weet waarschijnlijk al dat Sven en Anke aan hun laatste dagen van hun 10e jubileumseizoen bezig zijn. Ze maken al 10 jaar samen ochtendradio en zo zijn ze de afgelopen dagen, dat gaan ze volgende week ook nog doen, ja, wat dan wat terugblikken op zo de legendarische momenten uit die 10 seizoenen. En vanochtend is er opgedoken dat Anke 4 jaar geleden een liedje heeft ingezongen. Het was geschreven door Udo trouwens, speciaal voor haar. En het was de bedoeling om die single op alle radio's te krijgen zonder dat die andere radio's zouden weten dat Anke de zangeres is van die song. Maar uiteindelijk heeft het team toch samen 4 jaar geleden beslist van we gaan dat toch niet doen. Het is niet goed genoeg, maar ik betwijfel dat. Ik vind dat Anke dat superleuk zingt. Het is ook echt een heel toffe song. De reacties vanochtend als ik die las in de Joe-app, mijn man toch super positief. En ja, het gaat dus over dit hier, hè. Anke en haar tot nu toe onuitgegeven hit Chocolate Candy. Uiteraard moest het over ongezond eten gaan. Dit is hem.

super catchy vind ik dat. En ik denk als zomersingle dat daar ook echt iets in zit. Ze gaan het dit weekend op Spotify zwieren. En er is nog 1 week Sven en Anke te gaan. Dus ik vind dat er toch nog tijd en ruimte is om er nog iets extra mee te doen. We zullen zien volgende week. Die chocolate candy van Anke, die verdient een plek in de hitlijsten.

Max en Andy Grammer en The Thing I Love. Karel Schmid die is al jaren gespecialiseerd in radiomaken tussen 1 en 4, of dat nu in sneeuw is of tijdens een hittegolf. Hij gaat jou daar perfect door begeleiden. Ik heb nog voor het nieuws van 1 uur ook een heel erg leuke zomerse song. Turn Me On van

0: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminus.be. Dit
2: is jouw... Oh, ik laat weekend kriebels op je los en toplaten van Teddy Swims, Mr. Know It All. De Gypsy Kings, Katy Perry en straks de police in de schatkamer van Schmidt. En uw nieuws, want het is ondertussen 1 uur, Lore Brijsink.
3: Goedemiddag. De crisis rond het leerlingenvervoeren is van de baan. Zo'n 60 lokale besturen vechten de nieuwe pensioenregeling aan. En opnieuw minder schepen in de zeestraat van Hormuz. Er wordt niet gesnoeid in het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Geen enkele rit zal geschrapt worden. Daarover is een akkoord bereikt binnen de Vlaamse regering. Eerder was er veel ophef omdat er plannen waren om meer dan 200 ritten te schrappen. Minister-president Matthias Diependalen maakt €150 miljoen vrij.
4: Dan komt erop neer dat we de dienstverlening die er vandaag is, dat we ook voor het volgende schooljaar gaan verzekeren. Maar het budget gaan we ergens anders compenseren. Enerzijds een heel klein deel van bij onderwijs en daarnaast van bij economie. En op die manier is het opgelost voor de komende jaren. Daarnaast gaan we ook een hervorming uitwerken. Dat is ook de reden waarom we de bevoegdheid verhuizen van bij de lijn.
3: En overbrengen naar het departement onderwijs. Die hervorming moet ingaan vanaf september 2028. De overnemer van de terreinen van de failliete busbouwer Van Hol is bekend. Dat is bevestigd aan onze redactie. Een Nederlands transportbedrijf heeft de grond in Lier gekocht. Dat gebeurde eerder al via een anoniem bod. Nu weten we dus wie erachter zit. GA Den Otter Trucks. Dat betaalt €21,5 miljoen voor 30 hectare industriegrond. Zowat 60 lokale besturen trekken naar het grondwettelijk hof tegen de pensioenregeling van de federale regering. Ze zijn boos omdat ze van de overheid geen extra geld meer krijgen om de pensioenen van hun ambtenaren te betalen. Alleen de grootste steden liever krijgen dat nog. Maar dat is niet eerlijk, zegt burgemeester van Genk Wim Dries.
5: Want men gebruikt enkel en alleen de inwonersaantallen, namelijk meer dan 100.000, om te rechtvaardigen dat zij extra geld krijgen. We hebben nu gezien dat alle steden en gemeenten de komende 6 jaar veel meer middelen moeten vrijmaken om die pensioenfactuur te betalen. En daardoor kunnen we minder investeren in dienstverlening, in onderhoud van wegen en andere.
3: In Vlaanderen gaat het om een tiental steden die wel nog extra budget krijgen. Onder meer Antwerpen, Brugge, Gent en Leuven. Een uitspraak wordt volgend jaar verwacht. 1 op de 8 kleine en middelgrote bedrijven in ons land gaat meteen flexijobbers inzetten. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van werkgeversorganisatie Unizo. Vanaf juli wordt het systeem van flexijobben uitgevoerd.

0: uitgebreid naar alle sectoren. Dat is afgelopen nacht goedgekeurd. 1 op de 5 bedrijven twijfelt om erop in te gaan, vooral omdat ze flexies willen inzetten op piekmomenten. Er passeren minder schepen in de zeestraat van Hormuz dan gisteren, door twijfels over de veiligheid. Omdat de gesprekken over de voorlopige vredesdeal tussen de VS en Iran niet doorgaan. De details lagen normaal vandaag in Zwitserland op tafel, maar die afspraak is geschrapt. De heropening van de zeestraat is een van de voorwaarden van de deal, maar er liggen wel nog veel zeemijnen in het water. Gisteren passeerden er al zo'n 25 schepen. Vanmiddag volop zon en heet, maxima tot 35 graden. Vanavond wel kans op stevig onweer met felle wind en hagel. Het KNMI geeft code oranje voor hitte en onweer. Morgen en de dagen daarna blijft de hittegolf aanhouden. Blijft dus zonnig en rond de 33 graden.
1: Het is druk onderweg. Er staan op dit moment 10 files waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E40 in de richting van de kust, tussen Drongen en Nevelen, 32 minuten. Richting Antwerpen op de E19, tussen Sint-Joop-in-t-Goor en Antwerpen-Noord, 25 minuten. Op de E313 vanaf Massenhoven, 21 minuten. Op de E34 vanaf Melzelen, 14 minuten. Op de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord, 13 minuten. E17 vanaf Haasdonk, 12 minuten. En dan de Antwerpse ring in de richting van Nederland, tussen Antwerpen-West en Borger. 22 minuten, maar ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 17. In de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 16 minuten. En de laatste voorlopig, de buitenring in Brussel 10 minuten tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem.

Ja, ik breng graag wat beweging op de vrijdagmiddag. Daarom Clouseau en Dans. Welkom tot 4 uur. Dit zijn de hits van Schmidt. Ik neem je mee naar het nieuwe weekend. Met veel goesting en positieve energie en topplaten. Ik heb er een uit de ethisch klaargezet en over energie gesproken. In de ethisch klonk dat zo. Dit is Evelyn Thomas. Goedemiddag.

echte dansbom uit de 80's. Dat was Evelyn Thomas bij Joe in High Energy. Dit is Teddy Swims. Hij is niet alleen Mr. Tattoo. Hoeveel zou hij er hebben? Ik ben daar stiekem wat jaloers op. Ik heb geen tattoos, maar hij heeft er wel heel veel. Maar hij is ook Mr. Know-it-all. Dit is Teddy Swims.

0: Altijd feest. Ja, als je ze vandaag niet draait, moet je ze nooit draaien, toch? De Gypsy Kings, grote zomerhit uit 91, Baila May. Straks Firework, Katy Perry zorgt ervoor. En we duiken ook de top 2000 in met de Doobie Brothers. Go, go, go.
1: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
2: Ladies and gentlemen,
3: David Bowie.
1: David Bowie Forever. 4 zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
4: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
1: David Bowie Forever.
4: Bowie was geen gewone artiest. Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you
1: so. David Bowie Forever. Morgen vanaf 12 uur exclusief bij Joe Gold. Good
5: times. Great music. Joe Gold.
6: Richie, citroen met framboos.
7: Richie, Belgische limonade.
8: Altijd verfrissend.
9: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
10: Yes, of Corsa.
9: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
10: Yes.
9: Vanaf €179 per maand in lease and go?
10: Yes.
9: En tot 8 jaar speciale garantie?
10: Yes.
9: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
11: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
12: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
11: Hoe praat jij nu?
12: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
11: En vind je vrouw dat niet lastig?
12: Ja, die zei dat ik sowieso al 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
13: Mobile Vikings.
11: Play it smart.
14: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de BTW-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
15: Auto 5.
16: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
17: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
18: IKEA.
17: Meer info op ikea.be.
19: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
22: Bon, de Nico komt niet.
21: Zij die het vergeten.
22: Els, waar zeg jij?
21: En zij die vergeten te annuleren.
22: Zeg iemand een dom gehoord?
21: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
22: Ah, zalig.
21: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
23: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
24: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doe ik mijn auto frrrr.
23: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
24: Ah, wat doen we dan?
23: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
24: Ah.
25: Midas, je kan altijd vooruit.
26: Dit is Joe.
27: Joe.

Doobie Brothers, Bedjou en Listen to the Music. Wow. Ja, er kan voor gezorgd worden voor extra veel muziek, want binnen 20 minuten gaan we naar de schatkamer van Schmidt, de laatste van deze week. Je weet het, in mijn schatkamer zet ik altijd een topplaat op een piedestal. Vandaag zijn het echte klassebakken. We hebben het over de Police en over een van hun beroemdste hits. Alleen, ik denk 90% van de mensen begrijpt het nummer compleet verkeerd. Ik heb het over dit. Every breath you take. Er zit zoveel meer achter. En het volledige verhaal hoor je straks 14:15. Nu.

staan op dit moment 9 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E40 in de richting van de kust. Lange file tussen Sint-Nijs-Westrum en Nevelen, 1 uur en 20 minuten al. In de richting van Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem, 24 minuten. Op de E17 vanaf Haasdonk, 19 minuten. Op de E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord, 19 minuten. E34 vanaf Melcelen, 14 minuten. Antwerpse Ring in de richting van Nederland, 24 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En ook vanaf Sint-Annalinkeroever tot Antwerpen-West, 19 minuten. In de richting van Gent, 17 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Op de buitenring in Brussel, 12 minuten tussen Wezenbeek-Oppem en Diegen.

0: Precisie Bombardement uit 1989 en altijd feest met de B-52's. En Love Check. De muziek is vandaag gewikt, gewogen en goedgekeurd voor tropische temperaturen. Je zal dat aan de lijve ondervinden. Zometeen is het chillen en dat is altijd zo op het ritme van Bob Marley en de Wailers.
1: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
2: IKEA.
1: Meer info op IKEA.be.
3: Ang, groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
4: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s.
3: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
4: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afasdoom.
3: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
4: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afasdoom in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
3: Ann, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
4: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
5: De maand juni, geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst, de broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
6: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
7: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
10: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
11: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
10: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
12: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
10: Doen we wel. Argenta.
13: Zo simpel kan het zijn.
14: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. 2 schaaltjes plus 1 gratis. Ho ho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
15: Mannekes, Bombi, ik ga schilderen.
16: Nee, Bombi, we gaan klussen.
15: Schilderen.
16: Klussen.
15: Schilderen.
16: Klussen.
15: Schilderen.
16: Klussen.
15: Mannekes.
16: Moeder.
15: Schilderen is ook klussen.
16: Ah ja.
15: En tot maandag is 25% korting op alle verf.
16: 25?
17: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
18: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
15: Gamma, jouw verfexpert.
19: Fantasialand, een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Waar kinderen grootse avonturen beleven en ouders zich weer kind voelen. Beleef bekroonde topattracties, meeslepende shows en heerlijke lekkernijen in fantastische werelden. Verleng je avontuur in een van de 3 unieke themahotels met directe toegang tot het park. Fantasialand.
20: Go Yellow!
21: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
22: Dus ook voor klanten.
21: Yep. Go for info naar telenet.be.
23: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
24: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
23: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er €1 miljoen extra in de jackpot.
24: Ik ga winnen, ik voel het.
25: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €5 miljoen. Lotto. Let's go. Omdat het kan.
26: Dit is Joe. Carlos.

0: Bob Marley met zijn Wailers en Iron Lion Zion. Het is ondertussen al 14-2.
1: De schatkamer van Schmidt.
0: Ah, welkom in de schatkamer. Tot aan de nok gevuld met topplaten en verhalen uit de muziekgeschiedenis. Het is de 19e juni. Ik neem je mee naar het jaar 1983. De Police brengen Synchronicity uit, hun vijfde LP en meteen ook de laatste. Stoppen op het hoogtepunt, zeggen ze, maar eigenlijk kunnen ze elkaar op dat moment al niet meer verdragen. De plaat zit vol, toeval bestaat niet. Dus met parapsychologische onderwerpen, vreemde samenlopen, synchroniciteit, alles heeft een betekenis, zelfs als je er niets van begrijpt. Er staan geweldige tracks op. Wrapped Around Your Finger, King of Pain en uiteraard ook Every Breath You Take, wereldwijd nummer 1. Sting schreef het in de periode na zijn scheiding van Frances, die, en ook net aan het begin van zijn relatie met actrice Trudy Styler, die ook nog eens de beste vriendin van Frances was, dus het was wat gecompliceerd. Maar met Trudy is hij trouwens nog altijd gehuwd. Hij schreef het trouwens op een heel speciale plek in Jamaica aan het bureau waar Ian Fleming al zijn James Bond boeken schreef. Het is een song die eigenlijk vertrekt vanuit het hoofd van een stalker die zijn prooi constant in de gaten houdt. En iedereen denkt bij dat nummer, oh wat romantisch, laat het ons op een trouw gebruiken, dat mag. Alleen het is dus helemaal geen liefdeslied. Er zit heel wat duisternis in en ook wat venijn. En intern zorgt dat nummer ook voor enorm veel verdeeldheid en venijn binnen de Police. Drummer Stuart Copeland zei er ooit over, het is Sting's beste song, maar wel met de slechtste arrangementen. Dat was geen kritiek, dat was gewoon bijna een mistake. Sting en zijn voormalige bandleden van de Police staan trouwens tegenover elkaar in het Britse hooggerechtshof vanwege een conflict over geld, van die Every Breath You Take. Een nummer dat nog altijd miljoenen keren per dag wordt gestreamd. Maar ik ga er ook vandaag toch nog wat streams aan toevoegen.

Dit zijn de hits van Schmidt, Dua Lipa en Houdini. De komende minuten mag je smelten voor Bryan Adams. Nou, dat is pas voor straks. Oké, duw ik hier gewoon op de verkeerde knop. Dat gebeurt ook wel eens af en toe. Ik wilde gewoon op een speciale manier I Do It For You instarten. En die staat nu klaar. Dus je mag toch smelten.

0: New York zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel juist.
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost die 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
4: Ah ja, het is mosselseizoen.
3: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
4: En wel, met u ga ik graag in zee.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler en geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
6: Kia, movement that inspires.
5: Voorwaarde op kia.be.
7: Carglas herstelt, Carglas vervangt.
8: Sterretje, bij Carglas herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglas.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
7: Carglas herstelt, Carglas vervangt.
9: Info en voorwaarden op carglas.be.
10: Bij Tui heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de Tui-app of je reisagent. Tui, live happy.
11: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
12: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
13: We gaan naar de 80s dit uur met onder andere Simple Minds, Promise You a Miracle. We gaan ook naar de 90s met Snap, The First, The Last Eternity. En je hoort ook de nieuwe Tom Dice. En nu het nieuws, want het is al ruim 2 uur. Lore Breisink.
14: Goedemiddag. De straat van Hormoes is opnieuw dicht. Dan toch geen geschrapte busritten in het buitengewoon onderwijs. En Brussel sluit zijn parken vanavond. Het vredesakkoord tussen de VS en Iran wankelt. Iran sluit opnieuw de zeestraat van Hormuz af, omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd. De VS en Iran sloten deze week een akkoord over een wapenstilstand, op voorwaarde dat de VS die Iraanse havens niet meer blokkeert en dat Israël zich terugtrekt uit Libanon. En dat is volgens Iran niet gebeurd. Daarom worden alle schepen in de buurt van de zeestraat nu meteen teruggestuurd. Wie niet luistert, zal worden aangevallen. De crisis rond het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs is voorlopig afgewend. Mogelijk gingen 200 ritten geschrapt worden als besparing. De Vlaamse regering draait die plannen nu terug en het budget wordt opgetrokken naar €150 miljoen, 11 miljoen meer dan eerst voorzien. Minister-president Matthias Diependalen.
15: Dat komt erop neer dat we de dienstverlening die er vandaag is, dat we ook voor het volgende schooljaar gaan verzekeren.

0: Maar het budget gaan we ergens anders compenseren. Hè. Enerzijds een heel klein deel van bij onderwijs en daarnaast van bij economie. En op die manier is het opgelost voor de komende jaren. Daarnaast gaan we ook een hervorming uitwerken. Dat is ook de reden waarom we de bevoegdheid verhuizen van bij de lijn.
1: En overbrengen naar het departement onderwijs. Die hervorming moet ingaan vanaf september 2028. In Brussel gaan alle parken dicht om 8 uur vanavond, doordat het mogelijk hard gaat regenen. Er is ook kans op windstoten tot 90 km per uur. En dan zouden er afgewaaide takken of bomen op wandelaars kunnen vallen. Morgen vroeg zijn alle parken weer toegankelijk. Vanmiddag volop zon en heet, maxima tot 35 graden. Vanavond wel kans op stevig onweer dus. Morgen en de dagen daarna blijft de hittegolf aanhouden. Het blijft zonnig en rond de 33 graden.
2: Traditiegetrouw is het druk onderweg. Ik beperk me daarom tot de vertragingen waar je meer dan een kwartier verliest. Dat zijn 5 files op dit moment. Richting kust E40 tussen Sint-Nijs-Westrum en Nevelen. 1,5 uur extra. Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 26 minuten. Vanaf Sint-Anna-Linkeroever ook tot Antwerpen-West 19 minuten. Richting Antwerpen de E34 vanaf Melselen tot Sint-Anna-Linkeroever 18 minuten. En richting Brugge op de E403 tussen Aalbeke en Etampouy-Mouscron. 18 minuten. Sta je nog elders aan te schuiven, verlies je dus minder dan 15 minuten.

0: Billy Joe, echt de meester in het maken van goede love songs. Ja, zijn partner zal ook blij geweest zijn toen ze het hoorden. I love you just the way you are. We hebben hier bij Joe, in de blik achter de schermen, een grote kast en daarop staat verboden te openen, tenzij het warmer is dan 30 graden. In die kast zitten topplaten. Eén daarvan heb ik voor je klaargezet. We gaan naar de 80's en als ik de titel zeg en je hebt de 80's meegemaakt, dan weet je al direct van, ah ja, ja, oh, geweldig. Allee, dat hoop ik toch. Paris Latino, zeg je dat wat? Als je het nog niet kent, het was een grote hit voor Bandolero en het zorgt voor het absolute zomerse gevoel na de nieuwe Tom Dice.
1: Dit is Nieuw bij Joe.

0: zo de baan.
1: Deze week in Date Night.
2: Ik heb ooit al eens seks gehad op een spannende plaats.
3: Ja, in zo'n zwembadkotteke.
4: Ik vond het echt niet plezant.
5: Date Night.
1: Des op date met Soen Suki.
3: Iets heel concreet. Ik hou echt van korte rokjes.
1: Date Night met Des Goossens en Soen Suki. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
6: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
7: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Zij de Vos.
9: Ja, Lemmes.
8: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
9: Ah ja, met no cap gourget, wayo worstjes en slay samurai.
8: Of dingen, hè? Bougie burgers.
9: Dat is passé. Kom, er pakt u Lemmes.
8: Oké. Okay.
9: Waarom neemde jij nu nog een burger?
8: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
10: Dat is
11: De Vos Lemmes.
12: Kessie, Kendo, lekker op de camping. Kessie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
13: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
14: Ik ben blind.
15: Hij zit er vast.
14: Ik ben blind.
15: Het licht is uitgevallen.
14: Oh, ik dacht even...
13: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
16: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1+1, gratis. Mooi weer van...
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Deze week kom je bij Spar voor...
19: 1+1 kilo gratis, op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
18: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
19: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
18: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
20: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
21: Midas, je kan altijd vooruit.
18: Dit
21: is Joe.

Can't Stop Loving You en Phil Collins. Ja, de zomer staat echt voor de deur. En eerlijk, je hebt geen reden om ons niet te komen bezoeken. Tenzij je ons niet graag hebt, maar dan denk ik, ja, waarom luister je dan nu? Dus kom ons zeker bezoeken van 9 juli tot en met 9 augustus. Want dan staan we op het strand met Joe Paradise Beach in Westende. Je kan er heerlijke ijsjes eten of een cocktail drinken. Een straffe koffie, dat kan ook. Of een cool pintje. Ondertussen genieten van de live radio elke dag van 10 tot 10. En uiteraard zijn er ook al een aantal activiteiten verklapt. Ook een aantal nog niet. We moeten een beetje de spanning inhouden. Maar als ik de kalender bekijk, het wordt een fijne zomer. Donderdag 9 juli een concert van Milk Inc. om 8 uur in Westende. Sven gaat ook de 80s DJ set Ornelis Goes 80s draaien. Die gaat door op 11 juli. Vrijdag de 17e juli is er ook Vlaanderen Zingt met host Tom de Kok. En jij mag daar absoluut uit de volle borst meezingen tijdens dat groot meezingfeest wat Vlaanderen Zingt toch altijd is. En er is ook van dit jaar, 19 juli, dat is een zondag, de leukste hondenwandeling. Er komen nog meer dingen aan, dus blijf luisteren, kom je het gewoon vanzelf tegen. Maar dus Joe Paradise Beach vanaf 9 juli in Westende. En ik hoop ook...

Simple Minds, nog lang niet uitgezongen en ook nog helemaal niet op pensioen, integendeel. Ze hebben net een nieuwe tour aangekondigd en die brengt hen volgend jaar richting Australië en dan nemen ze Gary Numan mee. Of, dan hoop ik dat ze ook nog eens onze kant uitkomen. Maar dat is gewoon kwestie van tijd, toch? Het is ondertussen 2:30 geworden. Het is druk onderweg. Ik beperk me tot de files waar je meer dan een kwartier verliest. Dat zijn er 6 in de richting van de kust op de E40 tussen Gent en Nevelen. 52 minuten. Richting Antwerpen de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 23 minuten. Op de Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 22 minuten. En ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. 20. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. 16 minuten. En ook een kwartier tussen Berchem en de Kennedy.

0: Soul Sister op het ritme van de vrijdagmiddag met Tell Me What It Takes. Ja, ja, ja, zo dadelijk 3:15, want dan is er de Zen van Schmidt, het rustpunt in de middag. Dan draai ik altijd non-stop voor jou twee heerlijke platen om helemaal bij te tanken. Een van die twee komt van Europe. Iedereen kent ze van The Final Countdown, maar die rockers hebben ook een aantal rustige nummers. En een van de grootste rustige hits die ze scoorden, hoor je zo meteen.
1: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
2: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in Lease & Go?
3: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op Luminus.

0: kon er niet naast in de zomer van 2008 in een nummer 1 hit voor Kid Rock en All Summer Long.
1: De zin van Schmidt.
0: Ja, ja, even chillen rond dit tijdstip in de middag. Maak je klaar voor Europe, een van hun grote hits uit de 80's. Zaten verschillende vlammen en Carrie was er één van en die hoor je zo dadelijk. Maar beginnen doen we met een monument uit de top 2000. En soms heb je geen groot drama nodig om je recht in het hart te raken. Een simpel verhaal vol kleine details volstaat. Honey van Bobby Goldsboro is zo'n klassieker. En met een einde dat je stil maakt, zelfs als je hem al kent. Dus zet je schrap voor Honey.

was even de zachte kant van de makers van The Final Countdown Europe. En die doken vandaag op in de Zen met Carrie. En we begonnen met een top 2000 hit voor Bobby Goldsborough. Zoveel reacties op die honey altijd. Ja, dat is ook een nummer dat je niet al te vaak meer hoort. Maar als je dan door de reacties gaat, veel mensen hebben daar speciale herinneringen aan. En is nog altijd erg geliefd. Voilà, dat was het rustpunt. Voor de rest is iedereen bijgetankt, hoop ik. Dus we steken een tandje bij.

0: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment pick and mix gesneden fruit. 3 potjes voor maar 5 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
3: Carrefour. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminus.be. Dit is
4: jouw. Zometeen nemen we de aanloop naar het weekend met topplaten van Taylor Swift, Justin Timberlake en ook nummer 1 hit voor de Bengals, Walk Like an Egyptian. En nu het nieuws, want het is 3 uur, Lore Brijsink.
5: Goedemiddag. Een mogelijke verkrachting op Graspop. De storm over het leerlingenvervoer is gaan liggen en de straat van Hormuz is opnieuw afgesloten. Het parket van Antwerpen onderzoekt de mogelijke verkrachting op metalfestival Graspop in Dessel. De feiten zouden gisteren gebeurd zijn op dag 1 van het festival op het festivalterrein in de buurt van het podium. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. Het parket bevestigt, maar wil niets meer kwijt over de zaak. De crisis rond het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs is voorlopig afgewend. Mogelijk gingen 200 ritten geschrapt worden als besparing. De Vlaamse regering draait die plannen terug en het budget wordt opgetrokken naar 150 miljoen euro, 11 miljoen meer dan eerst voorzien, minister-president Matthias Diependalen.
6: Dat komt erop neer dat we de dienstverlening die er vandaag is, dat we ook voor het volgende schooljaar gaan verzekeren. Maar het budget gaan we ergens anders compenseren. Enerzijds een heel klein deel van bij onderwijs en daarnaast van bij economie. En op die manier is het opgelost voor de komende jaren. Daarnaast gaan we ook een hervorming uitwerken. Dat is ook de reden waarom we de bevoegdheid verhuizen van bij de lijn.
5: En overbrengen naar het departement onderwijs. Die hervorming moet ingaan vanaf september 2028. Het vredesakkoord tussen de VS en Iran wankelt. Iran sluit opnieuw de zeestraat van Hormuz af, omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd. De VS en Iran sloten deze week een akkoord over een wapenstilstand. Op voorwaarde dat de VS de Iraanse havens niet meer blokkeert en dat Israël zich terugtrekt uit Libanon. En dat is volgens Iran niet gebeurd. Daarom worden alle schepen in de buurt van de zeestraat nu meteen teruggestuurd. Wie niet luistert, zal worden aangevallen. Vanmiddag volop zon en heet, maxima tot 35 graden. Vanavond wel kans op stevig onweer dus. Morgen en de dagen daarna blijft de hittegolf aanhouden. Blijft zonnig en rond de 33 graden.
4: Er staan op dit moment 8 files waar je meer dan 10 minuten verliest op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout en ook een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 17 minuten en tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel hinderd door een defect voertuig en een kwartier extra. Richting Antwerpen de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem 17 minuten. Op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West 10 minuten. In de richting van de kust nog op de E40 tussen Sint-Nijs-Westerm en Aalter 14 minuten. En tot slot op de binnenring in Brussel tussen Astridlaan en Jette 11 minuten.

0: Peter Andre, en daarmee zaten we in de 90s en zijn enige grote hit hier bij ons, Mysterious Girl.
1: Swipe of like?
0: Heb jij altijd eens aan het roer willen staan van de playlist van Joël? Het kan, want we gaan swipen of liken. Je weet hoe het werkt. 5 platen, ik stel ze je voor en dan moet je een beslissing nemen. Bij twijfel swipe je opzij of je zegt, oh, hier hou ik van. En dan draaien we het, maar dat is makkelijker dan het lijkt. Dus ik zoek iemand die stevig in zijn schoenen staat. Dus als jij degene bent die het vandaag eens wil proberen, dan kan je je nu kandidaat stellen. En je stuurt de maat van jouw schoenen. Dus de schoenmaat, gewoon het getal. De grootste belg. Of misschien de kleinste, ik wil ook zeggen. Casey and the Sunshine Band.

0: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
1: Ladies and gentlemen,
2: David Bowie.
0: David Bowie Forever. 4 zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
3: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
0: David Bowie Forever.
3: Bowie was geen gewone artiest. Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you
0: so. David Bowie Forever. Morgen vanaf 12 uur exclusief bij Joe Gold. Good
4: times. Great music.
5: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4.000 yen.
6: 4.000?
5: Ça va toch, dat is 20 euro.
6: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al een vis.
5: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
8: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep, biep.
7: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
8: Ah ja, oké, maar waar?
7: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
8: Oef.
9: Midas, je kan altijd vooruit.
10: De ketelaren voor de bruine. Geweldige goal!
9: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
10: Heerlijk in de kruising!
9: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
10: Doku, score!
9: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
11: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders. Excuse me.
12: Ja.
11: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
12: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
11: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
9: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
13: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
14: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: 3, 2, 1.
17: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
18: Sorteren kan je zo meteen.
19: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi.

0: Justin Timberlake.
1: Swipe of like.
0: En vandaag gaan we naar Oost-Vlaanderen. Nu zie ik het bijna verkeerd. Naar Oost-Vlaanderen, naar Libbeke bij Natasha de Mulder. Hey, Natasha, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, goedemiddag. Hey, dankjewel. Je hebt ook je schoenmaat doorgestuurd. Echt,
2: ja.
0: We wisten niet wat er gebeurde. Zoveel cijfers dat er binnenkwamen. En ik wist eigenlijk nog niet, bel ik nu de grootste of de kleinste maat? De grootste die is binnengekomen is 47. Maar de kleinste, ja, de kleinste ben jij. Hey, je bent niet de enige. Maat 36. En ik heb uiteindelijk de kleinste maat gekozen, omdat Jeroen die stuurde nog een bericht. Die zegt van, Karel, ik vind dat je de kleinste moet pakken, want die moeten veel sterker in die kleine schoenen staan. En eigenlijk heeft Jeroen gelijk, want het wordt een passante swipe of like, met heel wat variëteit. En ik hoop dat je daar toch een like tussen vindt. Veel plezier ermee, Natasha.
3: Oké, okay, ready?
1: Welke hit kies jij? Kandidaat 1. This could be heaven
0: for everyone. De hemel longt als je wil voor heaven for everyone. En Queen, wat zegt dat?
2: Slapen.
0: Oh, oké. Okay.
1: Kandidaat 2.
0: Gemaakt voor zwoele dagen en zwoele nachten, l'été indien en Joe Dassin. Wat gaan we daarmee doen, Natasha? Echt? Jij staat stevig in die 36. Oké. Okay.
1: Kandidaat 3.
0: Wat? Dat is wat pit dit. Vuurwerk en Camille.
2: Supergoed.
0: Is het hem?
2: Ja.
0: Is het verkocht? Ja. Dan laat je dit wel voorbij gaan.
1: Kandidaat 4.
2: Ook de mooie.
0: Ja, Joe Cocker zat daar.
1: Kandidaat 5.
0: Daarmee zaten we in de 80's met een knaller van Duran Duran en The Reflex. Maar het ging redelijk vlot eigenlijk. Bij de derde meteen Camille.
2: Ja.
0: Tof, hè?
2: Ja. Tof, echt wel.
0: Geniet van het weekend.
2: Ik content.
0: Ja, voilà. Camille, dankjewel, Natasha. Dag.
2: Dag.

0: Natasha swiped en ze koos uiteindelijk voor Camille en Vuurwerk. En straks bij De Kok en de Koning kan je de laatste ticket scoren voor Circus Camille deze zomer. Dus zeker luisteren tussen 4 en 7. Elke plaat krijgt een tweede kans, ook in de Swipe of Like. Ik zit hier met 4 afvallers, 1 van die 4 draai ik zo meteen. Jij beslist mee. Wordt het Queen, Heaven for Everyone, Joe Dassin en het broeierige Lété Indien? Of Joe Cocker die in je oor fluistert, You are so beautiful, of the Reflex, Duran Duran stemming. En ondertussen even naar het verkeer. 9 files waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 34 minuten. En ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 16. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 23 minuten. En tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel 16. Richting Antwerpen de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord 17 minuten. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 13 minuten. In de richting van de kust tussen Gent en Nevelen, 17 minuten. Dan op de buitenring in Brussel nog tussen Grimbergen en Jette, 17 minuten. En op de binnenring tussen Anderlecht-Noord en Jette, een kwartier. Sta je nog op andere plaats in de file, verlies je dus minder dan 10 minuten.
1: De hits van Smith.
0: En nu Kim Wilde.

0: Light en Taylor Swift. De muziekbattle van de Tweede Kans was vandaag een slachtveld, echt waar. Een slagveld en een slachting. Queen, Joe Cocker en Duran Duran hebben het niet gehaald, hoor. Echt niet. De grote winnaar met liefst 61% van de stemmen zorgt zo dadelijk voor een zwoele zomeravond. Gekoeld glas en fijn gezelschap en wegdromen. Met Joe Dassin, L'été Indien, zometeen.
1: Deze week kom je bij Spar voor
2: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
1: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
4: Voilà, een salade van vlees.
5: Oei, amai.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
6: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
7: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
8: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
9: IKEA.
8: Meer info op IKEA.be.
10: Kissy, Kendo, lekker lang opladen. Kissy, want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
11: Dit is Joe, de hit van Schmitz.
12: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

de drie anderen in de muziekpool van de Tweede Kans. De nummer 75 uit de top 2000. Een van die geweldige songs van Joe Dassin over een eindeloze zomer. Litte en ja. Pink wil je zo meteen op met Trustful. Dit is Elvis versus JXL. A Little Less Conversation.

Trustfall van Pink uit 2023 ondertussen. Pink momenteel in zwaar weer, want ze beleeft een echtscheiding. Dat is niet al te gemakkelijk, denk ik. 7 voor 4, de kok en de koning nemen het zo meteen over. En je weet wat dat betekent, ik stuur je heel graag het weekend in. Want ik voel het, het moment is daar weer. Dat moment, dat, ja ja, dat moment van de week. Ik zwaai je extra koelte toe. Niet al te veel dorst en vooral een fijn weekend tot maandag. It's Friday, then. Good times.

0: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
1: Ladies and gentlemen,
2: David Bowie.
0: David Bowie Forever. Vier zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
3: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
0: David Bowie Forever.
3: Bowie was geen gewone artiest. Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you
0: so. David Bowie Forever. Morgen vanaf 12 uur exclusief bij Joe Gold. Good
4: times. Great music. Ciao.

0: is 32,0 graden gemeten en het is daarmee de warmste 19 juni sinds het begin van de metingen. Die cijfers worden sinds 1892 bijgehouden trouwens. Het vorige dagrecord was 26 jaar oud. Op 19 juni 2000 werd de temperatuur gemeten van 31,8. Het parket van Antwerpen onderzoekt een mogelijke verkrachting op het metalfestival Graspop in Dessel. De feiten zouden gisteren gebeurd zijn op dag 1 van het festival, op het festivalterrein in de buurt van het podium. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. Het parket bevestigt, maar wil niets meer kwijt over de zaak. Er is een staakt het vuren tussen Hezbollah en Israël. Dat meldt persbureau Reuters. Dat is een uur geleden ingegaan. Voor Iran was dat essentieel om tot een vredesakkoord met de VS te komen. Die gesprekken die zouden vandaag opgestart worden, maar dat zou niet gebeurd zijn. Waarom, dat is nog onduidelijk. En vanochtend zijn in Libanon wel nog 16 doden gevallen bij een Israëlische luchtaanval. Dat meldt Al Jazeera. Volgens Israël ging het om doelwitten van de pro-Iraanse militie Hezbollah. Veel zon en heet, maximaal tot een graad of 35. Vanavond kans op stevig onweer. Morgen en de dagen nadien blijft de hittegolf gewoon aanhouden met tropische temperaturen tot 33 graden en vooral veel zon.
1: Een heel goedemiddag. Ik hoop dat je aan het genieten bent. We gaan samen door de files. 11 files op onze snelwegen. 11 plaatsen waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. 39 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 13 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. 16 tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel richting Antwerpen op de A12. 23 minuten tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. Op de E313 20 minuten tussen Massenhoven en Wommelgem. Op de Brusselse Buitenring een kwartier tussen Grimbergen en Jette. 11 minuten tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem. Op de Binnenring een kwartier tussen Anderlecht en Groot-Bijgaarde dan Saarlaan. En 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren-Vierarme. En ook nog 10 minuten op de E429 tussen de ring rond Brussel en de Bergense Steenweg.
2: So it begins. And now the moment we've all been waiting for.
3: Weekend begins. Your weekend begins.

0: een van die hitjes die er diep in zitten bij mij. Want dat is uit het eerste jaar dat ik op de Nationale Radio te horen was. 2008, ook alweer een eeuwigheid geleden. Amy McDonald, This is the Life. Er zijn best wel wat vragen eraan hier over hoe ons cowboyfeest gisteren was.
1: Ja, goed.
0: Laten we zeggen, what happened at the cowboy party?
1: Stays.
0: It stays at the cowboy party. Ja, dat misschien best.
1: Ja, een heel goedemiddag. Het is laf, doef, zwoel, heet zomerweer. Dus ik hoop dat je ergens zit waar verfrissing nabij is. In welke vorm dan ook. Je mag ons dat altijd laten weten. Nu, hoewel fysica niet bepaald mijn leukste en beste vak was, vroeger heb ik gisteren op weg naar huis de hele tijd dankbaar zitten wezen voor die fameuze kooi van Faraday. Het waren apocalyptische toestanden. Ik reed echt in een donker hol binnen. En in de verte zag ik de mooiste lucht ever. Een paars dat ik nog maar zelden had gezien, met daarin ook een oranje gloed. En het deed me wat denken aan dat gat van Stranger Things, waardoor ze naar die upside down konden. Ja, ik heb ook prachtige bliksems gezien en regen voor de rest van mijn dagen. Maar ik was dus vooral heel dankbaar voor die Michael Faraday en dat ik vanmorgen ook weer kon wakker worden in een zonniger realiteit.
0: Dat is er met jou gebeurd. Je bent even naar de upside down geweest. Yes. Ja. Ik heb dan weer heel de middag onder een foliehoedje gezeten bij mijn kapper, die mij even moest bijkleuren. Er waren op Instagram nogal wat mensen die ervan uitgingen dat ik voor de Belgische tricolore ging gaan.
1: Ah ja, het was een idee.
0: Het is gewoon blond geworden. Ja. Maar niks, ik vond dit inspirerend, niks dat niet kan gebeuren bij bijvoorbeeld een halve finale, zullen we afspreken.
1: Ja,
0: dan begint het al spannend te worden. Ja. Ja. Enfin, jouw weekend kan straks beginnen met 700 euro. Shoptegoed bij de Aldi, daar kan je eigenlijk de hele winkel gewoon meteen voorkopen. Of je weekend zou ook kunnen beginnen met het allerlaatste gezinsticket voor de fijnste tent van de hele zomer.
2: Win familietickets
3: voor Circus Camille.
0: Ja, Circus Camille is terug met Manu van Akker, met Ruud Beekmans, met Maxime en natuurlijk met Camille zelf, anders zou het een beetje onnozel zijn. De roze tent staat opnieuw op het strand in Oostende en jij kan er met het hele gezin naartoe. Als je gewoon nog even goed oplet, ik weet dat het een beetje moeilijk is met die hitte, het is veel gevraagd, maar het gaat toch moeten. Als je tussen nu en 7 uur een stukje Circus Camille hoort passeren, dan mag je Circus Camille sturen in de Joe-app. Gewoon als berichtje Circus Camille typen. Oren gespitst dus vanaf nu. Ook al voor kussen iemand. Komt-ie.

0: Larsa.
1: Ik moet eerlijk zeggen dat ik er na 28 jaar nog altijd helemaal niks van begrijp, buiten dat kusje.
2: Ja.
1: Maar het is wel gekomen, dankjewel. Beste Tarkan, met Simarik.
2: Ja, jullie zijn aan het genieten van het mooie weer.
1: Voilà, flink veel mensen die op een goede wijze zitten.
2: Absoluut. Jean-Paul is aan het puffen en aan het zuchten in Corfu. Maar bon, hij zit wel aan de rand van een zwembad.
1: Niet klagen, dus Jean-Paul.
2: Dat kan heel snel verholpen worden, Jean-Paul. Ook Pascal, die zit in de buurt van water. Die zit thuis aan en in mijn zwemspa.
1: Maar is dat niet? Dat is toch warm, zo'n zwemspa?
2: Ja.
1: Ik hoop dat je dat ook koud kan zetten. Want
2: dat lijkt een soort bubbel.
1: Is niet,
2: of
1: niet
2: is
1: de dag
2: dat?
1: Voor een jacuzzi op 40 graden, vind ik.
2: Nee, misschien bestaat ook een koude jacuzzi, ik weet het niet. Wat in ieder geval er wel wat kouder uitziet, is wat Alex Pontzelen aan het consumeren is.
1: Dat is een
2: drankje. Ja, groetjes vanuit Cambrils, van Alex en Mirjam. Groetjes terug.
1: Ik heb dat gegoogeld, Cambrils, dat ligt dus in Spanje, ik wist dat niet.
2: Ah, ja.
1: En dat is maar 2 uur vliegen, dus als we nu vertrekken, kunnen we daar voor het einde van dit programma zijn.
2: Amai, wauw. Oké, dan kunnen we dat drankje van Alex uitdrinken. en dan stuurt er ook nog iemand een foto vanuit, hoe heet het? Nu weer, de knip en trim.
1: De knip en trim,
2: de knip en trim. De trim en knip was het,
1: ja.
2: Van Marian.
1: Dat is een hondenkapsalon.
2: Dat is een hondenkapsalon. En
1: ook
2: het hondje,
1: dat
2: zal straks een flinke douche krijgen. Dus het is er beter aan toe dan ons.
1: Kruip er even bij, zou ik zeggen. Monika stuurt, hallo, hoe kan ik deelnemen aan de dikke merci-actie van de kok en de koning? Dat is nu toevallig.
3: Dikke merci.
2: Ja, het is je allerlaatste kans om je leerkracht in de bloemetjes te zetten vandaag. We hebben hier al de hele week dikke merci's weggegeven. Dat zijn extra large versies van de gewone merci-chocolaatjes. En maar liefst 2 kilogram zwaar. Genoeg chocolade dus om uit te delen of een hele zomer mee zoet te zijn als je ze koud weet te houden, tenminste. Stuur ons een verzoekje door voor jou, juf, meester, meneer, mevrouw, wie dan ook in het onderwijs. En dan maak jij kans om een van die laatste 3 dikke merci's te winnen.
3: Deze week in Date Night.
4: Ik heb ooit al eens seks gehad op een spannende plaats.
5: Ja, in zo'n zwembadkotteke.
6: Ik voel me echt niet plezant.
3: Date Night. Tess op date met Soen Soekie.
5: Iets heel concreet. Ik hou echt van korte rokjes.
3: Date Night met Tess Goossens en Soen Soekie. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
7: Hou je van een goede ochtendshow?
8: Ze zijn weer samen, hè. De koning en de koningin van de ochtend.
7: Of luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
9: Want daar is Maya de Bij.
10: Ja. Maya komt naar de theaters met een gloednieuwe show. Samen picknicken. Vanaf september te zien bij jou in de buurt.
9: Het verhaal begint dus komen.
10: Tickets en info via studio100.com.
11: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
12: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
11: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
12: Ja, blijf gaan.
11: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
13: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
14: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen. Doen we wel. Argenta.
15: Zo simpel kan het zijn.
16: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
17: Midas. Je kan altijd vooruit.
18: De kok en de koning.

0: Het beste uit de 70's, dat draaien we ook heel graag voor jou hier bij Joe. Zeker bij de start van je weekend, 4:07. En we hebben een les in zwemspa gekregen van Pascal. Die zegt, het zijn twee stukken. Eén stuk is inderdaad de warme jacuzzi, maar de rest is heerlijk, cool, verfrissend zwemwater.
1: Ah ja, oké.
0: Dus best of both worlds, eigenlijk de zwemspa. Allee, allen daarheen.
2: Dikke merci.
0: We zullen zo meteen het adres van Pascal even online zetten. Nee,
1: misschien moeten we het doorgeven aan, wie was het weer? Nathalie, die zitten we in een knutselkotje bij 26 graden. Goed werk voor het volgende Girokamp.
0: Ja, dat moet ook gebeuren. Ja. Hoera voor iedereen die zich daar vrijwillig voor inzet. De zomer komt eraan, dat wil zeggen dat het schooljaar bijna gedaan is.
1: Ja.
0: En wat we hier al de hele week aan het doen zijn, is de mensen die dat schooljaar weer tot een goed einde hebben gebracht, die ervoor gezorgd hebben dat onze kinderen weer een jaar lang veilig zijn geweest en iets hebben bijgeleerd, die mensen is stevig in de bloemen, allee, of eigenlijk in de chocola zetten.
1: Ja, 2 kilogram chocola, dat zit in een dikke merci. Dat is een extra large versie van die mercikes, die je wel allemaal kent. En die zijn voor iemand bijzonder uit het onderwijs. Weer heel wat verzoekjes zijn binnengekomen, maar we pikten er deze uit van Hilde.
3: Dag Rani en Tom, het is Hilde, kleuterjuf van Stevoort. Na 41 jaar juf zijn, ga ik op 30 juni mijn laatste schooldag doen. Ik ga de kleuters, de collega's en de school heel erg missen. En ik zou het heel fijn vinden als ik dan alle kleuters van school zou kunnen trakteren met die dikke merci. En als plaatje had ik, als liedje had ik graag Celebration van Cool and the Gang gevraagd. Dankjewel, dag.
4: Soms is een gewone merci niet genoeg. Daarom is er een dikke merci. 1 grote merci van meer dan 2 kilo chocolade.
2: Dikke merci

0: Cool and Gang Celebration. En een hele, hele, hele grote proficiat. En vooral een dank u aan juf Hilde uit Hasselt, die na 41 jaar goodbye zegt aan de kleuters. Ik woon naast een kleuterschool. En dus buiten het feit dat ik ooit daar zelf een kleutertje op school heb gehad, hoor ik die dus elke dag, de dag overleven, die kleuterjuffen. Er zijn weinig grotere helden in mijn leven dan die vrouwen. Ja. Vooral zijn voornamelijk vrouwen, er zijn zeker ook mannen, maar in onze school zijn het allemaal vrouwen. Ja. Dat is echt, echt, echt ongelooflijk. Wat ook redelijk ongelooflijk is.
1: De kok en de koning. Pitstop.
0: Ja, het is klein begonnen.
2: Ja.
0: Maar zoals dat gaat met kleine dingen, dat groeit dan en dat loopt geweldig uit de hand.
2: Klopt. Ja, het is nu echt wel gebeurd, hè?
0: Ja, het is begonnen met een nummerplaathouder waar gewoon op een stuk zwart plastic, mm-hmm, waarop staat: in deze auto staat de radio op Joe. Ik heb dat op mijn auto geschroefd. Bepaalde collega's hadden zoiets van: oh, wat mooi, dat wil ik ook. Hè, Rani?
2: Ja. Ja,
0: dus, en dan waren er luisteraars die zeiden: oh, dat willen wij dan ook. En ondertussen hebben we er dus een paar honderd kunnen bestellen. Je kon je inschrijven om volgende week vrijdag naar onze pitstop te komen, want dan gaan we hier gewoon voor de deur, mm-hmm, met een boormachine klaarstaan om dat op je auto te schroeven. Alle plekken zijn volzet. En we hadden er dus al extra bij gedaan en ook die extra plekken zijn helemaal volzet.
2: Ja, inderdaad. Ja,
0: we gaan jullie met een schoenlepel op onze parking moeten trekken.
2: Maar we hebben ook twee reporters die het hele land doorkruisen, Anne en Stijn. En we kunnen straks de plekken bekendmaken waar jullie hen kunnen terugvinden om zo'n nummerplaathouder te gaan halen.
0: Dat was het rozeetje dat Rani en ik gisteravond gedronken hebben. Het is elke avond crisisvergadering. En dus dit is de volgende stap. We hebben een plan. Dus als je ergens ten velde bent volgende week vrijdag, dan kan je daar misschien wel onze Joe-reporter vinden die ook nummerplaathouders uitdeelt. En dan is er ook nog dat dingetje, maar dat is nog altijd niet helemaal rond, hè. Dat het wel de moeite is om erin.
2: Ah ja.
0: Dus ik zou het wel doen. Als het kan, zou ik het doen.
2: Al zeggen?
0: Ja, nee. Dat iedereen moet komen halen.
2: En inderdaad. Ik zou het ook doen. Ik zou het ook zeker doen.
0: Dat is het rozetje van vanavond, hè, Rani.
2: Ah ja, dat is juist.
0: Bespreken.
2: Ja.
0: Het gaat een rozetje of 2, 3 zijn, denk ik. Zometeen duiken we samen de keuken in. Warm of niet? En eerst langs Thomas Everiks. Het is 4:30. Wat gebeurt er?
3: Goedemiddag. Er trekt een zware onweerszone over ons land vanavond. Het KMI heeft code oranje afgekondigd in de provincies West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Antwerpen en Waals-Brabant. Met vooral stevige rukwinden tot 100 km per uur en kans op dikke hagelbol. En heel wat steden en gemeentes hebben daarom hun evenementen voor vanavond gecanceld. Onder meer concerten in het Jubelpark in Brussel bijvoorbeeld en in het Rivierenhof in Antwerpen. Dus als je vanavond plannen hebt, best checken op sociale media en zo. En dan naar het Midden-Oosten, want daar is een nieuw staakt het vuren nu tussen Hezbollah en Israël. Dat was een van de voorwaarden van Iran om tot een vredesakkoord te komen met de Verenigde Staten. Maar het moet gezegd, het blijft wel heel onrustig in de regio daar. Ja, veel zon en heet dus. Hè. Maximaal tot een graad of 35. Hè. Vanavond dan kans op stevig onweer, zoals ik net zei. Morgen en de dagen nadien blijft de hittegolf gewoon aanhouden met tropische temperaturen tot 33 graden en veel zon.
2: 14 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra geduld zal moeten hebben. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. 31 minuten trager tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 17 tussen Sint-Anna-Linkroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent 21 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. 19 tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. Op de Brusselse buitenring vertraag je tussen Grimbergen en Jette 21 minuten. En tussen Wezenbeek-Ophem en Diegem een kwartier. Op de binnenring 13 minuten tussen Expo en Machelen, 12 tussen de Bocht van Vorst en de Astridlaan, 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren-Vierarme en 10 minuten tussen de Astridlaan en Jette. Richting Antwerpen op de A12, 19 minuten tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord, een kwartier op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem, 10 minuten op de E17 tussen Kruijbeke en Antwerpen-West en richting Nederlandse grens op de E19, een kwartier tussen Meer en de grens met Nederland.
4: Je weekend begint.

0: Amy Winehouse, Zaliger, Back to Black. Ja, we krijgen hier verschillende berichten binnen van afgelaste events, onder andere in Torhout. Zou, check het vooral zelf even bij de organisatie, maar volgens Nancy zou de Nacht van Vlaanderen, dat is een wandel- en loop-event, zou niet doorgaan. Ju toch. Ja. Dat is hun 45ste keer, maar dat is wel lopen door provinciale domeinen en onder bomen en zo.
1: Zeer gevaarlijk.
0: Niet zo'n slecht idee. Een stuk gaat wel door, want er is ook een indoor gedeelte en zo. Dus check vooral, niet naar ons luisteren, check vooral even zelf. Maar houd wel in de gaten, want dit weekend zou er dus door allerlei onweeralarm veel niet kunnen doorgaan.
2: Dit is Joe, de kok en de koning.
1: Ja, en Inge vraagt, zijn er nog tickets voor Camille te winnen? Ja, die zijn er wel.
0: Die hebben we nog niet gehoord.
1: Voilà, die hebben we nog niet horen passeren. Dus blijf vooral luisteren als je daarin geïnteresseerd bent. Eerst nog iets anders, want wij lazen dat Jo Broens, onze minister van Omgeving, met een nieuw plan komt tegen voedselverspilling. Nadat uit nieuwe cijfers van de openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAN blijkt dat vooral huishoudens en de horeca de grote verspillers blijven. Ja, huishoudens staan op kop als grootste voedselverspillers. Elk jaar gooit een gemiddeld gezin, ik kan dat bijna niet geloven, 2 à 3 volle winkelkarren eten weg. Karren. Goed voor zo'n €400 aan voedsel dat gewoon de vuilnisbak ingekeild wordt.
0: Je zou denken dat het vooral in restaurants en zo altijd dat wij niet opeten, dat dat veel is. Maar die maken daar misschien nog andere dingen mee of zo. Ja, ik weet niet.
1: Ja, ik heb mij dat altijd afgevraagd van hoe doen restaurants dat toch? Van als je alles vers wilt serveren en dat wordt niet gekozen van de kaart, maar daarom kiezen natuurlijk heel veel chefs voor een beperktere kaart, waardoor je natuurlijk ook veel minder moet weggooien. Ja. Maar het is en blijft een gigantische berg voedsel, dus dat zet ons toch wel een beetje aan het denken. En we willen dat hier even in de groep gooien.
0: Ja, jij bent de kok thuis. Grappig.
1: Jij bent ook de kok thuis.
0: Ja, alleen niet de kok. Maar ik ook niet.
1: Ja.
0: Jij hebt daar in je kookboek, dat is waar, in je laatste nieuwe boek, je hebt daar een systeem voor, want jij zorgt altijd dat
1: De 1+1
0: recepten.
1: Ja, inderdaad, ik heb dat ook in mijn vorige boek al gedaan, en dat zijn zo gerechtjes waarbij je eigenlijk 1 keer kookt en je kan daar dan 2 keer van eten zonder dat je per se hetzelfde moet eten. Dus je doet eigenlijk met de rest van gerecht nummer 1, doe je iets bij gerecht, maak je een gerecht nummer 2.
0: Amai. Dat is al een goede tip. Dus zorg dat je, maar dan moet je echt al een beetje een keukenwonder zijn, dat je dus met de overschot dat je daar een twist aan kan geven de dag erna.
1: Ja.
0: Misschien zijn er nog andere regels die bij jullie thuis of zo gelden om te zorgen dat er geen voedsel verspild wordt.
1: Restjesdag. Dat doen wij ook. Restjesdag. Ja.
0: En wat gebeurt er dan wel met een overschot? Dus hier maar even in de Joe-app en ook restaurateurs, professionals, verlicht onze geesten. Hoe doen jullie dat? Hoe zorgen jullie dat jullie geen 30 korteletten over hebben op het einde van het weekend?
1: Ja.
0: Dat mag allemaal in onze app. Dank.
3: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
4: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
3: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er €1 miljoen extra in de jackpot.
4: Ik ga winnen, ik voel het.
3: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €5 miljoen. Lotto. Let's go. Omdat het kan.
5: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1+1 gratis.
4: Hoho, dat is lekker scoren.
5: Dat is de ja van Jumbo.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Zeg, de Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Geraakte jij aan mijn stek met friet?
3: Oei, wat doet hij er zo op?
2: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
3: Ja, en?
2: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
5: de Vos Lemmes.
6: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel. Barbecue topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
7: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Dit is Joe, de kok
9: en de koning.

0: Echt zo eentje om mee te neurien met de zon op je bol. Op je espadrilletjes met je zonnebril op je neus. Bruno Mars, I Just Might. Straks doet Videotheek Verheijen weer open. Mocht je toch moeten schuilen voor een onweer, dan weet je dit weekend weer wat kijken. Het is in de cinema te doen deze keer. En ik denk dat ik zelf ook wel eens ga kijken. Dat is voor straks. Nu hadden we het over het feit dat wij... Hoeveel was er aan in?
1: 2 tot 3 volle winkelkarren elk jaar weggooien, per gezin.
0: Ja, daar heeft Jo Broens, onze minister van Omgeving, een nieuw plan tegen voedselverspilling. Ik ben wel benieuwd wat er in dat plan staat.
1: Ja, ik ook.
0: Dat weten we nog niet.
1: Ja.
0: Maar we vroegen dus aan jullie van wat doen jullie om zo weinig mogelijk voedsel te verspillen.
1: Ja.
0: Rani is daar met haar professionele keukenoog doorgegaan en jij hebt daar verschillende categorieën in ontdekt.
1: Ja, je hebt natuurlijk de categorie soep. Veronique uit Mol, die heeft daar zelfs een naam voor. Overschotjes groenten. Daar maken wij rommelsoep van.
0: Rommelsoep.
1: Met fruit dat tegen het einde van de week niet op is, maken we smoothies. En anders de volgende dag een nieuw gerecht met de overschot van de vorige dag. Ook Martien, die steekt de restjes in de diepvries of gooit het daarna in de soep. Wij gooien niks weg. En dan heb je ook nog de creatievelingen. Mm-hmm. Creatief met restjes is Veronique uit Mol. Die zegt, oud brood, dat wordt bij ons paneermeel. Ah, dat doe ik ook, Veronique. En als er beleg naar de houdbaarheidsdatum gaat, ja, dan maken we speciale crocs. Goed idee. Anne-Sophie die zegt, als er bijvoorbeeld spaghetti gemaakt is bij ons, dan zorg ik voor extra saus. En dan maak ik de dag erna pizzabroodjes. Ik snij dan een stokbrood in helftjes, wat olijfolie en dan de saus erop. Afwerken met kaas en de oven in.
0: Ja, bongers. Dank je, Anne-Sophie.
1: Ja, ik moet ook even slikken.
0: Yeah.
1: Tim, ja, die zegt natuurlijk, maak een weekmenu. Bepaal op basis daarvan je boodschappenlijst. Dan koop je al geen dingen die je niet gaat gebruiken om te koken. En Ilse die zegt, mijn man en ik hanteren de regel, zolang het niet beweegt, eten we het op. Ja.
0: Ja, wat ik hier nog niet gehoord heb, wat bij ons thuis wel werkt, is met van die maaltijdboxen
1: werken.
0: Daar zit meestal wel de juiste dosering van alles wat ze kunnen.
1: Ja,
0: ja, een klop sla kunnen ze natuurlijk niet in stukken snijden, maar ik moet echt, sinds ik dat doe, Foodbag, HelloFresh, dat soort dingen, ik moet bijna niks weggooien.
1: Nee,
0: het werkt echt wel best
1: waar.
0: Goed. Welke categorie was er nog?
1: Het huisdier. Claude die zegt, als we op restaurant gaan, dan vragen we altijd het resto-restje mee. En thuis, als we wat restjes hebben, dan draaien we dat in het hondenvoer. En ook Veronique, die heeft een hondje, die zegt, ons hondje snoept ook wel wat overschotjes weg.
0: Ja, we hebben dat veel binnengekregen. En nu met het warme weer zijn er veel mensen die gaan zeggen, van, oh, de barbecue, wat er van vlees over is, dat smijten wij bij de honden.
1: Ja.
0: Maar is dat eigenlijk een goed idee? We hebben daarvoor naar onze dierenarts gebeld en die zei daar dit over. Dierenarts Joshua.
2: De meeste groentjes zijn op zich wel veilig voor honden, maar let op met zaken als ui of look, die kunnen giftig zijn. En bij twijfel, zoek het even op. Wat dat vleesjes betreft, het allerveiligste op een barbecue is mager vlees, zoals kippenfilet of magere stek, maar geef alsjeblieft geen heel vet spek of vleesjes met massa, saus of marinade. Dat is niet goed voor hun darmen en kan zelfs een alvleesklierontsteking in de hand werken. Let ook op met satés, het zou niet de eerste stok zijn die ik chirurgisch uit de darmen moet gaan snijden. En ook botten, grote gekookte botten kunnen splinteren en kleine botjes kunnen verstikkingsgevaar veroorzaken. En let uiteraard ook op dat uw hond niet oververhit terwijl dat die likkebaarden staat te kijken naar de barbecue en de vleesjes erop.
0: Ja, of probeert er een vleesje af te pikken. Ja, haal de stokjes uit satés. Dat,
1: als je dat aan je hond... Dat de chirurgisch moeten verwijderd worden, nog gaar.
0: Lijkt zo obvious, maar ik kan me voorstellen dat je het vergeet. Dus geen volledige satés aan de honden geven.
1: Te vette dingen.
0: Ja, als er één ding is dat je onthoudt, dan toch vooral dat van die satéstok. Ja. Denk ik, dank u, dierendokter Joshua.
3: Dit is Joe.

0: dan haar opkomt en dat hij er niks meer mee kan
1: Klopt.
0: Doen.
1: Ja.
0: Voilà, bij deze probeer dat dit weekend maar eens allemaal op je barbecue toe te passen.
2: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoort tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja. Carrefour.
3: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
4: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
5: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
0: En nog altijd geen Circus Camille voorbijgekomen. Als je het circus van Camille hoort, stuur dan Circus Camille in de Joe-app. En wie weet win jij dat laatste gezinsticket voor 8 augustus. Op het strand van Oostende. Nu heb je Thomas Everiks gewonnen met het nieuws van 5.
6: Goedemiddag. Er trekt vanavond een onweerszone over het land. Het werd nog nooit zo warm vandaag en een nieuw staakt het vuren in het Midden-Oosten. Het kan vanavond stevig gaan onweren. Het KMI kondigt code oranje af voor onweer tot 1 uur vannacht. Het geldt in de provincies West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Antwerpen en Waals-Brabant. Je hoort weerman David Heenouw.
7: Wat zijn de risico's? Veel water op korte tijd, maar de buien gaan redelijk snel vooruit. Dus wateroverlast, het kan op zeer gevoelige gebieden, maar dat is niet mijn grootste bezorgdheid. Zware windstoten, dat is samen met hagel de reden waarom dat we naar code oranje zijn gegaan. Meer dan 100 km per uur kans op schade aan gebouwen. Is dat overal het geval? Nee, zeer plaatselijk, maar het risico is er wel.
6: Het noodnummer 1722 is ook weer actief. Daar kan je terecht voor niet dringende materiële schade. Voor noodgevallen is er nog altijd het nummer 112. En door het onweer worden heel wat evenementen afgelast. Onder meer concerten in het Jubelpark in Brussel en het Rivierenhof in Antwerpen. Daarnaast sluiten in de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen ook alle parken en provinciale domeinen. En de stad Gent roept inwoners dan weer op om binnen te blijven, ramen te sluiten en losse spullen vast te maken. De oorzaak van dat onweer is de hitte. Het officiële meetpunt van het KMI in Ukkel werd een temperatuur van 32 graden gemeten trouwens. Het is daarmee de warmste 19 juni sinds het begin van de metingen. En die cijfers die worden sinds 1892 bijgehouden. Het vorige dagrecord was 26 jaar oud. Op 19 juni 2000 werd een temperatuur gemeten van 31,8 graden. Er rijden dit weekend extra treinen van en naar de kust. Ik moet u niet uitleggen waarom. De NMBS verwacht dat heel wat dagjes toeristen naar daar trekken door het mooie weer. Je hoort Dimitri Timmerman.
8: Zowel morgen als zondag 26 extra treinen. Dat zijn 13 treinen richting Oostende en Blankenberge en 13 treinen die ook terug naar het binnenland rijden. We zorgen ook voor extra personeel om in de stations alles in goede banen te leiden. Maar we willen toch wel iedereen vooral adviseren wie de trein wil nemen om zeker onze reisplannen te raadplegen.
6: De NMBS vraagt zijn reizigers om de drukste momenten te vermijden en zeker genoeg water mee te nemen. Er is een staakt het vuren tussen Hezbollah en Israël, dat meldt persbureau Reuters. Dat is intussen al ingegaan trouwens. Voor Iran was dat essentieel om tot een vredesakkoord met de VS te komen. Die gesprekken die zouden vandaag worden opgestart, dat is niet gebeurd. Waarom, dat is nog onduidelijk. En ultra-atleet Mathieu Bonne die wil nu zondag een nieuw wereldrecord verbreken. In 7 dagen tijd wil hij maar liefst 360 kilometer zwemmen. Dat is omgerekend 19 uur per dag. Hij doet dat in het Olympisch zwembad van Brugge. Je kan voor hem gaan supporteren of ook sponsoren. Dat geld gaat dan naar het goede doel. Een organisatie die zich inzet tegen kinderarmoede. Veel zon en heet, maximaal tot een graad of 35. En vanavond dus kans op stevig onweer. Morgen en de dagen nadien blijft die hittegolf gewoon aanhouden met tropische temperaturen, veel zon en tot 33 graden.
1: Straks duiken we de koele cinemazaal in, maar eerst nog even door de files. 12 files op onze snelwegen, 12 plaatsen waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Een half uur erbij daar tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 16 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent 18 minuten tussen Borgerhout en Antwerpen-Centrum. 17 tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Op de Brusselse buitenring 26 minuten. minuten tussen Grimbergen en Jette. Een kwartier tussen Wezenbeek op hem en Diegem. Op de binnenring vertraag je 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren-Vierarme. En ook tussen Anderlecht en Groot-Bijgaarde. Richting Antwerpen op de A12. Een kwartier tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. 10 minuten op de E17 tussen Kruijbeke en Antwerpen-West. Richting Kust op de E40. 13 minuten tussen Sindenijs-Westrem en Drongen. En richting Hasselt op de E313. 12 minuten tussen Geel-West.

0: en Geel Oost.
1: Dit was de week van...
2: Ja, hoe zullen we het voorzichtig zeggen? Een beetje een... makke start voor de Rode Duivels en voor Ronaldo op het WK.
1: Maar gelukkig ook van...
3: Joe, nummerplatenhouder chaos. Ja. Dat wordt ongetwijfeld woord van het jaar. Straks meer nieuws daarover.
1: Maar nu is het eindelijk zover. Many hours later.
4: And so it begins.
5: And now the moment we've all been waiting for.
1: Weekend begint bij...

0: iedereen die het nog niet warm genoeg had. Samba de Janeiro, Bellini. 9 minuten over 5, nu iedereen de samba gedanst heeft. Kunnen we eindelijk naar de man die weer tussen zijn 4000, nee, hoeveel zijn er eigenlijk, dvd's zit?
1: Veel.
0: Ja, veel. En VHS'en die hij niet kan afspelen omdat zijn video kapot is.
2: Ja. Zielig.
1: En nog altijd geen reactie gekregen.
0: Nee, helemaal niks. Er is niks. Niemand binnengekomen die een video heeft aangeboden.
2: Is het daar eigenlijk fris in jouw videotheek, Jan?
1: Het is hier heerlijk fris. Er is een beetje half onder de grond. En dat betekent dat ik langs twee kanten omringd ben door aarde. Dat is vrij ondoordringbaar.
2: Okay.
1: En het is alleen de avondzon die hier binnenvalt. Dus ja. Het is hier echt geweldig.
0: Wow. Ja. Ik hoor vooral, hij moest van zijn vrouw oprotten met zijn dvd's naar de kelder. Dat ik vooral echt weer even.
3: Videotheek Verheijen.
0: Ja. Jan Verheijen, we zijn blij dat we in je coole mancave binnen mogen. Op zoek naar inspiratie voor mocht de hemel toch openbarsten en we allemaal naar binnen moeten vluchten en iets moeten gaan kijken. Dat zou dit weekend vaak kunnen gebeuren trouwens. En jij wil ons naar de cinema jagen.
1: Ja, want ik wil er toch even op wijzen dat ooit in Amerika is de zomer al heel lang het hoogtepunt van het jaar qua box-office.
2: Ah, ja?
1: En dat is omdat Amerikanen verkoeling zoeken.
0: Tuurlijk, ah, juist, daar is ook
1: en dat is bij ons niet anders. Je kan dus in een heerlijke, lekker, koele bioscoop naar toch op dit moment best wel een mooi aanbod gaan kijken. En deze week komt daar dan ook nog Toy Story 5.
2: Heerlijk. We hebben er lang moeten op wachten, hè Jan?
1: Ja, want de laatste is toch alweer... Allee, de vorige, de vier is van 2000... Ja, 7 jaar. Er zit 7 jaar tussen. Er zit altijd wel een beetje tijd tussen. Gemiddeld toch inderdaad. Ja, de eerste was 95, dan 99, dan 2010, dan 2019. Ja, kijk, dat zijn arbeidsintensieve dingen.
2: Zeker.
1: Ook al komen daar nu veel computers aan te pas en zo. Dat is toch allemaal niet goedkoop.
0: Ik heb ze recent met mijn pleegzoon van 5 nog eens allemaal in volgorde bekeken.
2: Ja.
0: En die zijn echt... Ja, die eerste, zo die animaties zijn al een beetje oudbolig, maar die zijn fantastisch qua scenario en qua hoe dat er allemaal uitziet. Is die vijfde ook goed, Jan? Heb je hem gezien?
1: Ja, het is ik vind dus van wel. Hé. Ik heb ze allemaal gezien, meerdere keren. Ik zal mij hier outen als niet alleen een grote fan van Toy Story. Ik geniet daar niet alleen van. Ik denk dat ik bij elke Toy Story film ook geweend heb.
0: Dus niet waar.
2: Oh, echt?
1: Echt waar.
2: Ja.
1: Ik vind dat zo aangrijpend.
2: Ja.
1: Omdat uiteindelijk, als je die films na elkaar ziet, zoals Tom nu net heeft gedaan, het gaat ook over opgroeien. Hè? Het gaat over hoe dat kind zijn en je relatie tot je speelgoed. En daar gaat deze film eigenlijk ook over. Het heeft nog een tijdje geduurd, maar nu gaat het over hoe dat speelgoed letterlijk in de verdrukking geraakt als de eerste tablet het huis binnenkomt.
2: Ja,
1: en
2: tuurlijk.
1: En dat kindje Bonnie nu gewoon uren op haar tablet zit en al die speelgoedjes liggen echt kwijt.
2: Ik weet nu al, Jan.
0: Geef die man een zakdoekje.
1: Ja.
0: Zeg, en dat is dus de premisse inderdaad van wat doen we in moderne tijden met ouderwets speelgoed?
2: Ja.
0: En dan gaat het verhaal aan het rollen. Er is weer een indrukwekkende cast stemmen bij elkaar gevogeld. Hier in Vlaanderen onder andere met Anke Bukings. Mm-hmm. Maar hoe zit het met de originele stemmencast, Jan?
1: Nou ja, ik vond van beide eerste films zijn Tom Hanks als Woody, als de cowboy. En Tim Allen als Buzz Lightyear. Die zijn er nog altijd bij. Ik vind dat ik was bij die eerste. Ik vond bij de eerste film al dat Tom Hanks een Oscar-nominatie had moeten krijgen. Alleen al voor die stemvertolking. Dat is zo goed. En dat blijft dus op hetzelfde waanzinnige niveau. Joan Cusack zit er ook in. Conan O'Brien heeft een gastrol. Dat personage zal een beetje typecasting zijn, want het heet Smarty Pants. En dan zijn er gastroltjes voor Bad Bunny. Die schijnt zeer populair en zeer bekend te zijn.
2: Ja?
1: Die zit zo niet echt op mijn radar, maar Bad Bunny, jullie weten dat...
0: Ja, Bad Bunny is wel groot. Die vult sportpaleizen. Ja.
1: En voor mensen van mijn leeftijd zit er ook John Ratzenberger in. Die speelt Ham. En dat is de postbode Cliff uit Cheers.
0: Aha, ja. Manneke, waar hebben ze die nog opgegraven?
1: Wow. Ja, die zal toch al een zekere leeftijd hebben. Amai, en dan is Keanu Reeves heeft een gastrolletje. En heel belangrijk, de muziek is opnieuw van Randy Edelman, die eigenlijk alle vijf de films heeft gedaan, die daar ook al vier keer een Oscar-nominatie en één keer een Oscar voor heeft gekregen. En het titelthema is van Taylor Swift.
0: Dat gaat wel volk naar de cinema lokken natuurlijk. Ja. Zeg, ik vraag me dan af, je zei nu net, Tom Hanks zou daar een Oscar voor moeten krijgen. Ja. Bestaat dat eigenlijk, Jan? Kan je een Oscar winnen met een stemmetje? Is dat al gebeurd?
1: Ik ken het reglement van die Academy niet van buiten. Dat is in ieder geval nog niet gebeurd. Het is ook zo, want ik was wat dingen aan het opzoeken en ik was me al geweldig aan het opwinden dat die eerste Toy Story niet eens genomineerd was voor beste animatie. Maar dat kon ook niet, want die animatiecategorie die is er pas vanaf 2002 gekomen. Dus de film 3 en film 4 zijn wel genomineerd geweest. In 2019 heeft nummer 4 gewonnen zelfs voor animatie. Maar die categorie is er pas vanaf 2002. En ik vermoed theoretisch dat je wel zou kunnen... Enfin, ik weet niet. Ik zou het in het geval...
0: Van mij zou het mogen het zijn. Ja, echt een absolute supersterren die die stemmen inspreken. Niet makkelijk. We hebben het allebei al wel eens gedaan.
2: Ja,
0: en dat
2: inderdaad.
0: Is echt een stiel apart. Ja. Jan Verheijen, jij hebt gehuild bij Toy Story 1, 2, 3, 4 en 5. Ja. En dat bracht je tot de volgende vraag voor de Vlaamse bevolking.
1: Kijk, ik heb dus als volwassene, min of meer, moet ik ook niet overdrijven, evenveel genoten van die films als kinderen, denk ik. En dat zoeken we nu. Animatiefilms waar je eigenlijk echt... Want soms is dat ook, laat ons een kat noemen, soms is het een opoffering. Hè, als ouder, om met je kind naar de bioscoop te gaan tussen al die andere jengelende kinderen. Want je eigen kind is wel tof, maar die andere kinderen totaal niet. Die maken lawaai en die lopen rond en die willen dat scherm aanraken en dat soort gedoe. Maar welke animatiefilms vindt de Joe-luisteraar even fijn om naar te kijken als zijn kinderen? Het is ook mooi, want je kan ook genieten natuurlijk van je kinderen die aan het genieten zijn, maar dat je er ook zelf echt van geniet.
0: Of zet je stiekem zelf ook op als de kinderen niet thuis zijn. Dat is niet dat ik dat ooit al gedaan heb. Maar dus laat maar komen, als je dat soort films kent, animatiefilms die je dus als volwassenen ook leuk vindt. Niet voor volwassenen, kinderanimatiefilms die voor volwassenen ook leuk zijn. Nu in de Joe-app.
3: Dit is Joe.
4: De kok
3: en de koning.

0: het goede doel, België. 5 minuten genieten. Straks is het ook genieten, want dan hebben we €700 in onze kassa zitten voor de 15 seconden quiz. Je hoeft nog niks te doen, gewoon in de buurt blijven en mee viben op de goede muziek. En als je Circus Camille ergens hoort voorbij komen, als de wiede weer gaat, Circus Camille sturen in de Joe-app, want dan maak jij misschien kans op dat laatste gezinsticket. Het is nog altijd niet gebeurd, dus het zou zomaar even, bijvoorbeeld nu kunnen.
1: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
2: Ladies and gentlemen,
3: David Bowie.
1: David Bowie Forever. 4 zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
4: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
1: David Bowie Forever.
4: Bowie was geen gewone artiest. Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you
1: so. David Bowie Forever. Morgen vanaf 12 uur exclusief bij Joe Gold. Good
5: times. Great music. Joe Gold. Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
6: Veroonhoven. Creatief met tegels, parket en badkamers.
5: Nu lotverkoop met kortingen van 50% tot 70%.
7: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
8: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
9: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s.
8: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
9: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afas Dome.
8: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
9: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afas Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
8: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
9: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
10: Go Yellow!
11: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
9: Oei, nog maar tot 21 juni?
11: Yep, info op telenet.be.
12: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
13: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
1: De kok en de koning.

0: het nu eens opgezocht. Dat zou dus echt de tweelingbroer van Teddy Swims kunnen zijn.
1: Ja?
0: Ja, die lijken zo hard op elkaar. Zijn allebei nogal stevige kerels. En ook allebei zo ringbaardje. Mm-hmm. En weinig haar van boven. En dan heel hun gezicht getatoeëerd.
1: Ja, maar hun stemmen liggen ook wel een beetje bij elkaar. In
0: misschien is het wel gewoon dezelfde. Oh. Stel je voor, wel wat bedrogen worden.
2: Videotheek Verheijen.
1: Na 7 jaar is er een nieuwe Toy Story nummer 5 al. Jan Verheijen heeft er heel erg van genoten en zelfs weer een traantje bij weggepinkt. En dat bracht ons bij de volgende vraag voor jou. Wat is jouw favoriete animatiefilm voor kinderen die eigenlijk ook een plezier is om naar te kijken voor jezelf? En Jan heeft zo zijn eigen lijstje.
0: Ja, je mag er 3, Jan. Doe maar.
3: Ja, ik vrees dat ik een traditionalist ben wat animatiefilms betreft. Ik weet natuurlijk ook wel dat er in Japan Hayao Miyazaki is met Spirited Away en Princess Mononoke en zo. En dat, ik vind dat allemaal wel mooi. Maar mijn lijstje is zeer traditioneel. Mm-hmm. 1, geen enkele verrassing. Alle 5 de Toy Stories, want jij zei een traantje bijgeplengd. Ja. Ik kan u zeggen, het onweer dat straks over Vlaanderen zal losbarsten, is amper te vergelijken met de zeeën van tranen die ik heb gelaten.
0: Ja, maar dat zijn dus al 5 films, Jan. Ja. Mag er maar 3, hè?
1: Dat is zeuren, hè?
3: Ja, dat is niet waar. Want ik zal u zelfs meer zeggen, op 2 staan er ook 3. Ah, oh. Jij, dat was een moeilijke zin, hè? Daar staan 2 oude Disney-films, ja, die ik dus en als kind en als volwassen heb gezien en die ik allemaal geweldig vond. Bambi en Jungle Book. Mm-hmm. Allee, ja, je moest altijd moeten draaien. Hè. There are no bear necessities. No bear necessities. En die een beer die dan tegen die een boom aan schurken. Ja. Geweldig, Baloo. En The Lion King van de nieuwe generatie Disney. The Lion King, dat blijft dus ook echt een meesterwerk. En op 3, misschien iets minder bekend, winnaar van de Oscar voor beste animatiefilm vorig jaar, 2025, Flow.
1: Is dat die film met die kat? Met een kat? Ja.
3: Er is een overstroming en die kat die wordt zo, die springt dan van een boom naar iets anders en die komt dan onderweg de andere dieren tegen. En dat is niet alleen heel straf gedaan, dat is ook volledig zonder dialoog. Dat drijft puur op de animatie en de muziek. Ik vond dat een hele mooie film. Ik weet niet vanaf welke leeftijd het kan, maar iedereen ziet graag katten. Enfin, de meeste mensen zien toch graag katten. Als je een hondenmens bent, misschien niet. Maar dat vond ik ook een zeer mooie film. Flow. Ja,
1: een aanrader dus.
0: Heerlijk, ja. Je kan al die films trouwens bekijken, ofwel op Prime Video, ofwel op Disney Plus, uiteraard, waar alle Disneyfilms staan. Dan eens kijken wat onze eigen luisteraars hebben toegevoegd aan het lijstje. Ja, ik denk dat ze al mijn favorieten en classics hebben afgevinkt. Wat heb jij gezien, Rani?
1: Ja, Daniel, die zegt, een dikke 30 jaar geleden was ik een voor- en naschoolse onthaal. Elke woensdag namiddag had ik een heleboel kindjes en ik bakte dan pannenkoeken en we keken samen naar Disneyfilms. En ik was altijd de enige die zat te wenen. De kindjes bekeken me dan met medelijden en ik heb er mooie herinneringen aan. Ik begrijp Jan dus heel goed.
0: Ja, die gaan recht naar het hart, hè, die animaties. Ja. Het gaat ook altijd over de grote dingen des levens, maar zo schoon verteld. In Encanto ziet dat en in Coco, dat zijn eigenlijk ook films die over de dood en zo gaan.
1: Heel mooi.
0: Fantastisch, dat stuurt Tasha hierdoor.
1: Ja, Lies die zegt de Polar Express met alweer geweldige Tom Hanks. Heel vaak doorgestuurd Cars.
0: Ah ja,
3: Ook Pixar. Maar dat is ongelooflijk. Ik wil nu niet blijven zeuren over die Pixar. Maar als je bekijkt, Cars is van Pixar. Ja. Monsters Inc. is Pixar. Finding Nemo is Pixar. The Incredibles is Pixar. Wall-E is Pixar. Up, Brave. Ja. Dat is onwaarschijnlijk wat die hebben gemaakt. Die waren op een bepaald moment ook echt een bedreiging voor Disney. Mm-hmm. En je weet hoe dat gaat in Amerika. If you can beat them, buy them. Ja. En Disney heeft in 2006 Pixar gewoon gekocht voor 7,4 miljard dollar. Wow. En Pixar is nu onderdeel van Disney.
0: Ja. Ja, en zie je nu wat Jan gedaan heeft? Hij mag dan naar 3 films zeggen. Hij heeft er al 18 gezegd. En nu heeft hij ook nog eens alle films opgezomd die iedereen heeft doorgestuurd. Ja. Maar dat is niet erg, want we hebben eigenlijk nog maar 1 ding te doen. Want Jan is er nu over begonnen. Wij kunnen eigenlijk niet anders dan een klein stukje naar het
3: origineel
0: luisteren. Beste Jan.
3: Dank u wel, hè.
0: Niet wenen.
1: Ja, nee, hou het droog, hè, Jan.
0: Mooi weekend, Jan. Doei, doei.

0: Zo, het weekend beginnen, dat is ook niet slecht, denk ik.
1: Heerlijk, hè?
0: De Baroness, het is een klein stukje maar. Het origineel uit The Jungle Book door Phil Harris, zegt Spotify. Ik heb nog nooit van die mens gehoord. Ja. Maar dat was hem dus bij deze. Als je nog van dit soort plaatjes wil, je hebt straks nog een kans om muziek aan te vragen. Dat komt er zo aan. En natuurlijk die superpot van 700 euro in de 15 seconden quiz. Dat is allemaal voor straks. En Camille is ook nog niet gepasseerd. Maar Thomas Everiks wel. 6:03. Thomas.
2: Goedemiddag. Over ongeveer een half uur starten er over heel het land extra politiecontroles met de focus op rijden onder invloed, drank en drugs dus. Nog tot maandagochtend zal er extra gecontroleerd worden in het kader van het weekend zonder alcohol en drugs achter het stuur. Meer daarover in ons nieuws van 6. Het voorspelde onweer van vanavond trekt een streep door heel wat buitenactiviteiten. Verschillende steden en gemeenten zijn die daarom aan het cancelen. Onder meer concerten in het Jubelpark in Brussel en het Rivierenhof in Antwerpen zijn geannuleerd. En ook in Gent worden alle openluchtevenementen verboden tussen 6 uur vanavond en 9 uur morgen vroeg. En Anderlecht heeft een straf gekregen na het vandalisme en de rellen tijdens en na de bekerfinale tegen Union vorige maand. Ze moeten komend seizoen elke match tegen Union spelen zonder supporters. Veel zon, heet ook, maximaal tot een graad of 35. En vanavond dan dat onweer, dat komt overgewaaid. Morgen en de dagen nadien blijft die hittegolf gewoon aanhouden. Tropisch warm tot 33 graden en veel zon.
1: 5 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 32 minuten extra. Ook 11 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent vertraag je 17 minuten tussen Berchem en Antwerpen-Centrum. Een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En op de Brusselse buitenring een kwartier ook tussen Grimbergen en Zellek.
3: Je weekend begint bij...

0: Ja, iedereen die Jake Shears en Scissor Sisters ooit live aan het werk heeft gezien, weet dat dit gelogen is. I don't feel like dancing. Volgens mij danst die mens zelfs in zijn slaap.
1: Straks bij de kok en de koning.
0: Ja, hopelijk nog Camille.
2: Ja, want die heeft zich nog altijd niet aangediend. Hè. Als je een stukje hoort uit Circus Camille, dan moet je gewoon Circus Camille doorsturen via de Joe-app om kans te maken op die gezinstickets voor 8 augustus.
0: Ze doet er lang over vandaag, vind ik.
2: Ja, ik vind het ook. Maar ja, het is met die hitte waarschijnlijk.
0: Ja, Gen Z ook een beetje trager hè, tegenwoordig. Over een uur gaan we ook onze weerman even opbellen, want er is natuurlijk grote vrees voor al die onweders en ook gewoon voor die hitte. Hoe lang blijft dat nog duren? Wanneer gaat het omslaan? En vooral waar? Straks weten we daar hopelijk meer over. Dat wordt op de voet gevolgd.
2: Ja. Ja, en we zeiden het al in het begin van de uitzending. Het is ook jouw laatste kans om een dikke merci toegestuurd te krijgen voor iemand die jij een heel warm hart toedraagt, die heel belangrijk is geweest voor het onderwijs van jezelf, van je kind of van je kleinkind.
0: Ja, als je nog iemand wil bedanken, dan is dit het moment. We gaan straks de laatste en de voorlaatste uitdelen.
3: Wie speelt vanavond bij VTM Comedy en wie zingt echt in I Can See Your Voice? En krijgt bij VTM 2 een bloeddorstige leeuw Idris Elba te pakken in Beast. Je ziet het vanavond bij VTM en VTM 2. Deze week kom je bij Spar voor
4: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
3: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
6: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
7: Voilà, ik klap en dan eet hem.
6: Kunt het zien?
5: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
8: Go yellow!
9: Lift het op, laat het op, we hebben de popstroom. Lift het op, laat het op, we hebben de popstroom.
10: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
11: Nu eigenlijk van mij. Allee, directeur Dante wil dat ik de perfecte ster ben. Jij wil dat ik een of andere zotte rebel ben. En iedereen stond wel mooi met mij mee te dansen. Hè. En nu is ineens iedereen kwaad op mij.
1: De kok en de koning.
12: I've heard people say that too much of anything.

0: Ook hou je vast al 23 jaar dood, Barry White.
1: Wow.
0: Van 2003, ja. Mensen vragen zich af wat voor muziek hij nu zou maken.
1: Ja.
0: Remixes met David Guetta waarschijnlijk of zo. Laten we blij zijn dat hem dat bespaard is gebleven. Ja.
2: Dikke merci.
3: Ja, omdat het schooljaar op zijn laatste benen loopt, proberen wij hier al de hele week zoveel mogelijk mensen uit het onderwijs te bedanken. Jij mocht voor je leerkracht, zorgjuf, chauffeur of wie dan ook een plaatje aanvragen. Als jouw verzoekje gedraaid wordt bij de Kok en de Koning, dan sturen wij een extra large merci of een dikke merci op om af te geven aan die persoon. Dag Elke.
0: Dag Elke.
4: Goedenavond, met Elke.
3: Ja, jij wou die dikke merci graag afgeven aan je dochter en haar collega's, geloof ik, hè? Waarom?
4: Ja, dat klopt. Mijn dochter werkt op een internaat in Maasmechelen. En daar komen de kindjes iedere vrijdag aan. En die blijven daar de hele week tot... Die komen iedere zondag aan. Ja. En die blijven daar de hele week tot vrijdag. En zij zorgen dan voor de kindjes eigenlijk alle dagen na school.
3: Oké, okay, en wat doen ze dan? Doen ze bepaalde activiteiten?
4: Ja, zij doen s'avonds, dan maken ze iedere avond maken ze een figuurtje, maar dat zijn dan pannenkoeken. Ze gaan op woensdag gaan ze zwemmen met de kindjes, of ze gaan naar een
0: Naar waar gingen ze? Naar een speeltuin.
3: Je viel even weg, het was een speeltuin zeker, hè?
4: Heb ik slecht ontvangst, ik woon aan de grensstreek.
0: Het is dat wij
3: hoorden dat ze naar
0: horen.
3: Een sp gingen.
0: Ja, naar de sp. Naar de spar. Ja, kan ook al iets gebeuren.
4: Op woensdag namiddag gaan ze naar de speeltuin. Ah. Of ze gaan naar een zwembad op woensdag namiddag.
3: Ja.
0: Maar het is heel duidelijk, het zijn grote helden die heel goed voor die kinderen zorgen.
3: Ja.
0: En dat hebben we trouwens heel vaak binnengekregen. Opvoeders van internaten, directeurs, directrices van internaten, leerkrachten die daar studie geven en zo. Die worden allemaal bedankt in de Joe-app. Jij krijgt een dikke merci opgestuurd, Elke, die je met je dochter en haar collega's mag delen. Alleen moet delen, niet mag, moet delen.
3: Afgeven, hè?
4: Zeker.
0: En je mag er ook nog een plaatje bij vragen. Wat mag het zijn?
4: Ik heb gekozen voor You've Got a Friend in Me van Randy Newman voor hun. Omdat ze allemaal vriendjes zijn met de kinderen.
0: Ben jij geïnspireerd door Jan Verheijen daarnet? Want we hadden het over Toy Story en dat liedje komt uit Toy Story.
3: Ja.
4: Nee, ik had het al in mijn gedachten. Ja. Ik had het ook al om het door te geven, sowieso.
0: Ah, het is toevallig.
3: Dus, fantastische keuze.
0: Daar gaan we allemaal genieten.
4: Ja, inderdaad. Telepathie.
0: De chocolade komt eraan, hopelijk in niet gesmolten toestand. We gaan natuurlijk proberen gekoeld op te sturen.
4: Ja. Anders gewoon het milkshakejes.
0: En ook voor al die opvoeders van internaten, binnenkort een heel fijne zomer gewenst. En merci voor alles wat jullie doen.
5: Soms is een gewone merci niet genoeg. Daarom is er een dikke merci. Eén grote merci van meer dan 2 kilo chocolade.
2: Dikke merci.

0: het Disney-uurtje van Kok en de Koning. Maar straks hadden we al Baloo de Beer. En nu Randy Newman, You Got a Friend in Me. De zenuwen staan strak gespannen in menig Vlaamse huiskamer en auto. Want we hebben nog één gezinsticket liggen voor Circus Camille op 8 augustus in de grote roze tent daar in Oostende. Komen een heleboel Joe-luisteraars met hun gezin kijken. Je hebt daarnet misschien iets horen passeren en dus misschien ook iets gestuurd. En dus misschien moet je nu even de oren spitsen.
1: Win familietickets voor Circus Camille.
2: Ja, maar ze gaan naar Inge uit Herkdestad.
3: Dankjewel, Jo, voor de tickets voor Circus Camille. Nu kunnen wij samen met Demi naar Circus Camille.
0: Met Demi naar Camille. Ja. Kijk, als het maar ruimt in het leven. Veel plezier daarmee. Wij zijn uitgedeeld, maar straks een pot van 700 euro te spenderen in de Aldi. In de 15 seconden quiz nog niks doen. Dat is pas voor zometeen.
1: Good times.
4: Great music. Dit is Joe Summer.

0: gigantische hit in 2016. Matador, allé, hola, olé. Er zijn heel wat mensen die klaar zitten met hun telefoon in de aanslag. En dan is er ook nog Brandon die vraagt, zeg, hoe laat is dat optreden van Milk Inc. op 9 juli? Mm-hmm. Op Paradise Beach bij Joe in Westende. Milk Inc. met Linda, helemaal gratis. 9 juli om 8 uur. Maar ik zou een klein beetje vroeger komen als je van voor wil staan.
1: Straks bij de Kok en de Koning.
2: Dan spelen wij opnieuw die 15 seconden quiz waar de pot al even zot is als de temperatuur buiten. Als je wint, mag jij voor €700 gaan shoppen in de Aldi. Het enige wat je moet doen is 5 juiste antwoorden geven binnen 15 seconden en dat gaat razendsnel. En nu nog even 15 seconden doorsturen ook in de Joe-app als je wil meedoen.
3: De ketelaren voor de bruine.
1: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
3: Heerlijk in de kruising!
1: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
3: Goku, score!
1: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
4: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
5: Voilà, een salade van vlees.
6: Oei, amai.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
1: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN app.
0: Met de snelste en spannendste radioquiz van de hele wereld. Met de allerlaatste dikke merci voor het onderwijs. En met Tina en Rod en Fleetwood en Mac. En nu al met Thomas Everiks, want het is knal 6 uur.
7: Goedenavond. Extra controles op drank en drugs achter het stuur. Het onweer trekt een streep door heel wat buitenactiviteiten. En nog een streep door de rekening van voetbalclub Anderlecht liever. Dat wordt gestraft. De politie gaat extra controleren op rijden onder invloed van drank of drugs. En dat vanaf nu tot maandagochtend 6 uur over het hele land. En dat blijft nodig, dat zegt Anne Berger van de federale politie.
8: Dat is lokale en federale politie samen, dus dat is op alle soorten wegen.

0: ramen te sluiten en losse spullen vast te maken. Het KMI geeft code oranje voor onweer tot 1 uur vannacht. Dus dat geldt in de provincies West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Antwerpen en Waals-Brabant. Je hoort weerman David de Heenouw.
1: Wat zijn de risico's? Veel water op korte tijd, maar de buien gaan redelijk snel vooruit. Dus wateroverlast, het kan op zeer gevoelige gebieden, maar dat is niet mijn grootste bezorgdheid. Zware windstoten, dat is samen met hagel de reden waarom dat we naar code oranje zijn gegaan. Meer dan 100 km per uur, kans op schade aan gebouwen. Is dat overal het geval? Nee, zeer plaatselijk, maar het risico is er wel.
0: Het noodnummer 1722 is ook opnieuw actief. Daar kan je terecht voor niet dringende materiële schade. Voor noodgevallen is er nog altijd het nummer 112. Anderlecht moet volgend seizoen al zijn wedstrijden tegen Union spelen zonder supporters. Dat heeft de tuchtcommissie van de Voetbalbond beslist. De straf komt erna rellen op de bekerfinale tegen Union vorige maand. Anderlecht supporters vernielden meer dan 300 stoeltjes en toiletten. Ze spoten graffiti en gooiden met vuurwerk. Daarbij raakten 5 agenten gewond. In totaal maakten ze voor bijna €70.000 aan schade. En de Spanjaard Alex Aramburu heeft de derde rit in de Baloise Belgium Tour gewonnen. Een koninginrit met heel wat hoogtemeters. Hij kwam als eerste boven op de muur van Huy. De Brit Louis Alski werd tweede. De Spanjaard Carlos Canal derde. Aramburu wordt trouwens ook leider in het klassement. Zon en heet, maxima tot een graad of 35, maar dat onweer komt er dus aan. Morgen en de dagen nadien blijft het heel erg warm. Die hittegolf, tropische temperaturen tot 33 graden en veel zon.
2: 5 plaatsen nog op onze snelwegen, waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. 26 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout in de richting van Gent, een kwartier. Tussen Berchem en de Kennedy-tunnel en ook 13 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de Brusselse buitenring 22 minuten tussen Grimbergen en Jette. En richting Brussel op de E40 11 minuten tussen Aalst en Groot-Bijgaarden.
3: So it begins.
4: And now the moment we've all been waiting for.
5: Weekend begins. Je weekend begint bij

0: Of je nu naar het zeetje vertrokken bent, of met de vrachtwagen rond te rijden bent, of aan het strijken of aan het koken bent, of net zoals Sandra in het zwembad ligt met Joe op de achtergrond om af te koelen. Je bent everywhere, van harte welkom. Wij gaan overal met je mee. Fleetwood Mac was dat. 6:11. Het weekend is goed begonnen en voor één iemand gaat het nu misschien nog net iets beter worden.
1: De 15 seconden quiz.
2: Met Carolien uit Kortrijk. Dag Carolien.
3: Hallo, hallo.
0: Hey Carolien.
2: Hey, kan je een beetje verkoelen, Carolien?
3: Ja, dat lukt wel. We hebben hier al een ijsje gegeten en de airco staat volle bak. Dus dat lukt hier wel.
2: Dat scheelt. Jij, en jij hebt een plan, denk ik, voor dit weekend dat wel, wellicht niemand anders zal hebben in dit land met dit weer. Wat ga je doen dit weekend?
3: Het verjaardagsfeestje van mijn zoon kopen bij mijn schoonouders gaan vieren.
2: Met een...
3: Een barbecue waarschijnlijk.
0: Ja, barbecue. Ben je daarbij gekomen, Carolien? Zeg, ho ho.
3: Ja, dat is waarschijnlijk niet zo uitzonderlijk, maar we zien het volledig zitten.
0: Ja, heerlijk. Hè? Genieten, genieten, genieten. We gaan proberen daar nog een schep bovenop te doen, bovenop dat genot. Want wie weet verdien je die barbecue wel dubbel en dik met alles erop en eraan nu meteen terug. We hebben €700 in het laadje zitten. €700
3: Amai.
0: Om uit te geven bij de Aldi. Daar, kan je, daar ga je twee auto's voor moeten meenemen, denk ik, Carolien.
3: Ja, we hebben een hele grote auto, dus dat moet zeker lukken.
0: Dat is al in orde.
2: Maar je moet dat niet allemaal in één keer spenderen, hè? Dat is echt geen must.
0: Het is een kaartje en je mag ermee doen wat je wil, absoluut. Voilà. €700 gaan we proberen hier van eigenaar te doen veranderen. Het zou heel fijn zijn als dat voor het weekend toch nog gebeurt. Stel je voor dat we er volgende week mee blijven zitten en het is grote vakantie.
2: Ja, wat dan?
0: Wat gaan we dan doen?
2: Geen idee.
0: Ja, fijn. Dus laten we dat niet doen, Carolien. We gaan er nu vol een bak voor. 5 vragen, 5 juiste antwoorden, 15 seconden. We zijn wel onverbiddelijk. De gong is het einde van het spel. Hier komt je... Eerste vraag.
2: Tegen wie spelen de Rode Duivels zondag?
3: Iran.
2: In Japan spreken ze?
3: Japan.
2: Hoeveel is 7 x 100?
3: 700.
2: Noem een dier met een P.
3: Papagaai.
2: Dat staat al...
0: Ja. Die Iran die moest van redelijk ver komen, Caroline.
2: En dat Japans was ook redelijk ver.
0: Ja, en dat Japans, ja, dat is natuurlijk de andere kant van de wereld.
2: Ja.
0: Ja. Oh, Caroline.
2: Helaas.
3: Jammer.
0: 4,5 vraag, verder zijn we niet geraakt.
2: Maar kijk,
3: jij mag
2: wel uitkijken naar een leuk verjaardagsfeest. Wens de jarige een gelukkige verjaardag van ons. En geniet van de barbecue bij de schoonouders.
0: Ja, dat heb je absoluut verdiend. En dan heb je een goed verhaal om daar te vertellen. Zo, net niet gewonnen, maar wel op de radio geweest. En maandag weten we dan wat ons te doen staat.
2: Ah ja, €750 in de pot.
1: Dit was de 15 seconden quiz. Wil jij meespelen? Stuur dan 15 seconden in de Joe-app.

0: De Hollander die eigenlijk uit Colombia komt en dus Jordi Bernal hit en fantastisch goed Spaans kan, que sí, que no, en het ons allemaal eigenlijk ook geleerd heeft. Alleen heeft Eloïse een klacht, die zegt ik kan nooit meer normaal naar dat liedje luisteren dankzij Rani, want ik hoor er altijd iets van file met vier wielen of zoiets in.
1: Ja.
0: Zit daar ook weer zo eentje?
1: Ja. Nee, ik heb daar ooit een nieuwe versie van gemaakt. Ja.
0: Oh, dan moeten we zelf eens naar luisteren.
1: Een filelied.
0: De file met vier wielen, ik hoor het wel eigenlijk.
2: Vlaamse Vrijdag.
1: Ja, de tickets voor Camille zijn uitgedeeld. €700 in de pot van de 15 seconden quiz werd €750. Hopelijk kunnen we daar dan iemand heel gelukkig mee maken komende maandag. Voor nu hebben wij nog één allerlaatste dikke merci te geven. En die gaat naar iemand uit het onderwijs die dat volgens jou verdient.
0: Ja.
1: Nu heeft er een luisteraar, Anne uit Melcelen, een prangende vraag. Ze vraagt zich af of dat één heel grote merci is. En zo ja, welke smaak is dat dan? Of een heel grote doos vol kleintjes?
0: Ja, het is een pure met heel grote noten. Nee, we hebben ze geteld, er zitten 180 merci-chocolaatjes in één dikke merci. Zometeen gaat de allerlaatste de deur uit. Dus als jij iemand uit het onderwijs kent die dit jaar zo hard zijn of haar best gedaan heeft, dat die sowieso 180 dikke merci's verdient, dan mag je dat nu even in de Joe-app laten weten. We hebben er nog eentje om uit te delen. Het zal moeilijk kiezen zijn, maar we gaan het zo meteen toch doen.
2: Deze week in Date Night.
3: Ik heb ooit al eens seks gehad op een spannende plaats.
4: Ja, in zo'n zwembadkottetje.
5: Ik voel me echt niet plezant.
2: Date Night. Des op date met Soen Soekie.
4: Iets heel concreet. Ik hou echt van korte rokjes.
2: Date Night met Des Goossens en Soen Soekie. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: In mode draait alles om trends, maar bij ZIP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZIP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
9: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen. Een keer kijken hoor.
10: Maak tijd voor het jullie nummer van Feeling.
9: Toch minstens één. Nee ja, pak maar 2 uur.
10: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste soldenstrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra.
11: Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
12: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler en geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8,500. Ook op de speciale serie Black Edition.
13: Kia, movement that inspires.
12: Voorwaarde op kia.be.
14: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
15: Bon, de Nico komt niet.
14: Zij die het vergeten.
15: Els, waar zei jij?
14: En zij die vergeten te annuleren.
15: Zeg, iemand een dom gehoord?
14: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
15: Ah, zalig.
14: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
16: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
17: Go Yellow!
18: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
17: Wat? 3?
18: Yep. Go for info naar telenet.be.
19: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
20: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
21: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
22: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
21: Ja, zit er zeker, want het is echt...
22: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
21: Ah, wat kost dat ongeveer?
22: Well, we maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
21: Ah.
23: Midas, je kan altijd vooruit.
24: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
23: Midas, je kan altijd vooruit.
2: De kok en de koning.

0: Franklin Aretha Think uit de Blues Brothers film, want daar heeft ze speciaal voor die film een andere versie van gemaakt.
1: Vlaamse Vrijdag.
0: Het is 25 minuten over 6. We zijn op zoek naar een Vlaams lied, maar dat mocht deze keer niet zomaar voor jezelf zijn of voor eender wie. We gaan onze allerlaatste dikke merci uitreiken.
1: Dikke merci.
0: Dat hebben we de hele week gedaan om iedereen die zich dit jaar opnieuw 10 maanden lang zo hard gesmeten heeft in het onderwijs te bedanken. We hebben hier van alles en nog wat gehad. Kleuterjuffen, lagere schoolleerkrachten, middelbare schoolleerkrachten, docenten, directeurs, busbegeleiders, buschauffeurs, poetsopvoeders. Het hele gamma. We moeten er nog eentje uitkiezen. Aan jou de twijfelachtige eer, Rani.
2: Voor Mieke uit de Pinte.
3: Hallo Jo, hier met Mieke. Ik wil graag anders vragen om een dikke, dikke merci te geven voor mijn dochter, juf Marie-Laure, die haar eerste jaartje als leerkracht er bijna heeft opzitten in het schooltje van Sint-Denijs-Westrem. Graag wil ik daarvoor het liedje aanvragen, Het zit van binnen. Want om leerkracht te worden moet je echt een heel groot talent hebben dat van binnen in jou zit om met alle geduld en alle liefde het beste uit de kinderen te halen. Maar tezelfde tijd heeft elk kind in je klas ook talenten die jij als leerkracht van binnenuit kan uithalen, ongeacht het kleur, de rang of stand. En dan kunnen dit mooie cadeau, deze grote dikke merci, kan dan ook onmiddellijk gedeeld worden met haar fantastische teams van collega's. Alvast bedankt. Dag.
4: Soms is een gewone merci niet genoeg. Daarom is er een dikke merci. 1 grote merci van meer dan 2 kilo chocolade.

0: cluzootjes van binnen. En verschillende mensen laten het ons weten in de Joe-app. En we wisten dat ook. Het is vandaag ook dag van de schoonmaak.
1: Ja, dus, maar we konden dat natuurlijk niet combineren met al die leerkracht.
0: Als wij iedereen moeten bedanken elke keer, ja.
1: Dan zijn wij gewoon niks anders aan het doen.
0: Maar dus merci, voilà. Maar ja, de dikke merci's zijn helemaal uitgedeeld. Ja. Maar dat moet je niet tegenhouden om vandaag merci te zeggen. Mm-hmm. Tegen iedereen die schoonmaakt. Of nu in school, of bij je thuis, of op je werk is. Dat is inderdaad echt onmisbaar, fantastisch, belangrijk. Spreekt hier de kleinzoon van een poetsvrouw. Dus ik ben helemaal doordrongen van het belang daarvan. Ik zou het niet uithouden zonder die van mij, denk ik. Een 6:30 is het ondertussen geworden. Straks duiken we nog in detail in het weerbericht voor de komende uren en dagen, want daar zullen veel mensen op zitten wachten. En we hebben ook nog nieuws over onze pitstop. Maar eerst het echte nieuws uit de wereld. Thomas.
2: Goedenavond. Een streep door de rekening van Rock Werchter dat moet stoppen met de opbouw van de Club C-tent. Er zouden stedenbouwkundige fouten gemaakt zijn. Welke precies, dat is niet duidelijk. Wat we wel weten is dat die tent ineens veel dichter bij de huizen van buurtbewoners staat. En twee van hen hadden daarover een klacht ingediend. Over het hele land zijn er dit weekend extra politiecontroles tegen rijden onder invloed achter het stuur, drank en drugs dus. Nog tot maandagochtend zal er dus extra gecontroleerd worden in het kader van het weekend zonder alcohol en drugs achter het stuur. En de enige nog levende Belgische Nobelprijswinnaar is overleden. Het gaat om François Englert. Die man kreeg in 2013 de Nobelprijs voor de natuurkunde voor zijn rol bij de ontdekking van het bestaan van het Higgsdeeltje. Ik kan daar heel technisch over doorgaan, maar het komt erop neer dat dat Higgsdeeltje bewijst dat er een onzichtbaar veld bestaat in het heelal. Nog altijd drukkend warm met temperaturen tot 30 graden, maar dus wel dat onweer dat op komst is. Morgen en de dagen nadien blijft die hittegolf aanhouden. Tropische temperaturen, veel zon en 33 graden.
1: Nog drie plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra geduld moet hebben. De langste file staat op de Brusselse Buitenring. Tussen Grimbergen en Wemmel, 18 minuten lang. Richting Brussel op de E40, 13 minuten. Tussen Aalst en Ternat is dat. En op de Antwerpse ring richting Nederland, 11 minuten. Tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout.
3: Je weekend begint

0: Eurythmics Sweet Dreams. Dat worden het hopelijk voor jou vannacht ook. Zoete dromen, ondanks de hitte.
1: Al zou sweat dreams.
0: Ja, sweat dreams of wet dreams zou het ook kunnen worden als het...
1: kan ook, ja.
0: Als het dak lekt en het gaat echt onweren. Waar moeten we nu precies schrik voor? Want er zijn allerlei events afgelast en zo. Hoe erg wordt het?
1: Ja.
0: Waar gaat het beginnen? Kunnen we dat al zien? We vragen zo meteen de allerlaatste update aan onze weerman. En waar jullie vast ook een update over willen, dat is...
2: De kok en de koning.
1: Pitstop. Ja, onze pitstop, dat zal volgende vrijdag zijn. Dan kan je hier je nummerplaathouder komen afhalen aan het DPG-gebouw in Vilvoorde. Er zal gewezen worden, niet uitgewezen, maar gewezen, gewijst. Dat het
0: geschroefd,
1: een lieve
0: geschroefd,
1: ja, dat het een lieve lust is.
0: Ja.
1: Maar als je hier natuurlijk niet geraakt, dan is er nog een oplossing. Want wij hebben twee soort vliegende reporters.
0: Ja, hoe raak je aan een nummerplaathouder die zegt in deze auto staat de radio op joke. Ik heb trouwens gisteren ook al iemand gezien in onze berichtenapp die zei, ja jongens, ik kan er niet zo ver voor rijden. Ik maak er zelf wel een, dat kost maar 20 euro, zo één exemplaar. Maar dat is niet tof, hè? Dat is niet die echte van
1: ons
0: dan.
1: Nee, dat is niet de echte.
0: En er zou kunnen dat er nog iets aan vasthangt, maar daar zijn we nog volop mee bezig. Geef ons nog het weekend, maandag meer daarover. Maar hoe raak je eraan? Je kon je inschrijven om naar Vilvoorde te komen. Die plaatsen zijn vol.
1: Ja.
0: Maar je kan wel nog naar ofwel Anne van Elzen gaan, die neemt zo'n beetje het westen van het land voor haar rekening in de voormiddag. En dan gaat het richting het oosten met Stijn de rest van de dag volgende week vrijdag. En we hebben ondertussen 6 locaties waar je hen kan terugvinden. En zelfs de bijpassende uren erbij.
1: Ja.
0: We zullen met Anne beginnen. Waar vinden we die?
1: Ja, Anne, die vinden we om 10 uur aan de parking, de Esso-parking in Drongen aan de E40 richting Oostende. Heel gemakkelijk te vinden. En om 11:30, dus 11:30, vinden we haar op de markt in Torhout. Dat is West-Vlaanderen. Centraal dus tussen Diksmuiden, Brugge, Roeselare en de kust.
0: Ja, en als je nu denkt, oh, wacht, niet zo rap, ik kan niet opschrijven. Dat staat allemaal op joop.be uiteraard. Ja. Dit, hè. We gaan het er zo meteen opzetten. Stijn, die neemt het dan 's middags over. Die rijdt eerst om 1 uur naar de Grote Markt in Sint-Niklaas. Daar ga je hem vinden. Het is een klein beetje aan de zijkant, maar je gaat het op onze website wel zien. Om 14:30 staat hij aan Vrije Tijdscentrum Brielike in Wommelgem. Dat is aan de kerk in Wommelgem. Om 15:45 op het Gouden Kruispunt in Tieltwingen aan de Swiss Sense. Ja, dat is een winkel daar. Ik kom daar regelmatig.
1: Ja.
0: En om 17:45 aan Maasmechelen Village aan de Inkom.
1: Ja.
0: Voilà, kan niet missen. Daar kan je dus ook zo'n nummerplaathouder gaan halen. Maar pas op, we schroeven hem er niet op. Want daar hebben die mensen geen tijd voor. Want die moeten verder rijden.
1: Ja, die moeten te veel locaties aandoen. Dat zal je dan echt wel zelf moeten doen. Die timings die kunnen natuurlijk nog een beetje verschuiven. Hè, want budget voor een helikopter was er niet meer.
0: Nee, dat is op.
1: Ja, dus Anne en Stijn die zullen de files moeten trotseren. Hopelijk valt dat mee. Maar als je vrijdag naar Joe luistert en onze website en de socials op tijd checkt, dan krijg je sowieso de laatste update van onze reporters. Je kan, zoals Tom al zei, heel de route ook nog eens rustig nalezen op joe.be of in de Joe-app.
3: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
4: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
5: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen.
6: Zegt jouw de console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
7: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
8: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
7: Ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
8: Ah, wat doen we dan?
7: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
8: Ah.
9: Midas, je kan altijd vooruit. 3, 2...
3: 2, 1.
9: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
10: Sorteren kan je zo meteen.
11: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad Sandalen. Verkrijgbaar in de Betere Schoen- en Outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.
12: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
13: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
14: Fantasialand. Waar elke dag start met een fantastisch avontuur.
15: Dit is Joe, de kok
16: en de koning.

0: heerlijk zomerse banger uit 2004. Call on me, Eric Prits hier bij Joe. Straks bij Joe, Jan Bosman, die samen met jou de rest van het weekend feestelijk inzet. Maar eerst gaan we nog eens kijken ja, of we nu met de poepers moeten zitten of niet. De koning
1: en de koning. Dag, weerman Jonas.
0: Hey Jonas.
2: Hey, goedenavond, Tom en Rani.
1: Ja, het is code oranje in ons land. Er is zwaar onweer op komst. Er worden overal events afgelast. Horen we, lezen we ook in de Joe-app. Waar mogen we ons exact aan verwachten, Jonas?
2: Ja, vanavond is toch wel opletten. Op dit moment zijn de eerste onweders ontstaan boven het noordwesten van Frankrijk. En die gaan heel snel richting Kortrijk. Dus daar krijgen ze het eerst met die onweders te maken al binnen het half uur. Ja, en later dan schuift die onweerszone nog verder richting het Gentse. Zo tussen Gent en Aalst waarschijnlijk. En dan later vanavond gaat het ook nog richting het Antwerpse. Dus vooral delen van West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen, die lijken toch wel het meest moeten gaan rekening houden de komende uren met dus lokaal fel onweer. En het is toch wel letten, hè, voor veel regen op korte tijd. De kans op hagel en ook veel rukwinden. De weermodellen berekenen zelfs rukwinden van meer dan 100 km per uur. Dus vandaar dat het KMI toch met code oranje is afgekomen voor vanavond. Ja.
0: Oké, okay, ik ging vragen, kan je al zien hoe ernstig het onweer gaat zijn? Maar dus het antwoord is eigenlijk echt super ernstig, Jonas.
2: Het kan lokaal wel inderdaad heel fel zijn, ja. Dus het is toch echt wel opletten, vooral het deel van Oost-Vlaanderen, daar is toch echt wel serieus vanavond.
1: En erger dan gisteren, want gisteren heeft ook al flink wat gedaan, hè?
2: Ja, toch wel. We verwachten toch wel dat die onweers vanavond wat feller zullen zijn, meer gestructureerd zullen zijn. Want gisteravond ging het vooral om veel regen op veel plekken, maar vanavond komt daar dus ook nog die kans op hagel en die felle rukwinden bij. Dus vooral die twee zaken is het van opletten. Want die buien trekken allemaal redelijk snel door. Na een uur of 11 vanavond is het alweer voorbij. Dus wateroverlast, dat is niet echt de grootste bezorgdheid. Het is vooral die kans op hagel en die felle rukwinden vanavond. Dus een paar uur opletten, pakweg na middernacht, dan gaat het overal opnieuw rustig en droog worden. En dan zijn we er vanaf. Hopelijk valt het natuurlijk wel mee. En op de meeste plekken zal ze ook wel meevallen. Die hagel en felle rukwinden, dat zijn heel lokale fenomenen. Maar lokaal kan het dus best wel fel zijn.
0: Zeg Jonas, normaal gezien is dat toch zo dat een paar dagen warm is en dat dan eindigt in een groot onweer. Maar nu is dat precies zo, één dag warm, één avond onweer, terug een dag warm, één avond onweer. Is dat allemaal normaal?
2: Jan, het is inderdaad zo dat die hitte bij ons blijft. Hè. Dus we hebben ook te maken met een stevig hoog drukgebied. En die zorgt ervoor dat die warmte echt wel bij ons blijft en niet weg kan. En vandaag en ook zondag bijvoorbeeld komt er zo wat vochtige lucht naar ons toe. En dat is die onweer.
0: Ah ja, hij is al opgegeten door het onweer. Jonas, je gaat het nog eens opnieuw. Je gaat met je hoofd moeten schudden en het nog eens opnieuw zeggen. Want je werd even opgegeten.
2: Ja, wel, dus. Dus door dat hoge drukgebied dat eigenlijk nu dagenlang bij ons zal blijven, heeft ook die...
0: Ja, nee, het lukt echt niet. Het is echt weg. Ik denk dat alleen paniek hier op zijn plaats is, dames en heren.
1: En al thermische storingen waarschijnlijk.
0: Maar ik heb vooral gehoord dat die warmte hier nog wel een tijdje gaat blijven hangen. En dat we vooral heel erg moeten oppassen vanavond. Zeker als je in het Oost-Vlaamse ergens woont. Dan alles goed vastleggen en de auto onder de carport rijden. Hè, want je wil niet van die putjes
1: inderdaad. Dat en om 11 uur zou het allemaal voorbij moeten zijn. Dat heb ik ook onthouden.
0: En hou vooral ook ons nieuws in de gaten. HLN.be en het VTM Nieuws. Daar krijg je de allerlaatste nieuwe info over het weer. Zometeen Jan Bosman en van ons fijn weekend.

0: vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Al 60 jaar vindt u bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de BTW-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
4: Auto 5.
5: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
6: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons Evi-chameleon.
7: Groen! Oh nee, wacht! Blauw.
5: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
7: Ja, geel.
5: Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
8: Oh, yellow.
9: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
10: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
11: Dit is jouw.
12: Het weekend staat voor de deur. De grote vakantie die komt er stilaan ook aan. Dus deze vrijdagavond kan al helemaal niet meer stuk met de beste hits. En het nieuws van 7 uur met Thomas Everiks.

0: Prijswinnaar François Englert is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Englert was de enige levende Belgische Nobelprijswinnaar. Hij won de Nobelprijs voor Natuurkunde in 2013 voor zijn rol bij de ontdekking van het Higgs-deeltje. Englert werd 93. En de Ecuadoriaan Jonathan Narváez heeft de derde rit in de Ronde van Zwitserland gewonnen. Onze landgenoot Xandro Meurisse greep net naast die overwinning. Hij werd tweede in de sprint. De derde plek is voor de Deen Magnus Kort. Drukkert warm en er trekt dus een onweerszone over het land vanavond. Morgen en de dagen nadien blijft die hittegolf gewoon aanhouden met tropische temperaturen tot 33 graden en veel zon.
1: Voorlopig hier nog geen onweer te zien. Wel een aantal files, drie heb ik er. Op de Antwerpse ring in de richting van Gent gaat de traag tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Daar verlies je 25 minuten. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne komen 10 minuten bij. En dan op de Brusselse binnenring staat ook nog file tussen Wezenbeek-Oppum en het Vierarmenkruispunt in Tervuren. Daar komen 5 minuten bij.
2: Dit is Joe.
3: Met Jan Bosman.

De mannen van Bon Jovi zijn ze ook volop aan het voorbereiden op de grote vakantie, maar dan op een heel en voor een heel andere reden, want vanaf 7 juli start namelijk hun concerttour, hun Forever Tour.

Zo heet die. En die start dus op 7 juli in Madison Square Garden in New York. En daar kamperen ze een aantal dagen. Want in totaal 9 keer staan ze daar op het podium voor bijna uitverkochte zalen. En daarna gaan ze nog verder toeren over de rest van de wereld. Dus misschien binnenkort ook weer bij ons te zien. Ondertussen, even met de hits op de radio doen we het.

Een van die nummers waarop het makkelijk meezingen is Coldplay en Viva La Vida. En meezingen, dat moet je doen op vrijdagavond sowieso. Nu met de winnares van het Eurovisie Songfestival in 1988. En dan heb ik het over Céline Dion en Partez pas sans moi. Ook al denk je nu van, oh nee, ik zing daar niet mee mee. Gegarandeerd, na een paar woorden en noten zing je luidkeels mee. Dit is die winnares.

0: Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
1: Ladies and gentlemen,
2: David Bowie.
0: David Bowie Forever. 4 zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
3: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
0: David Bowie Forever.
3: Bowie was geen gewone artiest. Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you
0: so. David Bowie Forever. Morgen vanaf 12 uur exclusief bij Joe Gold. Good
4: times. Great music. Joe Gold. Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
6: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
7: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
6: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
7: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
6: Ah, top hè, die Kate.
8: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
9: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
10: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
12: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
11: Hoe praat jij nu?
12: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
11: En vind je vrouw dat niet lastig?
12: Ja, die zei dat ik sowieso al 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen. Mobile
11: Vikings. Play it smart.
13: Richie, citroen met framboos.
14: Richie, Belgische limonade.
15: Altijd verfrissend.
16: Richie. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
19: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
20: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.

Alexis Jordan en Happiness. Ik kan ook wel voor een beetje happiness zorgen in de loop van deze avond. Ik weet het, Tom en Rani geven veel cadeaus weg, maar ik mag dat zo meteen ook doen. Want dan spelen we het spelletje Hoeveel noten heb jij op je zang? En als dat maar één noot is, als je maar één noot nodig hebt om een liedje te herkennen dat ik vanavond nog ga draaien, dan kan je daarmee 8 filmtickets winnen. Heb je toch meer noten nodig, dan doen we het voor 4 filmtickets. Straks leg ik het nog wel even uit en dan krijg je ook meteen de opgave te horen. Tot aan het verkeersoverzicht is dit Milli Vanilli.

0: bijna 7:30. Ik heb nog één file die overblijft. Die staat op de Antwerpse ring in de richting van Gent. Daar moet je aanschuiven tussen Berchem en Antwerpen Centrum. Je verliest er op dit moment zo'n 20 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Met Jan Bosman.

Tijd voor het spelletje. Hoeveel noten heb jij op je zang? En ik ben altijd heel erg onder de indruk als ik het resultaat daarvan zie. Want ik geef jou één noot van een nummer die ik in de loop van de avond nog ga spelen. En aan de hand van die ene noot moet je dat nummer proberen te herkennen. En kan je dat doen, dan krijg je van mij 8 filmtickets. Nu, als er meerdere juiste antwoorden zijn, dan laat ik de computer kiezen wie wint natuurlijk. Mocht het zijn dat het niet lukt met één noot, krijg je straks meerdere noten. En dan gaan we nog voor 4 filmtickets. Eén noot, dat is wat je krijgt. Dus dat is zo voorbij eigenlijk. Dus misschien de radio net iets luider zetten en dan hopen dat je het goed hoort. En denk je de oplossing te weten, dan mag je via de Joe-app titel en uitvoerder doorsturen. Dus dat is gewoon de bedoeling. Titel, uitvoerder, Joe-app en goed luisteren naar de noot die je van mij krijgt. Die gaat als volgt. En meer krijg je niet. Dat is het enige wat ik voor jou in petto heb. Dus wat heb je gehoord? Welk liedje draai ik straks nog in de loop van dit programma? Titel en uitvoerder voor eventueel 8 filmtickets mag je vanaf nu doorsturen via de Joe-app.

0: Meer noten zijn duidelijk niet nodig, want het juiste antwoord is dus ook nu weer een paar keer binnengekomen. Wie de 8 filmtickets krijgt van mij, dat hoort je zo meteen na David Bowie en Let's Dance.
1: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
2: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
3: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
2: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuse. Nee, niet goed.
1: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
5: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
4: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.

Ja, terwijl het op sommige plaatsen nu op dit moment flink aan het regenen is, draagde ik nog Let's Dance van David Bowie. Foto's worden doorgestuurd via de Joe-app. Ik hoop inderdaad dat er niet te veel schade te melden zal zijn achteraf. En dat het gewoon bij een stevige regenbui zal blijven. Maar in ieder geval, voor de mensen die er middenin zitten op dit moment, sterkte, zal ik maar zeggen. Hè. En hopelijk, zoals gezegd, valt het al bij al nog mee. In ieder geval, daarnet heb ik de eerste noot laten horen van een nummer dat ik in de loop van de avond nog zal spelen. Aan jou om dat te ontdekken. En als dat lukte, kreeg je van mij misschien wel 8 filmtickets. Want ja, ik denk dan altijd, het zal niet lukken. En dan gaan we naar 4 filmtickets. Maar in dit geval heb ik ook weer geen meerdere noten nodig gehad. Want mocht dat zo zijn, dan had het zo geklonken. Veel mensen die dachten dat het ging om Lola van The Kings. Maar dat was niet het geval, want we zochten dit nummer. Declaration de Amor van de Dinky Toys, dat was de juiste oplossing. En dat is meerdere keren binnengekomen, dus dat betekent dat ik de computer het werk laat doen. En die moet er dan één winnaar of winnares uitpikken. En dat is in dit geval iemand uit Soersel geworden, die luistert naar de naam Debbie Reinaerts. Debbie, jij krijgt van mij 8 filmtickets toegestuurd, waarmee je ja, misschien nu niet in de bioscoop moet gaan zitten, wegens, alhoewel, daar is het fris, hè? Ja, in de bioscoop is het fris, dus je doet ermee wat je wil, maar jij wint in ieder geval vanavond die 8 filmtickets straks. Dus Declaration de Amor van Dinky Toys, maar meezingen, dat kan nu ook al.

Studiodeur altijd open voor Beach Boys. Zal die binnenkomen, laat ik hen zinnen. Zingen liever Good Vibrations, kreeg je van hen te horen. Ik hoop trouwens dat je gewoon het volgende uur ook nog blijft hangen. Want eigenlijk heel belangrijk. Je weet, volgende week is er de grote finale in onze zoektocht naar het meest happy dansnummer dat werd gemaakt. We hebben 36 nummers op een rij gezet en jij gaat volgende week mogen beslissen wat daarvan het allerbeste happy dansnummer is. Vanavond is er nog één halve finale, dus welk van die songs die ik straks tegenover elkaar ga zetten, stuur jij door naar de grote finale van volgende week. Dat wordt dus stemmen, straks iets voor 20:30. Dus zorg ervoor dat je de Joe-app in de buurt hebt, zodat je jouw stem sowieso kan uitbrengen, want beslissing ligt volledig in jouw handen. Meer uitleg daarover krijg je straks. Eerst nog Hathaway en Live.

0: zombie.
1: Ikke skildere.
0: Nei, bombi, vi kan klyse.
1: Skildere.
0: Klyse.
1: Skildere.
0: Klyse.
1: Skildere.
0: Klyse.
1: Mannekes.
0: Moeder.
1: Skildere is ook klyse.
0: Ah, ja.
1: En tot maandag is 25% korting op alle verf.
0: 25?
2: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
3: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
4: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
5: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s.
6: 10 om te zien.
4: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
5: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
4: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
5: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
4: Ann, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
5: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
5: Ah ja, het is mosselseizoen.
7: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
5: En wel, met u ga ik graag in zee.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
8: Code Yellow!
9: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
5: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
9: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
10: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
12: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
13: IKEA.
14: IKEA.
15: IKEA.
12: Meer info op ikea.be.
16: Dit is jouw.
9: Zometeen dus jouw stem die ik nodig heb in onze zoektocht naar wie sturen we naar de finale, de grote finale, in de zoektocht naar de meest happy dansplaat van dit seizoen. Maar eerst het nieuws van 8 uur met Thomas Everiks.
17: Goedenavond. Roet in het eten van Rock Werchter. Een Belgische Nobelprijswinnaar is overleden. En Anderlecht moet het zonder supporters doen tegen Union. Rock Werchter moet onmiddellijk stoppen met de opbouw van de Club C-tent. Dat is de tweede grootste van het hele festival. Dat bevestigt het parket. De tent staat dit jaar veel dichter bij buurtbewoners. Twee van hen dienden een klacht in. Je hoort Anne Heijlis van het departement Omgeving.
18: Onze inspectie heeft ter plaatse een controle uitgevoerd. En tijdens deze controle hebben we stedenbouwkundige misdrijven vastgesteld. We hebben daarvoor een proces verbaal opgemaakt en dat is overgemaakt aan het parket van Leuven. We hebben ter plaatse ook een beveiligingsbeslissing opgelegd en dat wil zeggen dat Rock Werchter de werken aan Club C moet stilleggen.
17: Om welke fout het precies gaat, dat is niet duidelijk. Ook de impact op het festival kennen we nog niet. Rock Werchter start over 2 weken. De Belgische fysicus en Nobelprijswinnaar François Englert is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Englert was de enige levende Belgische Nobelprijswinnaar nog. Hij won de Nobelprijs voor natuurkunde in 2013 voor zijn rol bij de ontdekking van het Higgs-teeltje. Englert werd 93. En Anderlecht moet volgend seizoen al zijn wedstrijden tegen Union spelen zonder supporters. Dat heeft de tuchtcommissie van de Voetbalbond beslist. De straf komt er na te rellen tijdens de bekerfinale tegen Union vorige maand. Anderlecht supporters vernielden meer dan 300 stoeltjes en toiletten in het Koning Boudewijnstadion. Ze spotten graffiti en gooiden ook met vuurwerk. Daarbij raakten 5 agenten gewond. In totaal maakten ze voor bijna €70.000 aan schade. Het blijft vanavond en vannacht drukkend warm en er trekt dus een onweerszone over het land. Ook dit weekend en begin volgende week blijft het warm.

late firma vond dit nummer eigenlijk maar niks, deze I Will Survive van Gloria Gaynor. En zette het dus op een B-kantje van een nummer van Gloria Gaynor. Maar dat was niet naar de zin van de zangeres. En ze besloot dus om naar Studio 54 te trekken. Gaf dat singeltje aan de DJ daar en vroeg om de B-kant te draaien. En je kent het vervolg, dansvloer helemaal vol. En uiteindelijk besliste de platenfirma dan toch nog om dat nummer uit te brengen als A-kant. En met succes natuurlijk, I Will Survive Gloria Gaynor. Zometeen Jamelia, na deze van Erasure.

0: Chamelia en Superstar. Die Superstar is vanavond Lut, want Lut heeft blijkbaar een pensioenfeest vanavond waarop ze heel veel collega's, familie, vrienden heeft uitgenodigd en waarop ze dus heel veel kussen krijgt om te beginnen. Ik voeg er daar nog eentje aan toe, deze van Prince.
1: Don't

0: Kim.
1: Deze week in Date Night.
2: Ik heb ooit al eens seks gehad op een spannende plaats.
3: Ja, in zo'n zwembadkotteke.
4: Ik voel me echt niet plezant.
5: Date Night.
1: Des op date met Soen Suki.
3: Iets heel concreet. Ik hou echt van korte rokjes.
1: Date Night met Des Goossens en Soen Suki. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
6: Al 60 jaar vindt u bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de btw-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op Auto.

Ideaal voor als je bokser bent en een bokswedstrijd bezig bent op dit moment. Stomp en dan liefst op de juiste plaats. En Brothers Johnson waren dat. Ja, het is tijd voor onze verkiezing. Ja, want dat is het. Een stemming, een muzikale stemming, zeg maar. Op zoek naar onze meest happy dansplaat van dit seizoen. We zijn aan het begin, en dat zijn weken geleden, begonnen met een 36-tal nummers. Die strijden voor de titel meest happy dansplaat van het seizoen 2025-2026. En uiteindelijk blijven er nog een paar over die de finale volgende week gaan beslechten. In ieder geval, deze week is er eerst nog een halve finale, waarvan je eentje mag doorsturen naar die grote finale van volgende week. Dus die beslissing ligt volledig in jouw handen. Alleen moet je dat aanduiden zo meteen in de Joe-app. En graag heel veel stemmen natuurlijk, want dat is nodig om een goede beoordeling van die nummers te hebben. En dat we de juiste naar de finale dan sturen uiteindelijk. De eerste waaruit je kan kiezen is deze. Al weken goed bezig deze Virtual Zone. En Virtual Zone heeft in de rit naar hier al onder andere Jazz en The Only Way Is Up verslagen. Ook Loreen en Dr. Alban met Sing Hallelujah. En natuurlijk ook Fioco. Eerste week was dat met Aflito. Maar wat doen ze deze week? Kunnen ze ook deze verslaan?

deze. Gigi D'Agostino heeft zilver verslagen met Turn the Tide. Ook Bob Sinclair en Love Generation. En Safri Duo met Play the Life. Maar lukt het ook om Virtual Zone met Virtual Zone te verslaan? Dat is nog maar de vraag. En daarover mag jij vanaf nu beslissen in de Joe-app. Maak de juiste keuze, alsjeblieft. De juiste keuze tussen Virtual Zone en Gigi D'Agostino. Wie stuur je door naar de grote finale volgende week?

De vraag in de Joe-app die luidt: je hebt nog één plaatsje vrij op je persoonlijke Spotify-lijst. Eén maar. En je moet dan kiezen tussen twee happy dansnummers. Welke van de twee zou je dan kiezen? Ik heb hier jou twee voorgesteld. Op dit moment is de stand 65% voor de winnaar, 35% voor de verliezer. Ja, wie welke score haalt, dat vertel ik natuurlijk nog niet. Want je hebt zometeen nog één platentijd om te stemmen. Maar om dat plaatje ingevuld te krijgen, kies je dan ofwel voor deze Virtual Zone.

0: Gigi D'Agostino met L'amour toujours. Welke van die twee vind jij nu de meest happy dansplaat? Duid ze aan in de Joe-app en zometeen de resultaten. Eén van deze twee stuur je dus door naar de finale van volgende week.
1: Dit is Joe.
2: Met Jan Bosman.

Bernard had een bericht gestuurd. Hey Jan, ik vermoed dat het actuele resultaat jou niet helemaal zint en je daarom de luisteraars nog eens oproept en erop attent wil maken om de juiste keuze te maken en op de juiste te stemmen. Echt waar, Bernard, helemaal niet. Volledig verkeerd gedacht. Iedereen mag kiezen en stemmen waarop zij of hij wil. En dat is de bedoeling. Vrije keuze. En ik ga nu de poll wel stoppen. Dat is wel waar. Dus het resultaat is bekend met een winnaar die 55% van de stemmen haalt. Verliezer 45. Dus heel erg fel. Het lag het uiteindelijk niet uit elkaar. In ieder geval, de winnaar die gaat door naar de finale van volgende week en neemt het daarin op tegen Double Vision en Knocking. Dat wordt een fijne strijd in onze zoektocht naar dus de meest happy dansplaat van dit seizoen. Wat het uiteindelijk wordt, dat ga jij volgende week ook mogen beslissen. In ieder geval, deze stuur je door naar de finale.

0: Virtual Zone met de Virtual Zone winnaar van de battle van vandaag. En die stuur je dus rechtstreeks door naar de grote finale van volgende week. En neemt het daar dan op tegen Knocking van Double Vision. Benieuwd wie dan uiteindelijk de meest happy dansplaat van dit seizoen zal worden. Maar die beslissing ligt volledig in jouw handen. We gaan er volgende week een overzicht van maken van alle dansnummers die het hadden kunnen halen om dan uiteindelijk tot die nummer 1 te komen. En tijdens dat programma kan je de hele tijd stemmen op jouw favoriet. Dus dat wordt dan ofwel Double Vision met Knocking of Virtual Zone met Virtual Zone. Heel erg benieuwd wie dat zal worden, maar Anna zal jou dat volgende week presenteren en allemaal in goede banen leiden, ben ik zeker van. Zometeen hier bij Joe, Donna Summer en Bad Girls.
1: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
2: Ja, want als ik met een auto start, dan doet hij biep, biep, biep.
3: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
2: Ah ja, oké, maar waar?
4: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
2: Oef.
5: Midas, je kan altijd vooruit.

Wat zeggen ze dan? Brave meisjes gaan naar de hemel. Stoute meisjes komen overal. Donna Summer was dat met Bad Girls. Een van mijn favorieten van dit moment komt van David Guetta, Teddy Swims en Tones and I. Dit is Gone, Gone, Gone.

Wang Chung en Dance Hall Days. Daarnet hebben jullie dus Virtual Zone met Virtual Zone naar de grote finale van volgende week gestuurd. En Gerry die stuurt nu al een bericht. Stemmen, volgende week is overbodig. Virtual Zone is gewoonweg de plaats. Het zou kunnen, Gerry, maar je weet het, het gaat nog altijd tussen twee nummers waaruit je kan kiezen. Dus inderdaad, deze. Dat straks nog volledig kunnen horen, deze Virtual Zone met Virtual Zone. Maar neemt het dus volgende week op tegen... Baby, I'm knock, ik vind dat... Ik vind dat nog niet zo eenvoudig eigenlijk. Nee. Virtual Zone en Double Vision nemen het volgende week in de grote finale op. Op zoek naar de meest happy dansplaat van dit seizoen. Jij mag daar dus volgende week uitgebreid voor stemmen in de hoop dat een van beide gaat met de titel van de meest happy dansplaat van dit seizoen sowieso lopen. Maar jij mag beslissen welke dat uiteindelijk wordt. Ik heb dingen nog niet gehoord. Declaration de Amor, schrijft er iemand van de Dinky Toys. Ik denk dat ik die heb gemist. Nee, dat is niet waar, want ik had beloofd dat die in de loop van de avond nog zou passeren. Het was het nummer dat je zocht tijdens ons spelletje. Hoeveel noten heb jij op je zang? Je kreeg de eerste noot van dit nummer. En zoals beloofd draai ik die nu helemaal. Dinky Toys zijn dit en Declaration de Amor.

0: zat een kasseurtje ervan van zoveel gedraai. You Spin Me Round Like a Record van Dead or Alive. De Happy Friday hier bij Joe gaat nog een uur door natuurlijk. Run DMC en Aerosmith staan klaar met Walk This Way en komen eraan uit nieuws. Nieuws van 9 uur met Thomas Everiks.
1: Goedenavond. Een onweerszone trekt over ons land. Er zijn hitterecords gesneuveld vandaag en Belgisch zilver op het WK Hyrox. Er trekt op dit moment een zwaar onweer over ons land. West-Vlaanderen was als eerste aan de beurt. Bepaalde regio's zitten zonder elektriciteit. Het wordt kort maar krachtig, dat zegt weerman David de Henau.
2: Er zit nu een onweer met supercel karakter, dus met hagel, met forse windstoten, met veel neerslag op korte tijd. Net voor de Belgische grens heeft eigenlijk al een beetje de regio Komen bereikt en gaat dus richting Kortrijk en dan ook het Gentse en ook mogelijk nog het westen van Antwerpen.
1: In de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Antwerpen geldt nog tot 1 uur vannacht code oranje voor onweer. En we hebben vandaag warmterecords gebroken. Nog nooit was het zo warm op een 19e juni. Sinds het begin van de metingen in 1892 was dat. Op het officiële meetpunt van het KMI in Ukkel werd het 33,4 graden. Het was daarmee de warmste junidag in 15 jaar. En door de hitte gaan we de komende dagen een pak meer drinkwater verbruiken. We gaan richting 1,4 miljoen kubieke meter water per dag en dat is 40% meer dan normaal. Alle Vlaamse waterbedrijven roepen daarom op om verantwoordelijk om te springen met ons kostbaar drinkwater en bijvoorbeeld niet allemaal je zwembad te vullen de komende dagen. En onze landgenoot Louis Osselaar pakt zilver op het WK Hyrox in Zweden. Dat is een razend populaire fitness- en hardloopwedstrijd. Osselaar moest nipt een Amerikaan laten voorgaan en roeier Wart Lemmelijn die had een off day. Hij werd 38e. Het blijft vanavond en vannacht drukkend warm en dus die onweerszone die overtrekt. Ook dit weekend en begin volgende week blijft het warm. Maandag en dinsdag terug 35 graden en veel zon.
3: Dit is Joe.

wel, maar één goede raad voor Run DMC en Aerosmith. Spaar jullie stem toch een beetje. Walk This Way was gebruld gewoon. En dat terwijl de festivals er nog moeten aankomen en iedereen dan pas lekker luidkeels kan meezingen. Dus ja, stem sparen. Ik denk

meezingen met Wim Soetaar en allemaal tot daaraan toe. Maar vandaag 35 graden, dus dansen zit er momenteel niet echt in. Alleen worden we nu wel uitgenodigd door Kylie Minogue om dat wel te doen met dit, de Locomotion, met een speciaal dansje erbij. Als je het kent en je hebt er de moed voor met deze temperaturen, ga vooral je gang.

0: niet meegedaan met Kylie Minogue. Ik ken de dans ook niet die bij de Locomotion hoort. Dus meteen kan je nog meewerken aan dit programma. Dat is tenminste toch de bedoeling. Met jouw fijne muzikale voorstellen. En waar dat dan precies om draait en waar het precies over gaat, dat vertel ik jou zo meteen. Namo Loco met Sing It Back staat klaar. Na Marco Borsato en Hoe Het Danst.
1: Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand.

muziek op een 5 en ik zou me best willen amuseren. Moloko was dat en Sing It Back. Waar zou jij je mee amuseren op een 5? Dat is nu de vraag, want ik heb daarnet gezegd, je kan meewerken aan dit programma als je mij laat weten welk nummer jij als laatste dans voor vanavond wil voorstellen. Straks iets voor 10 uur draai ik nog 1 verzoeknummer, 1 laatste dans en je hoort het al in de vraag. Het moet dansbaar zijn, het moet herkenbaar zijn, mensen moeten er blij van worden. Dat is wel de bedoeling van het nummer dat jij voorstelt. Moloko is al gepasseerd. Ik heb ook al Prince gehad. Celine Dion is er al bij geweest. Beach Boys, La Bouche, David Bowie. Dat zijn allemaal namen die je beter niet meer voorstelt, want die heb ik al gedraaid. Maar waar denk jij dan nog aan? Wat maakt jouw avond compleet? Met welk liedje is dat dan? Dus je opent de Joe-app en stuurt mij daar titel en uitvoerder. En bij sommige nummers hoort misschien een beetje uitleg bij. Dan mag je dat er gerust bij zetten. Dus overtuig mij met jouw laatste dans voor vanavond. Wat moet dat dan zijn? Titel en uitvoerder vanaf nu.

Fabiola en Lift You Up. Ondertussen al mooie voorstellen binnengekomen voor de laatste dans van vanavond. Maar jouw voorstel kan er ook nog altijd bij. Stuur maar door via de Joe-app.

Toch wat meer zomer in je radio nog met Wes en Alane. Lex en Rex, nee, Alex en Rex, die vragen al de hele avond Michael Jackson aan met Smooth Criminal. Ik heb hem beloofd dat Michael Jackson nog zou passeren, maar niet met Smooth Criminal. Dus ik hoop dat ze ook tevreden zijn met deze Don't Stop Till You Get Enough.

0: Het kriebelt om deze straks nog eens te draaien. Red Zebra en Can't Live in a Living Room. Ook deze kwam binnen. Noordkaap met Ik hou van u, geef me een kus. En dan was er Andy schrijft, na zo'n warme dag is de regen welkom.
1: I'm singing in the rain.
0: Ja, ze stelde deze voor. Singing in the rain van Gene Kelly. Ook deze kwam binnen. Meet her at the Love Parade van The Who. En dan dit dansje. Ook voorgesteld dus deze Lies met het smidje. En Goldband kwam ook binnen. Maar als ik het zo zie, hebben we nog 10 minuten tijd om te kiezen. Dus als jij denkt van, ik heb nog een veel beter voorstel, dan is nu het moment om de Joe-app te openen en even jouw voorstel ook door te sturen. Titel en uitvoerder, die mogen dan hier bij mij binnenkomen. En misschien wordt het dan toch nog jouw voorstel. Maar dat zal blijken. Na onder andere Wham and the Edge of Heaven en deze van Britney Spears. Oops, I did it again.

Wham and the Edge of Heaven. Ik had heel veel keuze vanavond. Er zijn heel veel mooie voorstellen binnengekomen voor de laatste dans. Ik was zo'n beetje aan het rondkijken en uiteindelijk had ik verschillende keuzes kunnen nemen en maken. Maar ik moet er dan uiteindelijk eentje uitpikken en ik heb een link gelegd gewoon. Want ik ga voor een voorstel dat is binnengekomen, ingestuurd door Lode. Die stelt voor om Macklemore eens te draaien op Joe met Ryan Lewis en Can't Hold Us. En ik heb dat even opgezocht. Macklemore is van Seattle en op dit moment speelden ze in Seattle tijdens de Wereldbeker voetbal de match Verenigde Staten-Australië. Spelen ze in Seattle. Dus ik dacht, mooie connectie. Trouwens, Amerika staat 2-0 voor in die wedstrijd. Maar veel belangrijker is deze Macklemore en Ryan Lewis met Can't Hold Us.

0: Ja, in alle studio's, alle locaties werd er hier gedanst op Macklemore en Ryan Lewis en Can't Hold Us. Maar het dansfeestje gaat zometeen door met Joe Party. Eerst het nieuws van 10 uur en daarvoor krijg je Thomas Everiks te horen.
1: Goedenavond. Het is warm en het blijft warm. Ook in Frankrijk is dat het geval en de situatie in het Midden-Oosten blijft gespannen. Het ziet er naar uit dat de hitte nog wel een tijdje blijft hangen. Volgende week blijven de temperaturen rond de 30 graden of meer en ook deze zomer wordt warmer dan normaal. Dat zegt David de Heenoude Weerman.
2: Er is een consensus in de seizoensvoorspellingen dat juli en augustus tussen 1 en 2 graden warmer wordt dan normaal. Over de neerslag, daar kunnen we nog niet veel over zeggen, behalve dat er een tendens is naar licht lagere neerslag dan normaal. Maar er is een consensus dat het inderdaad warmer dan normaal zou zijn.
1: Ook vandaag was dat het geval. We hebben warmterecords gebroken. Nog nooit was het zo warm op 19 juni sinds het begin van de metingen. In 1892 is dat. Op het officiële meetpunt van het KMI in Ukkel werd het 33,4 graden. Het was daarmee de warmste junidag in 15 jaar. Ook Frankrijk kreunt onder de hitte. In meer dan de helft van alle departementen geldt code oranje. Dat meldt de Franse Weerdienst. De hittepiek wordt daar begin of binnen een paar dagen liever verwacht. Dan kunnen de temperaturen oplopen tot 40 graden. Door de klimaatverandering komen hittegolven vaker en vroeger voor in het jaar. Iran eist dat schepen 48 uur op voorhand een verzoek indienen om door de straat van Hormuz te mogen varen. Dat meldt de Iraanse maritieme autoriteit op X. Dat is volgens Iran nodig om vertragingen te kunnen vermijden. Er was nochtans afgesproken dat Iran de straat van Hormuz weer volledig zou openen zonder enige vorm van controle. In Libanon zijn minstens 47 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen en bijna 100 anderen raakten gewond. Dat zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. In de loop van de dag werd er een staakt het vuren afgesproken tussen Hezbollah en Israël. Dat was voor Iran een belangrijke voorwaarde voor de vredesonderhandelingen met de VS. En goed nieuws, want binnen 5 miljard jaar zal de zon de aarde dan toch niet opslorpen. Tot nu toe dachten wetenschappers van wel. Het zijn onderzoekers van de KU Leuven die erachter kwamen dat dat waarschijnlijk niet klopt. De zon en de aarde komen wel al maar dichter bij elkaar, dat zegt professor Sterrekunde Leen Dessin.
3: We komen echt heel dicht bij die zon, dus het zal hier wel ongelooflijk heet worden. Het zal hier gemakkelijk duizenden graden worden. De mens zoals dat hem nu bestaat, kan dat niet overleven. Maar misschien ja, doorheen evolutie van het menselijk lichaam gaat dat op een andere manier wel lukken.
1: Geen duizenden graden vannacht, wel drukkend warm. En die onweerszone die is intussen over het grootste deel van het land al gepasseerd. Ook dit weekend en begin volgende week blijft het trouwens warm. Maandag en dinsdag terug tot 35 graden en veel zon.
4: Dit is Joe.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. De situatie in het Midden-Oosten blijft gespannen. De onderhandelingen tussen de VS en Iran over een definitief einde van de oorlog zijn nog altijd niet begonnen. Die zouden normaal vandaag starten na de ondertekening van het voorlopige akkoord tussen Iran en de VS. Maar zelfs dat akkoord houdt amper stand.
2: Elk woord dat in het akkoord staat blijkt weinig waar te zijn. Die straat van Hormuz die gaat open en dicht naar gelang Iran het wil. En een ander zeer belangrijk punt, de aanwezigheid van Israëlische troepen in Libanon. Daar wordt wel van gezegd dat die troepen zich moeten terugtrekken, maar in praktijk hoor je vanuit Israël dat daar geen sprake van is.
1: Sinds vanmiddag is er officieel staakt het vuren tussen Hezbollah in Libanon en Israël. Het is afwachten of dat in de praktijk iets verandert. Het onweer zorgt ook voor hinder op het treinverkeer. Op verschillende spoorlijnen rijden geen treinen, dat meldt NMBS. Omdat er bijvoorbeeld bomen op het spoor zijn gewaaid of omdat de bovenleiding is geraakt. Als je de trein moet nemen, check je beste app van de NMBS. En in de Nations League volleybal zijn de Yellow Tigers, dat zijn onze nationale volleybalvrouwen, zwaar onderuit gegaan tegen Duitsland. Het werd 3-0. Eerder deze week verloren ze ook al tegen Turkije en Brazilië. Zondag nemen ze het op tegen Frankrijk. Van de komende wedstrijden moeten ze er 4 van de 5 winnen als ze naar de finale willen. Het blijft drukkend warm vannacht en ook de komende dagen wordt het opnieuw warm. Dit weekend rond de 30 graden. Begin volgende week opnieuw tot 35 graden en één constante, de zon.
0: Dit is Joe.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. De situatie in het Midden-Oosten blijft gespannen. De onderhandelingen tussen de VS en Iran over een definitief einde van de oorlog zijn nog altijd niet begonnen. Die zouden normaal vandaag starten na de ondertekening van het voorlopig akkoord tussen Iran en de VS. Maar zelfs dat akkoord houdt amper stand, zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
2: Elk woord dat in het akkoord staat blijkt weinig waar te zijn. Die straat van Hormuz die gaat open en dicht naar gelang Iran het wil. En een ander zeer belangrijk punt, de aanwezigheid van Israëlische troepen in Libanon. Daar wordt wel van gezegd dat die troepen zich moeten terugtrekken, maar in praktijk hoor je vanuit Israël dat daar geen sprake van is.
1: Sinds vanmiddag is er officieel een staakt het vuren tussen Hezbollah in Libanon en Israël, maar het is afwachten of dat in de praktijk iets verandert. En het onweer zorgt ook voor hinder op het treinverkeer. Op verschillende spoorlijnen rijden geen treinen, dat meldt NMBS. Omdat er bijvoorbeeld bomen op het spoor zijn gewaaid of omdat de bovenleiding is geraakt. En in de Nations League volleybal zijn de Yellow Tigers, dat zijn onze nationale volleybalvrouwen, zwaar onderuit gegaan tegen Duitsland. Het werd 3-0. Eerder deze week verloren ze ook al tegen Turkije en Brazilië. Zondag nemen ze het op tegen Frankrijk. Van de komende wedstrijden moeten ze er 4 van de 5 winnen als ze naar de finale willen. En op het WK voetbal is de VS al zeker van de volgende ronde. Het won met 2-0 van Australië. Beide doelpunten vielen in de eerste helft. De VS pakt zo 6-6 in zijn groep. Op dit moment spelen Marokko en Schotland tegen elkaar. Blijft warm vannacht en ook de komende dagen wordt het opnieuw warm. Dit weekend rond de 30 graden. Begin volgende week opnieuw tot 35 graden. En één constante, de zon blijft.

0: is New Bij Joe.
1: Ik ben Aaron Blommaert en dit is mijn nieuwe single, Bad Joe.
0: Aaron Blommaert en Zoe Levi. Tranen van goud.